0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. Ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Noren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

zon gaat schijnen. Oh, ik ga weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch lekker dat aan. Straks aan zijn lege stroten, leven is losgeloten.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21.
0: Show. It is

0: This is the magic pencil, Bonnie.
1: Gewoon een stift.
0: Wildstift. Stilfifts, zeiden we vroeger. Ik moest even nog het aanpassingen doen aan ons raad. Klopt. En dus is ook wel dat er op dit moment een zonneke bier hing. En Summer Hits. En ik heb Franske erbij gezet.
1: Dus, ja, ik heb veel Franse hits gehoord afgelopen jaar.
0: Bonjour. Goed, zo, we gaan wakker weer, mensen. Hey. Het is 6 over 6.

0: steeds de deuren open. Dus hoppakee, we gaan doen wat een knallen. Man, wat moeten we toch? Maarten, goedemorgen, man.
1: Goedemorgen.
0: Zuidwestertje, bied ik.
1: Nee, ik heb zelfs korte mouwen.
0: Ja, ik huur het. Fred, maak even de deur toe, jong. Kom binnen, want het begint te onweren.
1: Dat is ook een vaste waarde. Hè, Fred, hè?
0: Ja, Fred, we zien dat je een Fredbultje ingegooid hebt.
1: Ja, dat is waar. Ja. Het Fredbultje bestaat nog steeds.
0: Ja, dat was een flink remmen door, dan was dat een hoelemoepsje. Ja, dus dat deed we precies van. Nou, die shockbampers op ons kalmaten kenden het net aan en kenden het allemaal wel redden. Goed, welkom. Dit is Ellen Ochtendshow. En de eerste keer na 2 weken dat het weer aan het raad gedraaid werd vandaag.
1: Oh, mag ik?
0: Ja, nou, ik denk dat Fred dat mogen.
1: Oh ja, Fred.
0: Ja, Fred loopt we even aan het raad rijden. Fred is hier natuurlijk
1: aan het werk. Gehoord, hè? Frans en Summer Hits.
0: Ja, ja, ja. Maar wacht even. Kan ik er maar vast bij staan? Kijk of het een beetje matcht met de kleuren van de outfit van vandaag.
1: Oh, ik denk het niet.
0: Steed er wel schoen op. Zo maak ik even een foto van Fred. Ik heb even laten zien dat Fred vandaag hier was. Fred aan het raad.
1: Ja, Fred. Hij staat al met zijn handen klaar, hoor. Ja.
0: Dan wil er een vuurbraak nog geven, hè? Dat moet ook zelf.
1: We hebben natuurlijk eerst ons, hè?
0: Ja, onze dingen die we met onze beslommeringen.
1: Zoals het
0: zo. Nou, los gewoon.
1: Laten we beginnen met de kalender.
0: Ja.
1: Die staat natuurlijk op 2 juni.
0: Ja.
1: Want dat is het vandaag.
0: Zeker.
1: En wat is het dan voor dag?
0: Nou, ben benieuwd.
1: De dag van de sekswerker.
0: Wat, is het weer zover?
1: De dag, internationale dag van de... Ja, zou kunnen.
0: Ja, ze zullen me kennen, hè.
1: Er is natuurlijk weer een QR-code bij.
0: Nou, daar ben ik toch wel benieuwd wat over...
1: Ik ben ook heel, heel benieuwd, hoor.

0: Wie zijn dat?
1: Jong?
2: Ja!
1: Ja, dit, je hoort het, hè?
2: Ja.

0: Oh, Red Sox fan.
1: Ik schreef aan de parenclub. Ja, goed, dat past fijn bij de eerste dagen inderdaad.
0: Zeker.
1: Maar dat viel ze wel. Bij de van andere manier hebben ze toch een soort handtekening die ze dan truucuurs komen. Ja. Ik zei van, oh ja, dan moet die man met de klomp zien.
0: Ik heb Bram Vlogers, hè.
1: Nou. Zit er dippel als die man, hè. Sjoen, dat we die platen allemaal nog hebben. En vandaag dus op de kalender op deze 2e juni. Want daar zitten we inmiddels al wel. Het GSL, jongens. He, langs en bieners zitten we weer aan een kerstdiner. Ja, hebben ze het al bedacht? Nee, laten we het allemaal doen.
0: Eerst maar eens even die barbecue eruit, hè.
1: Ja. Nou, dat komen we vandaag door. Dag van de sekswerker. En ja, ik weet niet of dat een beetje correspondeert met wat Fransje Broekhuis heet is. Of...
0: Zeker wel. Kijk maar, daar is hij. De dag, internationale dag van de sekswerker. Kijk naar het plaatje.
1: Ja.
0: We zien een dame voor het raam staan.
1: Als er ons op plaat vroeger,
0: wat is het, voor of achter het raam?
1: Ja, ligt er aan welk krantensysteem?
0: Ik denk achter het raam.
1: Ja, denk het wel, joh.
0: Je ziet veel rood gekleurd in beeld.
1: Het ziet al best modern te zien, door die conterijen.
0: Echt waar?
1: Ja, hoe
0: weet jij daarvan?
1: Ja, ik ben er wel eens langs gelopen. Ja, dat is toch fantastisch, jong. Als ze van de allereerste keer in Amsterdam komen, ze moesten even door die stroot heen banjen. Want niks ben ik zelf
0: hoor. Was je nog een kleine Pascalletje? Daar weet jij niks meer van.
1: Ja, nou, dat was jaren 90 toen een lekker banaantje eten ergens. Heerlijk. Iedereen is dat er wel geweest. Dat is
0: de internationale dag van de sekswerker. Frans Broekhuizen. Wind- en wederdienende, zegt hij. Dus hij is ook al met dat weer bezig.
1: Mm-hmm.
0: Op deze doordraai dinsdag gaan we vandaag ook voor de internationale dag van de sekswerker. In afwachting van de uitslag van het rad, denk ik toch even alvast aan de zangeres zonder naam en Keetje Tippel.
1: Ja,
0: op de dag van de sekswerker.
1: Ja, dan vroeger had je Monique met een beetje geld voor een beetje liefde. Dat was ook zo'n plaat. Nou, dat was ook. Er werd over gedaan. Dat mocht bijna niet op de radio gedraaid weer. Nou, dan werd het allemaal niet. Maar goed, vandaag mocht het allemaal wel.
0: En Astrid Neijg dan? Ik doe wat ik doe.
1: Ik doe wat ik doe van Astrid Neijg. Ja, die kun je toch niet meer vanavond, hè. Vrijtje met z'n klooi, jong. Ja, maar even. Want Fred is toevallig vandaag bij ons even op de koffie gekomen. Heeft lekker koffie gehad. En ik heb zo meteen een zwieper gegeven aan het raad. Kan ze hem even in beeld zitten, meneer Bonnemeijers? Want we willen wel zien dat Fred...
0: Ik zal Fred even in beeld zetten.
1: Ja, daar
0: komt hij.
1: Nou, dan gaan we kijken. Fred, dan gaan we.

0: Rexke, dat is Summer Hit.
1: Hij doet het goed.
0: Ja, ik zie het op de stilte. Ja, nee, dat is geen sla, hoor. Dat is hun sojabonen waren dat. In tomatensaus.
1: Malen sojabonen.
0: Ja, verkeerd. Fred, wat was dit erop?
2: Hey.
3: Nee.
0: Hey.
2: Hey.
0: Hey. Hey.
2: Op.
0: Frans.
2: Frans.
0: Frans. Bonjour, Vivi. Maarten, de Cubs bal gebeurt in de Velsen met de neus in de botter, joh.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Best weer een paar dagen weg geweest. Hebben ze de kans in Frankrijk gezeten. Dat is ontzettend veel Franse radiostations gehuurd.
1: Gelukkig is Fred erbij.
0: Ja.
1: Fred, het wordt niet gemanipuleerd, hè?
0: Nee. Dat is het nu, hè? Dus, hebben ze ook wel een Frans pleertje in gedachten? Want ja, dat was natuurlijk live nu.
4: Moet ik jullie verdenken? Dit even nog gedaan.
0: Ik denk de dag van de sekswerk. Heb daar met je ter monopole.
1: Ja, dat zou wel zomaar kunnen, natuurlijk. Hè? Ja, oh. Zijn oogjes beginnen wel te stralen.
0: Ja,
1: nu,
0: natuurlijk. Ja, dat zien ze wel, hè? Maar goed, dat is zo is natuurlijk. Dat we het inderdaad zien. Dat het, wie dat geet, die. We hebben er zelf sinds niet aangewezen met onze handjes. Dus, nou, we kennen het gewoon tegen iedereen. Gewoon zeggen, laat ze maar binnenkomen.
1: Ja, hoor.
0: Die lekkere Fransen praten. En ondertussen gewoon een plaat. Ja, dat was ook veel over te doen toen destijds. Toen de videoclip moet kwam. Met z'n acht. Goed, we houden even op die kist. Niet omdat het vast te loven is, maar dat het

0: En Golden Earring met de Lady Smiles en Ellen op de show 8:06. Hoppakee, mensen. Ik zit al dat er al wakker is. Harry Maas heb ik het over onze WK fan in Limburg. Daar ben ik straks wel ook even bij ons in de uitzending gaan horen. Want dan zien we dan het stuk natuurlijk. Want we zoeken vandaag een van de allergrootste WK fans van Limburg. En dan komen we in een speciaal blokje doen. Ik ben erg benieuwd, misschien mijn stoel in het verhaal. Heb ze ook het ganse hoe is zelfs de wc-rol dat het allemaal oranje is?
1: Zeg, de wc-rol?
0: Ja, dat is een onbekende natuurlijk. Ja, als ze 50 wil, kun je zo'n wc-rollen waar de 50 op geplekt is. Dan is er één keer gewoon verkeerd, steeds 50 op de kontje. En wat vind je? Nou, laten we even binnenkomen hier via de L1 hebben. Dan komen we, ik kan het soms zien dat we die straks even gewoon bellen, maar dat gaan we wel straks doen. Mijn naam is minder dan Harry Maas, want dat is ook een grote WK-fan. Misschien geef ze er wat naartoe. Heb ze de tickets al in de fototest zitten? Laten we eens even weten. Nou, we zien toch weer van gas deze ochtend. Ah, is toch niet te geloven, Maarten?
1: Fred is... die komt niet met lege handen.
0: Nee, dat hoeven gaan niet.
1: Wij hebben niks. Wij hebben koffie. Gewoon geen fly, alleen maar koffie.
0: Alleen maar koffie. Die komen onaangekondigd. Komen die ergens voor ons hier binnen.
1: Ineens in de deuropening piept zo'n man met zo'n oranje overalletje. Ja. Piept door de deur.
0: Ja, ik kreeg wel een appje van de portier. Van, dit is de bekende man weer. Van het heuveltje. Ik dacht, nou, dat is dat, joh.
1: Toen zei hij van, ik heb wat voor jullie. En ik kwam een groot karton binnen.
0: Ja, ik denk ook, oh my god. En, daar zit een wanted op.
1: De achterkant.
0: Nou,
1: dit is de achterkant.
0: We willen de voorkant zien.
1: Nou, je weet, wij zijn op huifkartocht geweest.
0: Zeker, met André.
1: André zelf. En daar zaten wij toevallig neven elkaar.
0: Ja,
1: heel toevallig.
0: Heel toevallig, ja.
1: En wat is er gebeurd? Er is een foto van gemaakt.
0: Nou!
1: En die had Fred bij zich.
0: Met die zonnebril op.
1: Ze hebben ze allebei een zonnebril op.
0: Ja, dat is Laura en Hardy, ik zie het al, hè.
1: Ah, Pascal
0: en Maarten. Dikke en de dunne, is het.
1: In de huifkar.
0: Ik vind, ik heb met ze toen al zoveel spullen liggen. Ja, het zit er zo goed, hè.
1: Ja, vind ik wel.
0: Kieken wel erg streng, vind je zo, niet?
1: Kijk je niet echt vrolijk op.
0: Nee, van kijk je ergens naartoe, er is schet aan de handje. Maar ik weet niet wat er gebeurt op dat moment. Maar was zo...
1: Fred, weet jij het? Wat was er aan de hand?
2: Nee, weet ik niet.
0: Hey, maar dankjewel, man. Vind ik erg leuk. We hebben al zoveel grijtoes. Ik moet binnenkomen nu kamer gaan bouwen. En alle spullen die we ooit hebben gekregen.
1: De ochtendshowkamer wordt.
0: Ja, dat is een wereldtijd, hè. Ja, dan kennen ze mijn vrouw gisteren op mijn slopen oogtijd dadelijk, hè. Dat gaan we niet doen. We gaan op stuk door lekkere Franse muziek. Bonjour, lieve luisteraars. Welke cup to be? Nou, Fred, ik zei net al, Chema la vie van Sandra Kiem, hè. Ja. Ze dacht dat ze optrooien op het Songfestival toen, destijds. Klein meertje, 16 jaar waar ze op zich hebben, maar goed. We gaan hier als allereerste dol bij zitten en kieken we hebben hier. Hallo met Ellen.
3: Morgen Pascal en Maarten op deze doordraai dinsdag.
0: Ja, kun je zingen?
3: Doordraai dinsdag.
0: Ja.
3: Ik dacht bij mezelf van, hop, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, come back, baby, I wanna play house with you. Where you may go to college, you may go to school, you may have a pink and Lego, won't you be nobody's fool? No, baby, come back, baby, come, come back, baby, come, come back, baby, wanna play house with you. Yeah. Baby, let's play house with you. Opgenomen op 20 september 1954. Gezongen door de King of Rock and Roll, Elvis Presley.
0: Hallo.
3: En opgenomen bij de Sun Records Avenue in Memphis. Radio.
1: Fred, het kan toch niet?
0: Dit is geen Frans, hè. Het is... We zoeken eigenlijk Franstalige muziek. Maar ja, hij was er zo vroeg bij. Ik ken een gokje wagen, want... Volgens mij had dat vorige week ook zo geprobeerd. Maar toen was het wel goed. Het was er wel een beetje in de lien van. Maar deze kennen we echt niet goed. Ik vind het trouwens overigens wel knap wie er het allemaal voor elkaar kreeg.
3: Op draai dinsdag. Ik dacht bij mezelf van, hop, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, bom, bom, bom, bom, baby, baby, baby.
0: Ja, als een Limburgse Elvis, dankjewel. Ja, goed, dankjewel. Doe even een nieuw inzenden. Vandaag Franstalige muziek. Bonjour, bonjour. Hebben ze wel Franstalige gekregen?
1: Ik hoog niet.
0: Wat nee?
1: Ik heb hier Ralf van Mosseveld.
0: Oh, dit is al vroeg bieden.
1: Ja, die was er om 5:50. En die zegt, morgen graag het lied van... De meisjes van de nacht.
0: Ja, dat ken wel. De meisjes van de nacht. Ja, die zitten achter die ramen.
1: Ja, maar het is geen Frans.
0: Oh joh. Oh nee, dat was... Had weer gans. Och joh.
1: Jij denkt aan ja, de van, ja, ik snap
0: alles,
1: het wel.
0: Alles zit doorheen, maar
1: van die sekswerker, maar ja, nee.
0: Nee, Ralf, oftewel, ogenzoemertje, Gedo Franse muziek vandaag.
1: Juist.
0: Ram van de Wappen af. Nou, is Kiko Stefan van Ingen wel begrepen. Stefan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pasco, hallo, Maarten en Fred.
0: Goedemorgen, Fred.
4: Op deze ja. Fred heeft een lekkere super in het raad gegeven.
0: Nou, nee, dat is een
4: we komen op Frans Talen goed. Dus dan kunnen we vandaag niet met een pleitje met John voor het thema. Anders waren het andere jaars met het rode licht geworden.
1: Oh, ja.
4: Maar
1: ja, ja.
4: Vandaag wordt het van Jero, c'est moi.
0: C'est moi.
4: Heren, een hele fijne dag en Radio One.
5: Radio One, dankjewel. Stefan van Inge voor deze ochtend, voor dit vocaloïjaar. Dan gaan we door naar Erwin van Ewek. Zitten we op de Camillon. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Maarten met Pascal en alle goede wappies.
0: Hallo.
6: Even over die andere plaat van de sekswerkers.
0: Ja.
6: Wat had je gedacht van André Hazes?
0: Ja, ja.
6: Ik zie het rode licht.
0: Ja, dat was een schoenen geweest, het rode licht, joh.
6: De plaat die daar u vergeet, zeg maar.
0: Dat klopt.
6: Ja, Veugleur Frans. Ja, kom ik op deze dan, Mon Amour.
0: Mon Amour.
6: Wens ik iedereen een fijne dag. Ik stond in Margrater dadelijk.
0: Oh.
6: De N278 onder de Fries.
0: Onder de Fries. Okay. Onder de Fries. Ook hetzelfde werk als Fritten.
6: Dus ik kan daar een keer voorbij zien komen.
0: Ja, dat is om te zien.
6: Allemaal fijne dag, werk ze. En Radio One.
0: Radio One, liek in het uitje van Maarten Euver. Ganse Lieske in de volgende jaar 2026 om te kijken of bezig hebben. Mon Amour op een Lieske tijd. Is dat zo een Christian Zoemertje te huren? Huur ik geen Zoemertje, kom ik gewoon door. Door de man die altijd wel weet wie het wordt met een boterham eten. Of spek eierbakken. Nee, Mon Amour ken. Oh, super. Michel Rutte, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Pascal, Maarten en Fred. Michel Rutte hier. En het is doordraai dinsdag gewoon ik voor een nummer van Joe Dassin.
0: Oh.
7: Le Champs-Élysées. Groetjes, fijne uitzending en radio, hè.
0: Het zijn allemaal moeilijke namen, dan moet ik wel intypen, Maarten. Joe Dassin.
1: Rustig, rustig. Joe Dassin. Oh, Champs-Élysées. Champs-Élysées.
0: Ja, ik heb het.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Goed.
1: Dan heb ik Roland de Buxemeester. Die komt met Jean Ferrat en La Montagne.
0: La Montagne.
1: Ja, de bergen, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Hansje Dekkers, goedemorgen allemaal. Gisteren kwam ik er te laat achter dat ik per ongeluk in de verkeerde groep een appje had gestuurd.
0: De mensen toch niet? Wat
1: maar vandaag, op Deurdraai Dinsdag, wil ik hier horen Dominique van de Zingende Don.
0: Ja, natuurlijk, hè. Dominique. Ja, die is het. Super. Goed maar erbij zitten. Ja.
1: Over Domonique gesproken. Monique, de market dancer, ze is er.
0: Goed zo.
1: Goedemorgen. Ik dacht aan Michel Sardou en Le Lac du Connemara.
0: Ja,
1: Monique, de market dancer. Ruud, die zegt goedemorgen, Maarten, Pascal. En Fred.
0: En Fred.
1: Ja, ja. Hier met Ruudje Oet Klummen. Vandaag op DD Dinsdag is het Franstalig geworden.
0: Jo.
1: En dan gewoon echt voor Sandra Kim. Oh, j'aime la vie.
5: Ja, pak een streepje erbij met Sandra Kim. Dankjewel, Fred heeft hem dan neergezet als allereerst.
1: Nog eentje, dat is Anita.
0: Anita.
1: Anita.
5: Anita.
1: Anita.
5: Anita.
1: Goedemorgen, Maarten Pascal. Graag Quand tu chant van Nana Mouskouri.
5: De vrouw met de glazen, met de bril.
0: Goedemorgen, Frankie's Kultijs. U zeggen ze Popeye in Frans?
5: Popeye.
1: Popeye.
0: Ja, Popeye. Ja. Goedemorgen, Frank.
8: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Goedemorgen,
8: Gloeiwappies.
0: Hallo, Frank.
8: Hij met de Frans schulden zijn bronzen. De automatische dummet op Pardijnsdag. Ja, mannen, vandaag vergadering. Toolbox. Oh. Paar stom kieken, hè.
0: Ja,
8: en af en toe eens een stom vraag stellen.
0: Ja, zeker.
8: En dan vliegen die oeren ook weer voorbij.
0: Nou, niks te doen
8: en
0: dus.
8: En de klusjes die we er nog kregen, ja goed, dat zijn niet allemaal gewoon. Het zal wel weer richting Eindhoven gaan.
0: Oh.
8: Want dat zijn niet de laatste titel altijd.
0: Ja,
8: maar de Franse popmuziek, Franse muziek, dan ga ik voor Voyage, Voyage van Desireless.
0: Desireless.
8: Man, ik wens je een fijne dag, een schone uitzending en besmorgen. Op de Classic Woensdag.
0: Ja.
8: Radio, hoor.
0: Radio, hoor. Dankjewel, we gaan erbij zitten. Fransje Broekhuis. Pak gewoon nog even mij, want die ging weer terug naar 1965. Het Frans Gal, Poppé de Sien, Poppé de Son. Dus is ook wel, Fred, hè, voor alles opschrijven hier. Dat is echt, dit zit een beetje vandaag als controleur. Misschien is er wel incognito gestuurd door die angelvogeloeiers. Zo van, kijk eens even of dat allemaal wel goed gaat.
1: Klopt. Ja, ja, maar dat begint al bij het draaien van het rad.
0: Ja, ja, maar nu heeft dat zelf gedaan, hè, dus we hebben er zelf niks aan te willen. Hier. Maar goed, hoppakee. Dankjewel, Fransje Boekhuizen. Pak het op je einde bij.
5: Michel Bakker. Micheltje, goedemorgen. Welkom. Michel Bakker.
9: Goedemorgen, Pascal, Maarten, vrienden en de gezelligste community van de Franse dinsdagochtend.
0: Ja, ja.
9: De Bergaander met de voorgloeien. Ik zat vandaag te denken aan Manno met La Tribu de Dana. Dan hebben we ook voorgloeien in Dordrecht Jutze. Goed, de Bergaander gaat ook vandaag weer op linkse door. Ik wens iedereen een hele mooie dinsdag en we spreken ons morgen bij Classic Woensdag. Dit was de Bergaander. Radio.
0: Dankjewel, dat was hier de Bergaander. Nou, we gaan vandaag voor die Franstalige songs. Laat ze binnenkomen via de L1-app.

0: Forgot It, Cornelis Leonardis, IBLA. Het is 6:30 geworden. Op deze Doornhuis dinsdag. Daar begonnen we die Franse platen. Voyage, voyage, Manel, Frans Kahn, Nana Mouskouri. Le Lac de Connemarac, Dominique et Nick, La Montagne, Joe Dansin, BZM Mon Amour, Jérôme. En dan ook nog Sandra Kim. Die stond al op Liesker erbij. Er kunnen er nog veel meer bij komen. Even Fred Oetloot natuurlijk. Hè. Fred ons weer verrassen met een fantastisch iets moois. Jongens, dat hoofd er allemaal niet. Fantastisch wat je allemaal doet. Goedje, dan gaan we kijken naar Remco, de taxichauffeur. Remco, goedemorgen, man.
1: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hallo, hier
1: Remco, de taxichauffeur.
0: Welkom.
1: Ja, dinsdag. Het gat heeft bepaald. Frans. Ja, dan zou ik jou willen gaan van Frans-Duits. Met het nummer, jij denkt maar dat je alles mag. Groetjes Remco en tot morgen.
0: Nee, dat is goed bedacht. Maar dat trapt
2: je. Jij denkt maar dat je alles mag.
0: Ja, dat denk ik ook, joh. Maar zo zijn we toch niet getrouwd, hoor. Nee. Goede trouw ging maar in de maaien. Hoppakee. Ja, gewoon wel zwoeren van zonde natuurlijk. Hè. Heerlijk op zo'n dag dat Fred het eigenlijk bepaald heeft. Ja. Dat we op deze doordraai dinsdag ook een keer naar het raad mogen knallen. Nou, wie zal Culture Frans dat doen?
2: Nou, ben ik wel benieuwd. Ja, ik ben wel... Wel eens vaker iets met...
0: Ja, zeker. Dat ik ben benieuwd. Culture Frans, goedemorgen. Oftewel...
3: Schöne,
0: hallo.
3: Ja, Frankrijk. En we zijn dan maar eens even het richting de Culture Kreis.
0: Ja, dat is moeilijk, hè.
3: Het zou niet zozeer of er is ook wel een liedje...
0: Ja.
3: Wat er weliswaar niet in de Franse taal is.
0: Maar dat is een...
3: Frankrijk heet.
0: Ja.
3: En dat is geschreven door de Blackfoes.
0: Ja.
3: En de Blackfoes had toen dat ziet het liedje gezongen... Frankrijk. Nou ja.
0: Ja.
3: Als je het echt Franstalig moet zien, dan is het jammer. Maar we weten, is de oplossing ook wel acceptabel.
0: Nou, dan
3: dingen moment

0: Nee.
1: Even wachten.
2: Ja, even wachten.
3: Onliegend op die zand.
2: Het Remco even de tijd begint nu zitten veuren.
4: Ah.
2: Een roge sigaret.
1: Een roge sigaret.
2: Is ook Frans.
3: Janette en Claudette.
2: Claudette?
1: Claudette? Baguette?
3: En sigaret.
2: Hoe een sigaret? Baguette? Dat kunnen we doen. 1, 2, 3, 4, komt dat. Frankrijk, Frankrijk. Ja, goeie hoor. Frankrijk, Frankrijk. Nou, daar kunnen we wel mee door.
1: Het is een twijfelgeval.
2: Ja, maar
1: er zitten Franse woorden in.
2: Ja, ja, maar goed. Wat we net al zeiden, dat kan niet zo zien dat we dan wel Remco wel gehoord keuren.
1: Nee, dus, daar ben ik met je.
2: Nou, dus we zeggen,
1: moet
2: ik
1: moet er
2: maar het is wel zo dat er weer even mee de Kelsey Kruis ingenomen heeft. Want dat vind ik wel belangrijk.
1: Ja.
2: Nou, Remco in herhaling, hè.
5: Goedemorgen, Maarten Pascal. Hier nog eens met Remco, de taxichauffeur. Ja.
2: Hallo, jong.
5: Ja, ik denk proberen. Proberen kan altijd.
2: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Zeker doen.
5: Maar dan ga ik ook met Sandra Kim.
2: Sandra Kim,
5: ja. Ja, dat is ook een mooie nummer.
2: Ja, ja.
5: Dus dan gaan we erover. Ja. Groetjes en tot morgen.
2: Tot morgen, grootje keurt. Applausje, helppakee. Dat is allemaal goed te komen van Remco, dankjewel. En dan gaan we nog immers de mammet wonen in Schummert. Lang niet meer gehuurd. Iwan Wetsels, goeiemorgen. Ja, dat is er weer.
6: Goeiemorgen, mannen. Hey, dat zijn we weer. Onderweg naar het werk. Voor de vuurgloeier van vandaag, Franse chansons.
2: Ja, ja.
6: Ik voor het nummer. Jamie, jamie, la vie. Mannen, fijn dat zijn houden het is ons voor de lui op de weg. Rij veilig. Vooral niet te vergeten, mijn tant Marleen uit Schummer, proficiat te wensen, die is jarig vandaag.
2: Oh,
6: en dan ook de groeten aan de mamme Schummer.
2: Zeker,
6: radio, hè.
2: Radio. Ivan, af en toe, dan komt er een keer weer om de hoek kijken. Fantastisch, gewoon weer een stripje de biezen, de bie. Sandra Kim met Jamie, la vie. Zijn die al in de lease?
1: Nee,
2: wat daar,
1: ik heb al gekeken. Je hebt al gecheckt. De grote
2: zoemer en lang, hoor. Ja, zeker. Mag ik even kort tegen Harald mee? Harald, goedemorgen.
7: Morgen, Maarten, Pascal.
2: Hallo,
7: wappies. Voor de Franse slaag.
2: Ja, Franse slaag.
7: Mens, hè. Dat doet maar in morgen in het groene woord met de je veux l'amour.
2: Je veux l'amour.
7: Wens ik u allemaal in de korte en dinsdag. En radio, hè.
2: Radio, hè. Nou, deze coach gekeurd, hoor. Je veux l'amour. Van François, dat is de Raymond van het groene woord.
8: Oui, oui.
2: Wie, bonjour, Martin.
1: Stefan Benders, die is er ook bij. Die zegt, goedemorgen, Pascal en Martin. Voor de volgende keer had ik graag Stromae met Papa Outé.
2: Papa Outé, Papa Outé. Wat heb je zit, hè?
1: Ruudje Bouten. Ja, dat is lastig natuurlijk. Want die gaat altijd voor de Rolling Stones.
2: Ja, is, ja, maar
1: heel vaak.
2: Misschien hebben die wel een keer Frans gezongen.
1: Gaat hij toch naar het Franstalige genre.
2: En dat is
1: Michel Fugain et le Big Bazar, une belle histoire uit 1972.
9: Big Bazar, ja.
1: Une belle histoire.
9: Une belle histoire.
1: Ja, mooie historie. Ja. Mooie geschiedenis. Marcel de krantenbezorger, die is er ook bij. Die komt natuurlijk uit Weert. Die zegt, het rad heeft bepaald Franse liedjes. Voor de volgende uur vandaag, sa plan pour moi van Plastic Bertrand.
2: Plastic Bertrand, oh,
1: oui,
2: die gitaars naar het trekken. Lekker, man.
1: Piet Vinken,
2: oh,
1: die stuurde vroeger altijd weerfoto's naar ons toe.
2: Zeker, maar loest.
1: Daar zijn we mee gestopt. Maar hij komt nu met een voorgloeier. Hij zegt, vous permettez, monsieur, van Adamo uit 1964.
2: Natuurlijk,
1: Adamo. Omdat mijn echtgenote Mien vanaf de 60e jaren er enorm een fan van is. En we regelmatig naar een concert van hem gaan.
2: Gaan ze nog steeds? Ik was even Adamo,
1: Nog steeds aan het concert.
2: Salvatore Adamo was het.
1: Oh ja, oh, zeker.
2: Fantastisch.
1: Oh.
2: Nou ja, maar dat is, ook wel, dat is toch wel een groot even. Ja, we gaan hem dus bij zitten.
1: Ja, zeker.
2: Goeie inzending, Piet.
1: En Robert Loke, die gaat ook mee met Jamie Lafie.
2: Ik zie het. Jamie Lafie. Gaan we erbij zitten, hoppakee.
1: Josje Kerris nog eventjes. Morgen, ja. Pascal en Maarten voor de vandaag doordraai dinsdag. Voor onze muziek. Wat dachten jullie van Je t'aime moi non plus?
2: Oh, ja, dat is er weer, hè? Je t'aime moi non plus.

0: Ah, lekker jongens. Even alles hier een beetje te kieken. Want het is best wel moeilijk met al die Franstalige platen. Of het allemaal wat erin zit, dit en dat. Vorige week heeft toch een paar keer een foutje gehad. Bino-foutje. Bino-foutje. Maar het is allemaal goed gekomen.
1: Ja.
0: Maar goed. Goed, we hebben eens gecheckt. We zitten nog precies op de goede lijn. En die goede lijn die gaan we zo lekker volhaaien. En dat betekent dat we lekker doorgaan. Ook nog een 7-0 weer met de Veugeluur. Vandaag wordt het Raad in bepaald. Fred in bepaald. We hebben vandaag over Franse chansons. Ja. Wie duistert het dan als elke ochtend bij ons binnenkomers is Gene Dobre? Nou, dat is natuurlijk wel moeilijk. We kunnen even goed zeggen Gene Dobre, maar ja.
2: Ik zeg bonjour.
0: Bonjour. Bonjour, Jos Rook. Bonjour.
3: Gene Dobre maakt een
0: kans. Goedemorgen.
3: Is het een dance? Nee, doorbreed. Nee. Deze, ja.
0: Zus wel.
3: Willem Barak weer.
0: Ja.
3: Ja. Het Rad had bepaald. Begon op zijn Frans. Dus ik hou gedag aan Soir Serier met Dominique.
0: Dominique.
3: En dat is de zingende non.
0: Dat is de zingende non.
3: Ze zingen, maakt er een hele schone dag van. En op wederschnitzel en radio.
0: Radio, excuses jongen, dat we niet op iets kosten door met de Poolse inbreng deze soort. Maar ik zit nog steeds te kijken naar een potlasje. Naar die fijne foto van onze grote vriend Jos.
1: Ja,
0: joh, ik vind het een fijne goede strik. Zit er allemaal keurig goed, joh.
1: Prachtig danspakje.
0: Zeker. Nou, dan komen we eens even kijken. Want ik denk wel, wat ik zo al in mijn oog ook, dat Jood Heidse ook alweer van de partij is. Want dit moet vandaag met het gekke weer.
1: Dat klopt.
0: 16 graden, wel nog een paar mooi fietsen.
1: Ja, hij had gisteren APK bij de Hoesarts. Ik denk dat al een schot gegooid is, want er is vandaag gewoon van de partij. Gloeiwapjes hier op een fiets richting Remung. Franstalig, gewoon ik ook voor Vicky Leandros.
0: En? Après toi, Vicky Leandros.
1: Na jou betekent dat. Dan Petra Stroom heb ik ook nog. Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Charles Aznavour met She. Oh, party. Ja, wel de Franstalige versie dan, hè?
1: Ja, ja.
0: Want dan hebben ze ook de Engelse versie, hè?
1: Ja, maar de Franstalige. En dan Geertje Stiks. Die zegt, doe mij maar bezet, hè? En
0: Mon Amour. Heb je dat baby Mon Amour uit Volendam?
1: En Margot Heide. Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Dave.
1: Met danser maintenant.
0: Oh, zo'n idee. Messen, huppakee. En dan...
1: Chantal.
0: Chantalke.
1: Goedemorgen, jongens. Franstalig. Wat dag van Patrick Bruel. C'est la voix. Nee, dat is nog niet goed. Je wist dat Patrick Bruel ligt onder vuur in
0: wat heeft er gedaan dan?
1: Dus u op tour gaan.
0: Ja.
1: Het is bijna allemaal gecanceld.
0: Wieso?
1: Dat is u niet fijn met meetjes omgegaan.
0: Ze zijn niet zuiver op de groot, zo maar even te noemen.
1: Nee.
0: Ja, dat kennen. Maar goed, dus dat is weer een prachtige plaat.
1: Bij ons kan die nog, ja zeker.
0: Patrick Bruel, Cassé la Foi. En dan Marlies Zijlstra.
1: Jazeker, want die komt met Voilà! Gezongen door Emma Kok is mijn plaatje voor vandaag. Emma en haar familie heb ik jaren geleden persoonlijk leren kennen.
0: Ja.
1: Toen ik samen met haar opa op een kamer in het ziekenhuis lag.
0: Oh.
1: Sindsdien ben ik een groot fan van haar.
0: Ja, dat is
1: succes fijn. Emma. En succes heren. En goedemorgen Fred, zegt ze ook.
0: Ja, goedemorgen. En goedemorgen Marley. Zo'n is weer van de partijbus.
1: Ja.
0: Nou, we kennen Marley natuurlijk ook. Want Marley is ook bij geweest. Want die foto wel achter met die huifkar.
1: En dan hebben Marley.
0: Ja, dat zat ze tegenover ons. Jazeker.
1: Ik heb Stefan Troquet nog.
0: Ja,
1: En Koen Hendricks ook. Michel Sardou, Le Lac de Connemarax.
0: En
1: Stefan Troquet, die gaat toch ook voor... Je t'aime moi non plus.
0: Moi non plus. Gewoon zeker erbij zitten. Ja. Nou, dan kunnen we even binnenkomen bij Josje Tossings, onze buschauffeur. Jos, goedemorgen, welkom.
4: Bonjour, monsieur Pascal.
0: Bonjour.
4: Martin.
1: Ja.
4: Allez, facteur de busdriver Jos.
1: Ja.
4: Jongens, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: En de veugeloeier van Miek van de Doordraai. Dinsdag.
0: Ja, maak het niet te moeilijk, hè?
4: Gilbert Bocot.
0: Oh,
4: met Nathalie.
0: Nathalie.
4: Veel plezier nog vandaag. Doe rustig aan. En tot morgen. En Radio.
0: Dankjewel. Ja, die moet natuurlijk wel dukker ook door de koetsje naar Frankrijk. Je moet de auto toch wel een beetje wurtje.
1: Ja, dan zegt hij dus de busdriver. Maar dan is het toch buschauffeur.
0: Ja, chauffeur.
1: Frankrijk,
0: hè? Vind ik gewoon lekker. Goed, we gaan zo meteen nog even door met Annemie. En we kregen ook Johan Gerritsen. Moeten we het toch nog hebben even over die taart.
1: Metseltaart.
0: Metseltaart.
1: Ik weet nog steeds niet wat het is.
0: Wat is nu metseltaart? Nou, het antwoord kregen ze sowieso. Zo meteen. No ass for the Simpsons.

0: Zalig, zalig. Nou, als in een bakstein. Huppakee, bam, bam, ramski, bamski. 2 juni alweer vandaag. Doordraaien dinsdag en Franstalige muziek. Dit zoeken we vandaag. Nou, mensen, we hebben Patrick van Stefan van Dingen, sorry al gehad. Dan moeten we Annemieke ook nog even een oezending holen. Annemieke, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, hey. Pascal, Maarten. Goeiemorgen. En Fred en andere gloeiwappies op deze doordraaiende zich.
0: Ja, dat is het.
1: Nou. Trouwens bepaald door onze Fred. Goeie slag heb
0: je gedaan.
1: Super. Ik wou aan denken aan Lolita. Ik weet even niet of het zingt, maar je weet toch wel wat ik bedoel. Ik zou zeggen, allemaal een fijne dag. Voor de chauffeurs, voor je dus de linkjes natuurlijk. En Radio.
0: Doet hij goed aan de lieve Mietje, Chefke. Ik hoop dat het weer een stukje beter gaat met Chefke. Want we hebben allemaal meegekregen wat er allemaal is gebeurd de afgelopen week. Goed zo, dan gaan we weer naar... Nou, we zijn er vandaag weer langs gereden naar Maastricht-Aachen Airport. En daar zit hij altijd, bovenop het dak, heeft een sleutel. En dan draait hij hem om en dan maakt hij het luik open, gaat hij bovenop het dak staan. Maakt hij daar een weerwaarneming. En maar ook doet hij altijd een inzending voor de volgroeier.
2: Absoluut.
0: En zeker Franstalige muziek, daar houdt hij van. Helmut Weiss, good morning.
3: Eén goede morgen, Pascal en Maarten. Hallo. Ja, daar zijn we weer. Triple D-dag, oftewel doordraai dinsdag. En vandaag met die Franse, chanson Franse muziek. Dan ga ik voor Ingrid met Tour. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Met je verder, fijne uitzending. Radio.
2: Je vergeet eigenlijk één ding bij Helmut.
0: En dat is?
2: Ook gerespecteerd flyerbakker.
0: Ja, zeer zeker. Ja. Nee, dat vergeet ik niet. Nou, binnenkort komen we eraan. De week van de Olympische Flyer. Dit is een mooie, hoor. Laten we ons hier zomaar eens even door de zomer in banjeren. Want dat is wel heel belangrijk. We marcheren door naar de man die ontzettend goed kan metselen. Tenminste, metseltaart of cake of wat dan ook precies allemaal is.
2: Metseltaart eten. Ik denk dat aan cement en zo.
0: Nee, dat is het. Als je dat op een bordje goed brengt, een bordje in het weer. Maar goed, jongen Gerrit, ze weet er alles van. Jongen, goedemorgen.
4: Goedemorgen, man. Goedemorgen, met Jokke van Postert.
0: Hallo.
4: Ja, vandaag ben ik op weg naar Brussel. Dat werkt het ook Frans.
0: Zo. Ja.
4: Dus die keer we gewoon van Franstalige plaat. Franstalige. Zou je nog denken aan Frans-Duits? Of Frans Teuners of zo.
0: Ja, maar dat...
4: Spontaan had ik geen aandacht. Zorg dat we niet hebben vandaag. Dus ik kwam maar met de Paragana met. We gaan met de Dano's, die hebben we toch net
0: zacht.
4: Nou, voor de rest zijn er werken.
0: Werk ze
4: tussen
0: veel
4: tussen
0: lijntjes
4: en
0: Diewa. Ja, Diewa, niks over die taart, hè.
2: Je bent zo'n taart.
0: Ja, dan moeten we binnenkort maar eens even bellen binnen doen. Zit met die taart, hè. Goed, dan komen we eens kijken wat Stichting allemaal hebben, Maarten.
2: Hi, Smits.
0: Heinekes, goeiemorgen. Mr. Barbecue.
2: Doe maar iets van Celine Dion met Ne partez pas sans moi. Ik zal zeggen, ze krijgt een comeback, hè.
0: Is dat zo?
2: Ja.
0: Is dat beter? Want ja, het is best een moeilijke tien gehad, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Kost een helemaal
2: terug. Dan heb ik hier Patrick de Chauffeleer.
0: Ach.
2: Goedemorgen, goeiewappies. Wat dachten jullie van Jordi en Duur
0: Dertrebeb?
2: Toevallig heb ik dat klaarstaan. Ik weet niet of je dat nog kent.
0: Ja, natuurlijk.
2: Het klinkt dus zo.
5: C'est Duur Dertrebeb.
2: Ja.
0: Ja, dat was Dunne Sjoer, hè?
2: Ja.
0: Dunne Sjoer, dus weet ik niet. Maar Duur, ik heb het alweer dadelijk. Klein man.
2: La, oh la la.
0: Heerlijk! Ja. Deze muziek waren we vroeger al waanzinnig van. Geweldig. Jordi, Dildo Detra, Bebe. Kom eens erbij zitten.
2: Dan gaan we naar Karin van der Wal.
0: Karin van der Wal. Vorige week gebeld, want toen was het de dag van de taxichauffeur.
2: Oh ja. Die komt met een nummer.
0: Ja.
2: Wat ik nog ken uit de platencollectie van mijn vader.
0: En laat ik dan precies hetzelfde singeltje ook toe zullen liggen.
2: Echt waar?
0: Ja, daarom ken ik ook... Alloxolijntie, bonjour, Montagne.
2: Ja, Lucia Star is dat, hè?
0: Ja, inderdaad.
2: Nou, leuke plaatkaart. Daar hebben we toch wel leuke herinneringen.
0: Ja, zeker. Dit ding was aan de pap, denk ik. Hè.
2: Zeker, absoluut. Dan heb ik ook nog Marco Fase.
0: En wat zegt hij?
2: Die zegt, doe mij maar Zas met Je veux.
0: Je veux van Zas. Dankjewel. Dennis Thomas, een grote vriend. Goedemorgen.
6: Joer, vrienden van de ochtendshow.
0: Jean, bonjour.
6: Ik wil graag bijdragen met Michel Delpech voor een flirt.
0: Oh, ja. Een flirt. Michel
6: Delpech. Die wat Chantana ook heeft nog.
0: Ja, zeker. Ja, dat weten we wel.
6: Fijn hoe zijn we hier.
0: En?

0: Black Eyed Peas, CB, Pascal Maarten en de Ellen Ochtendshow. Bijna 7 uur geworden. We gaan even naar een van onze taxichauffeurs toe. We hadden Remco natuurlijk al. We moeten Rob van der Hoven zo meteen ook even. Pak even Henk Linders nog snel binnen. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal Maarten.
0: Hallo.
1: Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Goedemorgen,
1: ja,
0: man.
1: Ik zie dat Fred de
0: draad
1: heeft gedraaid.
0: Ja, zeker.
1: Het komt op Frans.
0: Frans.
1: Dan ga ik eens voor Harvey Filet.
0: Oh, Harvey Filet, ja.
1: Capri set infini.
0: Zo, Capri ja. Set infini.
1: Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
0: Ja,
1: dat is niet zo geweldig.
0: Ben je
1: maar daar ga ik mee voorgloeien vandaag.
0: Goed zo.
1: Ik wens jullie een prettige dag in de studio.
0: Ja.
1: Fred werkt ze aan de wegenbouw. En we horen ons morgen weer. Radio.
0: Radio. Hij heeft heel veel foto's erbij gestuurd van hem van de onthulling van het grote, ja, prachtige canvassen die we ontvangen. Ja. Ik heb mijn neven meegestoord. Nou, dat kijk ik de ganze dag nog op. Zo meteen nou eens even naar de volmuren. Dit is ochtendspectakel bij Alleen. En wil ze meedoen, zorg even dat ze in de kop-ups een lekkere Franse plaat.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Wachttijden voor afspraken bij maag-, lever- en darmspecialisten zijn in Limburgse ziekenhuizen flink opgelopen. In sommige gevallen tot een jaar. Het treinverkeer tussen Sittard en Maastricht lag gisteravond stil na een aanrijding bij station Geleen-Lutterade. En de gemeente Roermond wil 4 medewerkers ontslaan die zouden hebben gesjoemeld met parkeerkaarten.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
3: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
2: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
4: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
2: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
5: 12 september, Temple of Classic Rock.
6: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage filled with pure rock.
5: Doors open, 12:30 middags.
6: Get your tickets at dedoolhof.nl.
7: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
12: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
13: Houd misdaad uit je buurt.
12: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
15: Sorry, maar het is WK!
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. tickets via wmc.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
19: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
9: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
20: Dit

11 minuten en voor 7 geboren. Ah, is Cindy van Klaar zitten. De wil ze meedoen, maar dan hebben ze pups terug in de uien. Dus gewoon weer eerst even de uitjes openmaken. Oh, dan wrieft hem maar even lekker door. Kom maar, jongens.

0: Franstalige muziek hier in de Ellen Ochtendshow. We hebben een heel lijstje met leuke plaatjes erbij. Maar we gaan even kijken is met Rob, de taxichauffeur. Rob, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur.
0: Hey, Robby.
1: Ja, ik ben gisteren net naar Den Bosch geweest, nee, maar van Kerkrooi uit naar Rotterdam.
0: Ja.
1: Zakelijke rit, wacht en weer terug. Mm-hmm. Toen ik een vrouwenscombinatie wel hallo is, 7 en Anslo Nut.
0: Oké.
1: Okay. Vandaag heb ik ook een flinke valliscombinatie. De Kumper. Roggel, Breda, Galder, Amersfoort. Almere, Den Bosch, Bladel, Eindhoven Airport, Valkenswaard, Weert en ik eindig in Kerkrooi.
0: Zo, hé.
1: Wat betreft de voorgloeier, wat ik voor Stromae met Allora Dance.
0: Allora Dance.
1: Ze zeggen nog een fijne uitzending en tot morgen. Radio, hè?
0: Radio, dat is de auto. Zoeken we het even wel een beurt nodig, hè?
2: Je hebt het idee dat hij een nieuwe telefoon heeft.
0: Is hoe?
2: Het klinkt een stuk zuiverder.
0: Ja, maar dan mag je af en toe maar zo, hè? De auto moet ook af en toe nu ventielen hebben. En de telefoon moet ook natuurlijk geupgrade weer eens wetten. Maar...
2: Ja,
0: dankjewel, meneer Rob, de taxichauffeur. We gaan hem zeker erbij zitten op het Lieske deze ochtend. Wordt nog veel meer B-Cump. Want er zit de baard in Lieske zo nog mega lang.
2: Nou, zeg, echt wel. Annemie, goedemorgen, Maarten en Pascal. Voor de vandaag, c'est Jérôme. Oh. Met Jérôme, c'est moi.
0: Jérôme, c'est moi. Oui, Annemie.
2: En dan heb ik hier Jeroen Vreens.
0: Oh, dat klinkt ook als Jérôme Frans.
2: Goedemorgen, ik moest even goed nadenken om op het nummer te komen, maar de Golden Earring met Ce Soir.
0: Oh ja, dat kennen we weer Walen. Ja. Ja, dat ken.
2: Dan heb ik hier Poolse vrouw.
0: Ja, dat kennen we weer.
2: Die zegt niet Dzień dobry vandaag, maar bonjour.
0: Ach, bonjour.
2: Bonjour à tous, zegt hij. Aujourd'hui en français avec Michel Delpech en pour une vlucht.
0: Oh, pour une vlucht.
3: Oui, oui.
0: Oui, oui.
2: En dan Wie Laurens, onze berenman.
0: Ja, de berenman.
2: Die zegt, ça plan pour moi van Plastic Bertrand.
0: Streepje erbij, tweede streepje.
2: Wilma. Die zegt, wat dachten jullie van de poppies, man?
0: No, ja, ook leuk, zeker. Kom maar erbij,
2: zeg. Ik heb het fout geschreven, maar gelukkig weten wij toch wel wat je bedoelt, hoor.
0: Ja, zeer zeker.
2: Tony Heijmans, die zegt, goedemorgen, mannen. Ik ga voor de French Song van Lucille Starr.
0: Lucille Starr, de French Song. En we hebben we door, dames en heren. Hey.
4: Bonjour mon ami.
0: Bonjour.
4: C'est aujourd'hui is het doordraai
0: oui.
4: Mardi. Wat is het nou weer dinsdag? Nee, wat doordraai dinsdag. Franse chansons. Nou, daar ga ik hem vandaag eens proberen met
0: Une
4: belle histoire van Michel Fugain. Goed, dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens u allemaal een bonne journée. A biento en radio,
0: man. Radio, dit ook dat ik met de caravan de achter gestoord, hè? Tussen de stokbroden. Ongelooflijk, hè? Pas, ik ben opgeruimd, dankjewel. Marco Achter, hallo.
5: Goedemorgen.
0: Hallo. De witte haai.
5: Opa. Dinsdagochtend.
0: Opa, hi.
5: Wat beloofd vanmiddag extreem nat te worden.
0: Ja.
5: Zoeken we Franstalig. En ik zat natuurlijk gelijk te denken aan het plaatje van vroeger. Dus je hoort. Come on, ça va.
0: Kom zie.
5: Vonden we vroeger ook wel allemaal leuk. Ik zeg weer, de groetjes en radio.
0: Radio, dankjewel, onze grote vriend, opa Marco Achter met zijn bijdrage deze ochtend. En dan wie zit het dan met die metseltaart?
2: Ja, nou, dat inderdaad. Was,
0: ja, we zien er, we weten inmiddels hebben we van meerdere mensen metseltaart gekregen. Ruud heeft ook al de oorsprong en de benamingen van metseltaart heeft er uitgezocht voor ons. Maar ja, de man die we het wel over hebben, die met die metseltaart aan de slag wil gewoon, en mensen wil uitnodigen, is natuurlijk Johan Gerritsen.
2: Ja, zeker.
0: Ja, Johan, wie zit er nu met die metseltaart? Wat is dat nu?
6: Ja, mensen, metseltaart ga ik kunnen dubbelen.
0: Ja.
6: Metseltaart is Gert van Breugen.
0: Ja, dat heb ik al gedacht.
6: Dat zullen ze heel veel mensen kennen, maar dat niet allemaal onder de naam metseltaart. Daar hebben ze allerlei soorten namen voor, hebben we gemerkt. Maar het bestaat eigenlijk weer uit kusjes, die werden gemetseld met bottercreme.
0: Oh.
6: Vandaar de naam metseltaart.
0: Ah.
6: En ik moet eerder joh, minstens 2, 3, 4 van die taarten maken, want ze willen die allemaal maar 13 maar hebben. Dus ik ga het... Doe maar als je dacht van, dan komen ze maar eens een keer oorleiding brengen en dan kan de rest het ook hebben. Vandaar. Kijk maar op Facebook van wie je vaart en wanneer en wat noemen. Nou, voor de rest, succes allemaal.
0: Radio, dankjewel.
2: Is dat dan niet hetzelfde als arretjescake of zo?
0: Ja, iedereen heeft dat op zijn eigen manier. Een beetje in elkaar, als het maar metsel, als het maar gewoon bij elkaar, als het maar plek.
2: Ja.
0: Dat is toch goed? Ja, natuurlijk. Goed zo. Dit is L1, dit is de ochtendshow en de dorp. Dinsdag altijd drie aan het raad. En voor de ochtend heeft Fred, onze man die even een bekje koffie kwam door bij L1. Ja, Fred de Wegenbouwer, die kwam even bij ons. Pak nog snel even Nicole Pools mee. Nicole, goedemorgen.
3: Goedemorgen,
0: hi, Nicole.
3: Nicole.
0: Hallo.
3: Ik ga ook met Celine Dion. Oh. Dankjewel. Fijne uitzending verder. Ja, hoi.
0: Dankjewel. Kom eens zeker even door. We gaan van de Franske Pollux. Welkom, hey. En de best welkom, hey. Zometeen veel meer vergeleur hier in de Ellen of the Show. Goedemorgen. Bonjour.

0: Franske Pollux. De liedjes van de eeuwigheid. Kun vandaag weer een liedje hoort van die plaat. Ja, die kun je draaien, Frans, rustig aan, jong. En dat is natuurlijk de nieuwe hoortvang van Lex Uiting. En straks, Lex Uiting zit in de show van Rian Mone. Op je route regio. En die gewoon de plaat nog gans draait. Ik heb gisteren stiekem al een stukje gedraaid op Insta. Verkrijgen ja. Dat iedereen. Dat is wel fijn, dat ze zoeken het hubs. En ze zeggen, oh, ik heb de platen al. Fantastisch, goed. We gaan verder.
1: Wat is vannacht om 12 uur officieel gelanceerd? We zouden hem kunnen draaien.
0: Ja, dat vind ik
1: zouden we kunnen doen.
0: Ja, alles kan.
1: Officieel is het om 12 uur vannacht geweest.
0: Ja, dan ben ik te twijfelen. Dan heb ik dadelijk even schoon door het oog. Kan Rian toch nog een keer rijden?
1: Ja, en die interviewt hem dan ook.
0: Ja, natuurlijk. Ja, goed. Ja, goed. Oké. Dames en heren, bonjour, bonjour. En bonjour zeggen we ook wel tegen Petra Meijer. Ik zie er weer heel veel fijne foto's binnenkomen vanaf de Alpe d'Huez. 1780 meter doorzitten op dit moment. En ja, dan moest ik een beetje wennen aan de e-log, want donderdag is het zover. Dan gewoon weer duizenden mensen de Alpe d'Huez op voor de Alpe d'Huez.
1: Ja.
0: Wil ik zoveel mogelijk geld ophalen voor de behandeling en de bestrijding en de onderzoek naar kanker. Als ze dat maar weet. En Petra Meijer gaan we dan zeker ook wel even spreken. Nu gaan we door met een paar andere mensen die ons in de opzetting komen. Want, ach Maarten, zware vieveren, kom maar binnen.
1: Tony Heijmans gaat ook mee met Lucille Starr met de French Song.
0: Oh, Carlux, hoe leed u bonjour.
1: We hadden onze berenman, Wie Laurens al, maar ja. We hebben een echte John Beren in onze gelederen.
0: Echt hoor?
1: Ja, ja, die zegt goedemorgen samen. Het Nederlands liedje is van André van Duin, Als de zon schijnt. Ja. Het origineel komt uit Frankrijk.
0: Frankrijk?
1: Ja, Shake You, You Know I Love You, ja, to Sagittaire.
0: Ja, ja, zeker, dat is het, joh.
1: Hm? Ja, John Beren, we onthouden de naam. Dan Ruud. Ja, die komt met een heleboel. Hij heeft het ook over die metseltaart natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: hij zegt het is een dessert met rijke regionale tradities in België.
0: En ik moet tegenover een beetje corrigeren. Dus had ze het net over die Archeskings. Toen dacht ze dat ook weer metseltaart was.
1: Ja.
0: Maar de joker is erop teruggekomen. En hij zegt, nou ja, maar dat is chococreme.
1: Oh.
0: Dit is dus ja, het zit wel een beetje in het verlengde ervan. Maar klopt niet helemaal, Maarten. Oh. Als ze in eveneens zit, zou ze zeggen, oh ja, dat is Archeskings, dat is metseltaart.
1: Ja, ja.
0: Dat is anders gemetseld, hè. Dus,
1: ja. Ja, maar de oorsprong ligt dus wel in België.
0: Ja, ja, ja, dat
1: begrijp ik hier.
0: Ja, zo gaat. Ja. Mag ik.
1: Dan heb ik hier nog Ronald.
0: Ronald, ja.
1: Ik ga voor Le Poppy.
0: Le Poppy. Le Poppy.
1: Roland, die zit op de bok natuurlijk. Die zegt ook, ik kom net met Fozzie.
0: Ja.
1: Dan Wilbert van der Heijden.
0: Acht is de man van de, ja, de prijswinnaar van ons. Ja.
1: Die komt met Frühling in Paris van Rammstein.
0: Ja, Frühling in Paris van Rammstein.
1: Dat geldt voor al die anderen ook, hè. Zit Duits en Frans, dat doen we alleen maar Franstalig vandaag.
0: Hoppakee. Ja. Dus dat ga je hem even niet weer.
1: Nee.
0: Maar goed, Maarten, even terugkomen, want we hadden Annemie natuurlijk al bij ons in de uitzending.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: We hadden over het hondje. Ja, het hondje was gebeten.
1: Ja, dat was iets mee. Voor, ja.
0: Ja, dramatisch, dat hondje. Ja, het ligt in het mandje toe. Dus kijk maar eens even mee. Ik sloot hem even zien op televisie. Het is toch zielig als het vuurzit hondje liggen door, hè? Het
1: is een
0: capcom om de kop, hè? Dat is echt... Dus.
1: Wat is er nou precies
0: gebeurd? Aan het uitske, gebeten aan de angel hondje. Het is ontstoken naar de dokter geweest. En,
1: werkelijk.
0: Ja, het ligt er een beetje zielig bij. Maar het komt allemaal goed, is helemaal... ja.
1: Oké.
0: Okay. Zien we de roet?
1: Dit hubs geteld.
0: Ja, dan weet ik het.
2: De volgroeier.
0: Ah, dan zien we de roet. We zien de roet. En de man die aan het raad gedraaid heeft, heeft hem volgens mij ook geplaatst, deze plaat, als allereerste.
1: Oh, ja?
0: Deze ochtend is het geworden. Bij de Veugeloeier, Ramlebamlebamski, Sandra Kiemen. Ach, daar komt er weer aan. De winnaar van het Songfestival, jaren geleden. En de eerste nieuwe bij Pascal en Maarten in de L in Ochtendshow deze dinsdag.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
6: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
7: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier, we zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
8: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
9: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
10: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
11: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
13: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl. Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: 7:30, dit is L1 met het L1-nieuws. Hier is Dennis Ewald.
17: Goedemorgen. Wie een afspraak wil maken bij een maag-, lever- en darmspecialist moet daar in Limburgse ziekenhuizen soms lang op wachten. Afhankelijk van de urgentie kan de wachttijd oplopen tot een jaar. Dat geldt voor mensen die terecht willen in de Zuiderlands ziekenhuis in Heerlen en Sittard-Geleen. Dringende gevallen worden veel sneller geholpen. Steeds meer Limburgers stoppen hun vakantiegeld liever in een spaarpot dan dat ze het gebruiken voor vakantie. Dat blijkt uit onderzoek door ING. Zo'n 44% van de Limburgers spaart het bedrag op. Het landelijk gemiddelde is 35%. Verslaggever Paul Verstegen.
18: Daaruit blijkt dus dat Limburgers wat voorzichtiger zijn met hun geld. Het eerder oppotten, in een spaarpotje doen, voor het geval het later nodig is. En de ING-bank denkt dat dit mogelijk samenhangt met het feit dat Limburgers volgens cijfers van het CBS negatiever zijn geworden over hun verwachte financiële situatie in de komende 12 maanden. En dat heeft weer te maken met internationale ontwikkelingen, de oorlogsdreigingen in Europa en daarbuiten.
17: De gemeente Roermond is door fraude van medewerkers meer dan 100.000 euro aan parkeergeld misgelopen. Er waren volgens de gemeente 17 medewerkers bij betrokken. Voor 4 van die medewerkers is ontslag aangevraagd. Er is gesjoemeld met parkeerkaarten. Daar zouden zo'n 1.000 mensen van hebben geprofiteerd. Dat werd in augustus vorig jaar ontdekt. En het treinverkeer tussen Sittard en Maastricht heeft gisteravond enige tijd stilgelegen. Dat kwam door een aanrijding bij station Geleen-Lutterade. Dat gebeurde rond 11 uur. Het weer, veel bewolking en enkele opklaringen. De hele dag kans op buien, mogelijk met onweer. Matige wind, maximaal 24 graden.

0: Mark Anthony, you sang to me, he be L1. Zometeen krijgen we de weerwaarnemingen, maar eerst...
1: L1 Media Overzicht.
0: Nou, het gaat hard op het stroomnet. Steeds meer mensen willen een zwaardere aansluiting vanwege de warmtepomp of een laadpaal. Maar steeds vaker moeten ze wachten, omdat volgens Liander het stroomnet te vol is.
2: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken. En daar doen we veel voor. We breiden de netten uit. We willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen en in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
0: Netbeheerder Liander zag een aantal aanvragen dit jaar zelfs met 50% stijgen.
3: President Trump is volgens Amerikaanse media flink tekeer gegaan tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die kondigde grote aanvallen aan op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Maar Trump zou hem hebben teruggefloten, omdat Iran anders niet verder wil praten over het einde van de oorlog, zegt deze correspondent.
4: Het is niet de eerste keer dat Trump Netanyahu probeert terug te fluiten uit Zuid-Libanon. Want de aanvallen daar zitten zijn onderhandelingen met Iran behoorlijk in de weg. Toch oogt hij ontspannen. Hij zegt totaal geen politieke of electorale druk te voelen om die onderhandelingen snel tot een goed einde te brengen.
0: En het leven is de afgelopen maand flink duurder geworden. De inflatie steeg maar 3,5%. In april was dat nog 2,8%. En die stijging komt vooral door hogere energieprijzen, zegt het CBS. Vooral benzine en diesel zijn duurder.
5: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
0: De brandstof werd vooral duurder door de blokkade van de straat van Hormuz vanwege de oorlog tussen de VS en Iran.
3: De nieuwste medicijnen tegen psoriasis werken ook bij een lagere dosering, blijkt uit onderzoek van onder meer het Radboud UMC in Nijmegen. Psoriasis is een ontstekingsziekte van de huid, nagels en gewrichten. In Nederland hebben er ongeveer 500.000 mensen last van. Dankzij de nieuwe medicijnen hoeven patiënten minder vaak geprikt te worden, zegt deze dermatoloog.
6: Dat betekent eigenlijk dat mensen gewoon bijna geen plekken meer hebben als ze behandeld worden hiermee. En ze ook gewoon een beetje kunnen vergeten dat ze deze ziekte hebben. Maar het betekent vooral, denk ik, dat mensen dus minder medicijnen nodig hebben en dus niet overbodig te veel medicijnen hoeven te gebruiken.
3: Ja, en ook kan er zo per patiënt flink bespaard worden aan zorgkosten.
0: En jonge ondernemers hebben dit jaar 1 miljoen euro meer nodig om bij de 100 rijkste self-made miljonairs onder de 40 jaar te horen. Er zijn er minimaal 18 miljoen euro nodig voor een plekje in de lijst van Zakenblad Quote. Quote, gezamenlijke vermogen van de 100 rijkste jonge ondernemers is in een jaar met 6% gegroeid naar, hou je vast, 6,4 miljard euro.
3: Basisscholen komen vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren, meldt het Jeugdeducatiefonds. Op scholen waar veel

0: voorkomt, dragen ouders steeds minder bij aan dat soort activiteiten. Scholen waarvan minstens de helft van de leerlingen in armoede zit, kunnen bij het Jeugdeducatiefonds terecht.
1: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Volgend schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
0: Ja, en dan gaat het alleen om bijdragen aan schoolreisjes, excursies en schoolkampen. Gemiddeld zo'n 1400 euro per aanvraag.
2: Dinsdag vandaag 2 juni, wat gebeurt er nog meer? Koningin Maxima opent in Voorburg in het kader van de mentale gezondheid. Het programma De Onzichtbare Blessure van de KNVB en Zilveren Kruis. Het Openbaar Ministerie komt met de strafeisen tegen 13 verdachten in de hogere beroep van de liquidatieproces Marengo. De bondscoach Ronald Koeman die geeft samen met een van zijn internationals in Zeist een persconferentie waarin ze onder meer vooruitblikken op de oefenwedstrijd van morgen tegen Algerije. En wij spreken straks met een ontzettend grote WK-fan. Ja. Dus kijken hoe die het allemaal beleeft. Dat hoor je allemaal hier bij L1 in de L1 Ochtendshow. En waar we zometeen toch even gaan kijken in de provincie. En ook verder boet hebben we begrepen weer, hè, met de weerwaarnemingen. Want we zelfs over de peul, zo zeggen we net. Dit is Kirk Robin, The Promise You Made. En ja, Lex Uiting heeft een nu plaat. Ik ga hem daar even regelen, Maarten. Kom toch
3: ja,
2: even
3: toch wel, ja.
2: Kom ik weer doen, nu. Ik vind Lex ook zoen. Want de 12 kwam niet goed vandaag. If I leave.

0: Dit is alleen de Ellen Ochtend Show van deze dinsdag. Oh, het kijk een beetje donker moet, hè? Dat is vandaag niet zo fijn. 17 graden. Maar goed, maar niet zo. We zitten op de radio. En we gaan toch maar eens even kijken wie er het echt goed ziet. Want als er een filmpje van maakt, dan kan het er prachtig goed zien. Ik weet of het... ja, doe heb ze meer zicht op, Maarten, dan
1: ik heb er zeker meer zicht op, ja.
0: Mm-hmm. En waar beginnen we dan?
1: Waar wil je beginnen? We kunnen in het binnenland of het buitenland beginnen?
0: Doe het even in het binnenland. Ik weet eerst of ik kijk wie het is bij ons,
1: joh. Oh, oké. Okay. Dan gaan we naar Om de Hoek.
0: Om de Hoek?
1: Ja, ja, Om de Hoek.
0: MAA,
1: Maastricht-Hagen Airport, Helmond-Weissen. Nou. En ik zie daar toch een mager zonnetje, maar ook wel wat wolkjes, hoor.
2: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarding is Hoekvrijd Maastricht Airport. Starten vandaag in het Zuidoosten, starten we met heel andere weertypen in de afgelopen dagen. Vandaag hebben we al te maken met zwaar bewolkt weer. Wat verder opvallen in het Zuidoosten is die alto-cumulusbewolking die daar goed waarnemer is. Als we van het Zuidoosten richting het Oosten gaan, zien we wel wat gelukkig de opkomende zon verschijnen. Die nu al de kracht heeft om door die wolk heen te prikken. Ja, vanochtend wederom reizen we gewoon om 5:27 en eindig vanavond om 21:42. Dus bijna 16 uur en 15 minuten aan daglicht. Ja, wel fijn in de vooruitzicht. Ja, als we van het oosten richting het noorden gaan, zien we ook daar goed die zwaar bewolking hangen. Ja, temperatuur niet verkeerd. 17 graden. Er staat een zwakke wind vanuit het zuiden. Af en toe windvlagen, maar die hebben geen invloed op de temperatuur. Ja, voor de komende uren, ja, binnen een uur gaat het vermoedelijk al regenen. Dus we hebben toch wel die pet, paraplu en poncho nodig. Zeker de komende 6 dagen. Dus niet vergeten en goed bij je houden. Verder wens ik je toch een fijne dag toe in de studio en natuurlijk ook thuis. Radio,
0: hoor. Ja, ze komen de dagen niet gewoon uit. Hey. Maar goed, wel de Sahara zijn. Moet even van de auto af. Ja,
1: want... Ik zag in jouw auto wel die pet paraplu en poncho liggen vandaag.
0: Ja, maar daar steekt hij. Gewoon opletten, mensen, natuurlijk. Want als het zover is, moeten we wel een voorbereid zien. En dat is net zo dat Helmut dus elke dag even zwaarschuwen de voor. Dus kort, doe goed. Binnenland gehad, boeteland.
1: Nou, boeteland. Dan, eigenlijk is het wel iemand uit het binnenland. Dat is Peter Meijer natuurlijk. Maar die zit daar op die berg, de Alpe d'Huez, voor die Alpe d'Huez. En ziet daar dat het zonnetje daar toch wel een beetje schijnt, hoor. Ja.
3: Goedemorgen, Maarten Pascal en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Alpe d'Huez. Ja, het is vanochtend een beetje bewolkte ochtend. Maar ja, de zon zal er dadelijk wel doorkomen. Er wordt vanmiddag wel hier stevig onweer verwacht. Dus daar moeten we wel even voorzichtig mee zijn.
1: Ja.
3: Voor de rest wordt het vandaag maximaal 14 graden bovenop de berg. En 21 graden in het dal. En voor de rest maken we er een mooie dag van. We gaan weer wat oefenen vandaag met de fiets. En ik zou zeggen, tot morgen.
0: Tot morgen, wat een pleertje dat we het dal door hebben. Ik klein beetje loer zien we wel. En mensen, denk eraan, hè, als je ook wilt steunen. Dus van alles al aan de hand tot. En Peter Meijer heeft zelf ook een eigen pagina gemaakt. En ze allemaal vind je via de site natuurlijk.
1: Dus ja, kijk zo even is op. Het. Dus dat was het weer bij Alpe d'Huez. Tom Beek, ja, die is ook een nieuwe weerwaarnemer van ons. Die staat in Remung en daar ook veel bewolking, hoor.
4: Goedemorgen, kiekers en luisteraars LN Radio. Hier de weerwaarneming vanuit de Katerrotonde in Neel.
0: Kiekers.
4: Een leuk feitje over de kater. Die is in 2013 onthuld door prins Tim van Vasteloosvereniging de Katers. En ik heb dat toen dat hij als jeugdprins Knijven mogen staan bij de Deukvelen. Maar deze kater staat dus al zeker 13 jaar in weer en wind. En als we over weer en wind hebben, vandaag kinderen ook weer het verwachten. De wind komt vandaag uit het zuidwesten en dat betekent dat de kater de wind vol in het gezicht gaat krijgen. Nu is het nog droog, maar ik verwacht dat het vanavond 7:00 langzaam begint te regenen en dat het dan ook niet meer zal op gaan haaien vandaag. Mijn collega weerwaarnemer vanuit Maastricht-Aken Airport en zal ik dadelijk vertellen dat je zeker de pet, paraplu en poncho met gaat nemen vandaag. En als ik dat zo in Remun zie, kan ik dat zeker aanrooien. Alleen pas tussen 3 en 4 op met de paraplu, want dan kunnen we misschien wel het bliksem en onweer gaan verwachten en de paraplu is dan niet aan te rooien. Ondanks het weer wens ik je toch een fijne dag vandaag. Mannen, succes in de studio.
1: Dank je, jong.
4: En radio, hoor.
0: Radio, dankjewel. Dat we toch een klein beetje historie er weer hebben gekregen. Het heerzelfde oog is gestorven. Bij de onthulling door, hè? Op die rotonde. Hè? Ja, waanzinnig toch, bij de kater.
1: De kater is gemaakt van kortenstaal.
0: Is dat zo?
1: Ja, ja, is mooi, hoor. Mooi, we gaan maar eens kijken daarin.
0: Nou ja, ik heb genoeg gezien, hè. Ik bedoel,
1: tot slot, mager zonnetje in beeld. Mm-hmm. Toch nog wel.
0: Ja.
1: Bij André van Maren.
5: Ach. Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze dinsdagmorgen doet de grashoek de weerwaarneming. Ja, de zon is er weer bij vanmorgen. Alleen moet ze zich buiten doen om door de wolken in te komen. Dat is behoorlijk het bewolking. Er is een beetje wind, nog niet veel. Het lijkt erop dat het vandaag een regenachtig dagje gaat weer met tussendoor wat onweersbuien. En het kan van alles wel vuur komen vandaag. Koud is het niet vanmorgen.
1: Nee.
5: Zeker niet. En op het moment nog lekker droog. Een graad of 23, dat zullen we vandaag moeten doen. En in buien kan die temperatuur wel eens flink kelderen. Dat ze zelfs onder de 20 graden komt. Maar goed, we gaan het allemaal zien vandaag. Ik wens u in de studio een hele fijne dag. En radio.
0: Radio, het gaat ze schoon door. Hè. Zo ongelooflijk, hè. Dat goed meegaan. Maar goed geverticuteerd om het zo maar te nemen.
1: En gesproeid, denk ik ook wel.
0: Ja, maar vandaag hoeft ze niet te sproeien. Ik heb best wel wat geroutologen, jongens. We hebben de weerwaarneming al gehuurd van andere mensen. Die zeiden van, vooral geen paraplu meenemen. Maar als de onweer komt, want dan hebben we toch een klein probleempje.
1: En ook niet onder een boom gaan staan, hè.
0: Nee, moesten ze sowieso nooit doen, hè. Goed, we zeiden het al. Straks gaat natuurlijk Rian Mone bellen met onze grote vriend. En de grote vriend is natuurlijk Lex Uiting. Ik heb Lou Big en mijn mama nummer 5. Kom toch eens eerst een singeltje even draaien. Ja, gaan we door.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: ze lekker op dansen als ze een lekker wakker worden. Ze steeds net over de douche. De strollen vallen langs de raam. Links en rechts op het cupje. Even incremen met wat zeep, aanspullen en... Ja, de beste kloppen er nu in dag. Vivrog, hier ben je alleen. Straks bij Rian Monen.
1: Dan praat Rian met Lex Uiting. En gisteren, ik zei het al, ik kreeg een nieuwe plaat binnen van Lex Uiting.
2: Ja.
1: Ik zei van, joh, alles komt goed. En het is niet zomaar een plaat, er zit een verhaal achter. Het is natuurlijk alles te maken met Liedjes voor de Eeuwigheid, deel 2. En dat is weer een hommage aan onze grote vriend Frans. Frans Kapollex. Want er wil van alles voor gedaan. Het kan allemaal gebeuren tijdens de Nacht van het Limburgse Lied. Maar we hebben hem al gehuurd. En oh, nu voor de eerste keer op LA Radio. En dat klinkt zo lekker. Alles komt goed. Hier ben je alleen. Geniet ervan. En wat een topplaat, Lex. Hop. Straks is Loes dan over de regio hier op LA. Want dan een interview met Lex Uiting.

0: Loestad Bladderweg Radio. Kijk op bladderweg.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
2: Zendjin. World Class Radios.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Wachttijden voor afspraken bij maaglever- en darmspecialisten zijn in Limburgse ziekenhuizen flink opgelopen. In sommige gevallen tot een jaar. Steeds meer Limburgers sparen hun vakantiegeld en gebruiken het niet voor vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van ING. En de gemeente Roermond is voor een ton benadeeld door medewerkers die sjoemelden met parkeerkaarten en daar anderen van lieten profiteren.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
12: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
11: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
13: Minder bewegen, toenemen in gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
11: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden.
8: Uitgekeken op je meubels of interieur? Laat je inspireren bij Leen Bakker, Pronto Wonen en Wonen Zo. Ontspannen wonen begint bij Retailpark Sittard Geleen. Retailpark Sittard Geleen, daar wil ik heen.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Kubota Trekker? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
17: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
18: Houd misdaad uit je buurt.
17: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
19: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
20: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
19: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
20: De woonspecialist van Zuid-Limburg. In wonen. Maastricht.
21: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
0: Show.
23: Dit is L1.
24: De L1 Ochtendshow.

Boys of Summer. Summer is gone. Dat zong Don Henley al. En straks kan deze plaat. Nou, voor 19 graden op dit moment. Temperaturen, daar ligt het helemaal niet aan. Maar ik kan zo misschien er wel van alles uit de lucht gaan vallen. Deze ochtend was er niet op zin te wachten. Maar goed, we zien het met de Ellen Ochtend Show. Ik zou zeggen... In

0: En zeker op deze dinsdag. De dinsdag dat voor minst wel een klein beetje oerenkieken zien door die weken wat komen. Want binnenkort, och joh, misschien hebben ze wel zelfs een nieuwe televisie gekocht. Alleen voor de WK, want de voetbal kunt er weer aan. En we zijn hier alleen op zoek naar de WK-fan van Limburg. En straks, daar kan ik alvast één pleetje op te zien voor de mensen die meekijken op televisie.
1: Oh ja.
0: Dit is een stroot ergens in de provincie. Nou, het zit er prachtig goed natuurlijk. De oranje vlagjes die hangen er al overheen. De auto's stonden op dit moment nog in de stroom. Maar ik denk dat er binnenkort wel banken neergezet weer. Grote stoontofels, grote televisies, grote boksen. Want er werd een goed feestje gevierd. En straks komen een van die grote mensen bellen die daarmee alles vanaf weten. En dat is Harry Maas uit Heerlen. Want dat is een hele grote WK-fan. Nou, genoeg om even over het nieuws van dit moment. Was op de Sidekicks, lnnieuws.nl. Dan kreeg ze er alles over te lezen. Want de parkeerfraude onder het stadskantoor van Romeun, daar kreeg een stevig vervolg. De gemeente heeft inmiddels ontslagprocedures gestart tegen zelfs 4 ambtenaren. Nou, we hebben het erover. Ja, Maarten, je hebt het een beetje uitgezocht voor ons. Hoe begon het eigenlijk? Technische fout in een parkeergarage. Inmiddels gaat het over ontslag. Vertel eens even, wat is daar gebeurd?
2: Ja, de gemeente ontdekte vorig jaar dat mensen misbruik maakten van uitrijkaarten in de parkeergarage bij het kazerneplein, dus bij het outletcenter. Met zo'n kaart konden ze diverse keren uitrijden zonder opnieuw te betalen. Gebeurde niet als incident, maar toch wel op grote schaal.
0: Nou, je hebt het over grote schaal. Waar hebben we het dan over?
2: Nou ja, onderzoek heeft laten zien dat in 7 maanden tijd ruim 1000 mensen van die constructie gebruik hebben gemaakt. De gemeente liep daardoor meer dan 106.000 euro aan parkeergeld mis.
0: Nou, dat is behoorlijk. En daar zaten dus ook medewerkers van de gemeente tussen.
2: Ja, in totaal zelfs 17 medewerkers zijn daarbij betrokken. En juist dat maakt de zaak ook gevoelig natuurlijk. Mm-hmm. Voor de gemeente gaat het niet alleen om het geld, maar vooral ook om de integriteit, hè? Ambtenaren, daarvan wordt verwacht dat ze zich aan de regels houden, zeker als ze voor de overheid werken. En ja, ze hebben natuurlijk ook de ambtenaren eed gezworen.
0: Ja, dat klopt. Integriteit, je hebt het al over. Dus vandaar ook die ontslagprocedures.
2: Ja, tegen 4 ambtenaren is inmiddels die procedure gestart. Daarnaast is afscheid genomen van 5 ingehuurde krachten. Overigens betekent een ontslagprocedure nog niet automatisch dat iemand ook daadwerkelijk ontslagen wordt.
0: Heb ik neem aan dat de gemeente wel heeft gekeken naar de ernst van de overtredingen dan?
2: Ja, volgens de wethouder Vincent Zwijnenberg is onder meer gekeken naar hoe vaak iemand misbruik maakte van die regeling, mm-hmm, welke functie iemand had en of er ook sprake was van zelfreflectie. Met andere woorden, niet iedereen wordt over één kam geschoren. Zullen we echt naar gekeken?
0: Ja, we hebben het over een bedrag van 106.000 euro, dat parkeergeld zeg je. Komt dat terug?
2: Nou ja, de gemeente probeert dat terug te halen. Er zijn ruim 1100 brieven verstuurd en inmiddels is bijna de helft van het misgelopen bedrag wel al terugbetaald. En wie niet betaalt, kan ook een incassotraject tegemoet zien. Dan komt dus de deurwaarder misschien wel bij je aan de deur. Uiteindelijk gaat het niet alleen over dat parkeergeld, maar natuurlijk, ik zei het al, hè, ook over het vertrouwen in de overheid en de medewerker.
0: Nou, het is toch al een verhaal. Goed, helemaal te lezen ook op onze site lnnieuws.nl. Dit is LNN.

wilde maar toveren en zorgen dat ik in de files was. Magnetic, Bauzo, je Hibi L1, dus kwade vrouw geworden. Op deze dinsdagochtend dat het wel wat druk gaan weer eens op de Limburgse weg. We pakken even de allergrootste files ter route. Meer dan een kwartier vertraging op de A67 Venlo-Eindhoven vanaf Asterzee al vast. En Ruud Lemmers liet ons even weten via de L1-app. De Willem-Alexander-tunnel is in zuidelijke richting dicht. Van Maastricht richting België. Laat het even weten hoe lang ze door de files is. En Ruudje sterkte jong als ze deze ochtend onderwegbus en door de Toemos. Zij ze wel even te wachten. Kent ze wel hoe ze door de herfst aan de band? Dingbus alles, nu hier bij L1 in de ochtendshow.

0: gewoon een Pinkpop, de herfsthalende band, dikbus alle CBL1.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, dat gaat hard op het stroomnet. Steeds meer mensen willen een zwaardere aansluiting vanwege een warmtepomp of een laadpaal. Maar steeds vaker moeten ze wachten, omdat volgens Liander het stroomnet te vol is.
2: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken. En daar doen we veel voor. We breiden de netten uit. We willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen en in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
0: Netbeheerder Liander zegt het aantal aanvragen dat die dit jaar met 50% stijgen.
3: President Trump is volgens Amerikaanse media flink tekeer gegaan tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die kondigde grote aanvallen aan op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Maar Trump zou hem hebben teruggefloten, omdat Iran anders niet verder wil praten over het einde van de oorlog, zegt ook deze correspondent.
4: Het is niet de eerste keer dat Trump Netanyahu probeert terug te fluiten uit Zuid-Libanon. Want de aanvallen daar zitten zijn onderhandelingen met Iran behoorlijk in de weg. Toch oogt hij ontspannen. Hij zegt totaal geen politieke of electorale druk te voelen om die onderhandelingen snel tot een goed einde te brengen.
0: Het leven is daardoor ook de afgelopen maand flink duurder geworden. De inflatie steeg met 3,5%. In april was dat nog 2,8%. Die stijging komt vooral door hogere energieprijzen, zegt het CBS. Vooral benzine en diesel zijn duurder.
5: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
0: En die brandstof werd vooral duurder door de blokkade van de straat van Hormuz vanwege de oorlog tussen VS en Iran.
3: De nieuwste medicijnen tegen psoriasis werken ook bij een lagere dosering, blijkt uit onderzoek van onder meer het Radboud UMC in Nijmegen. Psoriasis is een ontstekingsziekte van de huid, nagels en gewrichten. In Nederland hebben er ongeveer 500.000 mensen last van. Dankzij de nieuwe medicijnen hoeven patiënten minder vaak geprikt te worden, zegt deze dermatoloog.
6: Dat betekent eigenlijk dat mensen gewoon bijna geen plekken meer hebben als ze behandeld worden hiermee. En dus ook gewoon een beetje kunnen vergeten dat ze deze ziekte hebben. Maar het betekent vooral, denk ik, dat mensen dus minder medicijnen nodig hebben en dus niet overbodig te veel medicijnen hoeven te gebruiken.
3: Ja, ook kan er zo per patiënt flink worden bespaard op zorgkosten.
0: En jonge ondernemers hebben dit jaar 1 miljoen euro meer nodig om bij de 100 rijkste self-made miljonairs onder de 40 jaar te horen. Er is nu minimaal 18 miljoen euro nodig voor een plekje in die lijst van Zakenblad Quote. Het gezamenlijke vermogen van de 100 rijkste jonge ondernemers is in een jaar met 6% gegroeid naar bijna 6,4 miljard euro.
3: En dan de basisscholen. Die komen vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren, zegt het Jeugdeducatiefonds. Op scholen waar veel armoede voorkomt dragen ouders steeds minder bij aan dat soort activiteiten. Scholen waarvan minstens de helft van de leerlingen in de armoede zit kunnen bij dat Jeugdeducatiefonds aankloppen.
7: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Vorig schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
3: Ja, het gaat dan alleen om bijdragen aan schoolreisjes, excursies en een schoolkamp. Gemiddeld zo'n 1400 euro per aanvraag.
0: Dinsdag vandaag, we zitten op 2 juni. Koningin Maxima opent in Voorburg in het kader van de mentale gezondheid. Het programma De Onzichtbare Blessure van de KVB en Zilveren Kruis. Openbaar ministerie komt met strafeisen tegen 13 verdachten in het hoger beroep van het liquidatieproces Marengo. En bondscoach Ronald Koeman die geeft samen met een van zijn internationals in Zeist een persconferentie waarin ze onder meer vooruitkijken op de oefenwedstrijd van morgen tegen Algerije. En tot zover het mediaoverzicht in de LA News Show. Maar nu Maroon 5 en She Will Be Loved. Goedemorgen Limburg.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Wat een heerlijke wandeling. Waarom eindigt die nu weer met pijn onder je voet? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
5: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak. De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
6: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
5: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
6: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
7: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Het is 8:30, dit is het Ellen Nieuws met Dennis Ewald.
5: Goedemorgen. Wie een afspraak wil maken bij een maaglever- en darmspecialist moet daar in Limburgse ziekenhuizen soms lang op wachten. Afhankelijk van de urgentie kan de wachttijd oplopen tot een jaar. Dat geldt voor mensen die terecht willen in de Zuidlandziekenhuizen in Heerlen zit dat geleen. Dringende gevallen worden veel sneller geholpen. Maaglever- en darmspecialisten hebben het afgelopen jaar in heel Nederland steeds drukker gekregen, zegt deze arts.
6: Dat heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-darm- en leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit loopt een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
5: De gemeente Roermond is door fraude van medewerkers meer dan 100.000 euro aan parkeergeld misgelopen. Er waren volgens de gemeente 17 medewerkers bij betrokken. Voor 4 van die medewerkers is ontslag aangevraagd. Er is gesjoemeld met parkeerkaarten. Daar zouden zo'n 1000 mensen van hebben geprofiteerd. Dat werd in augustus vorig jaar ontdekt. Steeds meer Limburgers stoppen hun vakantiegeld liever in een spaarpot dan dat ze het gebruiken voor vakantie. Dat blijkt uit onderzoek door ING. Zo'n 44% van de Limburgers spaart het bedrag op. Landelijk gemiddeld is 35%. Verslaggever Paul Verstegen.
7: Daaruit blijkt dus dat Limburgers wat voorzichtiger zijn met hun geld. Het eerder oppotten, in een spaarpotje doen, voor het geval het later nodig is. En de ING-bank denkt dat dit mogelijk samenhangt met het feit dat Limburgers volgens cijfers van het CBS negatiever zijn geworden over hun verwachte financiële situatie in de komende 12 maanden. En dat heeft weer te maken met internationale ontwikkelingen, de oorlogsdreigingen in Europa en daarbuiten.
5: En het treinverkeer tussen Sittard en Maastricht heeft gisteravond enige tijd stilgelegen. Dat kwam door een aanrijding bij station Geleen-Lutterade. Dat gebeurde rond 11 uur. Het weer, veel bewolking en enkele opklaringen. De hele dag kans op buien, mogelijk met onweer. Matige wind en maximaal 24 graden.
4: Dankjewel Dennis. Kijken we even naar verkeer. We hebben wat problemen. De Willem-Alexander-tunnel is in zuidelijke richting dicht. Van Maastricht richting België. Het loopt alvast vanaf Maastricht-Aken Airport. Aanzienlijke vertraging. En meer dan een kwartier in de file op de A67. Venlo-Eindhoven. Vanaf Asten sta je ook al vast. Liefde.

0: Este Ramazotti in direttore della Cosa della Vita in Ali Rotten Show. Binnenkort kleurt alles weer oranje. Tenminste, ik hoop dat we het lang kunnen zien deze zomer. WK voetbal komt eraan en de zin van die fans be.
1: Dit is de grootste WK-fan van Limburg.
0: Deze week met de grootste WK-fan van Limburg. We hebben er enige van je gewoon zo meteen bellen. Dat is Harry Maas uit Heerlen. Als je bij jou met je schootkums. Met z'n eeuw wat seizoen. Blijf luisteren.

Oké, we zitten binnenkort in de morgen. We zitten al helemaal... wacht even. Ik zie al foto's voorbij komen op Ellen Televisie. Boah, ze dat allemaal zuur. Ik zie alleen maar vlekjes boven de schoot hangen. Heeft natuurlijk te maken met het WK-voetbal dat er binnenkort bij aankomt. En dan kennen we wel zeker.

0: eens wat rondjes verder komen. Maar er zijn natuurlijk wel in onze provincie ontzettend veel fans. En we zien eigenlijk op Zeuk hier bij Alleen door de allergrootste WK-fan van Limburg. Kregen we gisteren gelijk op appjes. Iemand zei van, je moet Harry Maas bellen uit Heerlen. Ik denk, gewoon Harry Maas even bellen. Harry hangt aan de lijn. Harry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb gehoord dat jij een ontzettend grote WK en vooral Oranje-fan bent.
1: Ja, dat klopt wel. Dat mag je wel zeggen, ja. Ja.
0: Nou, gaat dat ver terug in de tijd?
1: Ja, heel ver. Ik ben begonnen vroeg WK 2000, of nee, zelfs in de 90er jaren. Met bezoek van wedstrijden en alles. Dus ja, vanaf dat moment is het oranje koorts aangewakkerd.
0: Ja, dus je hebt al heel vaak naar die groene mat gekeken, maar erop die 11 spelertjes die je moeten doen voor Nederland.
1: Ja.
0: Ben je in veel landen geweest?
1: Ja, ik ben in Portugal geweest op het EK in 2004. In Frankrijk ben ik geweest, in Duitsland 2006. Ja, Nederland in 2000 vanzelfsprekend. Ja, alleen de laatste toernooien, dat is allemaal net te ver.
0: Ja, maar goed, dan kun je lekker thuis natuurlijk voor de televisie zitten.
1: Ja.
0: Maar dat doen jullie ook, hebben jullie in die straat. Want over welke straat hebben we het waar het binnenkort helemaal losgaat?
1: Op de Van Olden-Barneveldstraat in Meersenbroek.
0: Ja, jij bent een van de initiatiefnemers. Hoe heb je die mensen allemaal zo gek gekregen om zo'n prachtige straat te maken?
1: Ja, nou, mijn buurman die doet wel veel met beeld en geluid.
0: Ja.
1: En die is ook wel handig op de ladder. En ja, daar hebben we dat 2 jaar geleden hebben we het ook versierd, maar minder als nu. Het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen.
0: Maar dat is wel mooi natuurlijk straks met z'n allen een beetje die gehoorzaamheid. Lekker in de buurt, een kratje pils erbij en zo, hè. Maar hoe gaat zoiets? Ga je dan naar de buurman toe en zeg je van, we maken een potje en vandaar betalen we alles?
1: Ja, nou, we zijn in eerste instantie in onze eigen straat begonnen. Dat was eigenlijk de bedoeling. Nou, de mensen gingen allemaal akkoord en ik had nog wat materiaal. We hebben nog wat nieuw materiaal gekocht, dus dat viel nog wel allemaal mee. Maar op een gegeven moment kwam inderdaad de vraag of ze bij hun ook een straat wilden. En dan hebben we wat sponsors gezocht. Mensen uit de buurt hebben bijgedragen. En dan zijn we eigenlijk van straat naar straat gegaan. Nu hebben we een heel blok in Meersenbroek hangen met vlaggen.
0: Ja, dat ziet er fantastisch uit. We zien de beelden ook op LED-televisie voorbij komen. Wat doet het allerbeste? Zijn het de vlaggetjes?
1: Ja, inderdaad, die vlaggenlijntjes. En ik heb nu nog wat in de bestelling zitten van de organiserende landen. Ik had zelf allemaal landenvlaggen in de loop van nog tijd, zeg maar, gekocht en gespaard. Ja, goed, en dat bewaar je. En dan hang je dat op, hè.
0: Ja, ik zag zelfs dat je auto, dat je daar dat je die een beetje versierd hebt. Want
2: we zien de spiegels.
0: Ja, de spiegels daar. Ik zie inderdaad dat er ook wel een vlaggetje om hangt.
1: Ja, bij mijn zoon en bij mezelf inderdaad rijden we ook in met oranje attributen rond.
0: Maar goed, straks dan zijn die wedstrijden. Ik neem aan dat dan de barbecue ook wel opgepookt wordt.
1: Ja, zeker. En een pilsje erbij, dat moet kunnen, hè.
0: Zeer zeker. Maar hoe gaat dat nou? Stel ervoor dat oranje er op tijd uitgaat. Nou, daar gaan we natuurlijk niet van uit, want we hopen dat het feestje lekker doorgaat. Wordt dan meteen weer alles ingepakt?
1: Nou, ik denk eerst de teleurstelling verwerken en dan zal het inderdaad weer afgehaald moeten worden.
0: Ja, maar daar gaan we niet van uit dit jaar, hè. Hoe zit je in de wedstrijd? Heb je een beetje verwachtingen van Koeman?
1: Ja, goed, ik verwacht zelf toch wel minimaal kwartfinale.
0: Nou, we gaan met je meekijken.
2: Kijk, en al die want dit is, we moeten tegen Japan, eerste wedstrijd.
0: Mm-hmm.
2: Tweede wedstrijd tegen Zweden, dat kan wel een zwaar dobbertje worden.
0: Mm-hmm.
2: En dan nog een keer tegen Tunesië.
1: Tunesië, ja.
0: Nou, dat moet kunnen, hè.
1: Ja, goed, ik denk dat ze zich daar niet optimistisch in moeten opstellen. Het wordt gewoon een pittige poolfase.
0: Ja.
1: Ze rennen het wel, maar het zal niet makkelijk worden.
0: Maar uiteindelijk moeten we er wel voor gaan dat we een klein beetje een aanbeving kunnen bewerkstelligen aan de Olden van Barneveldstraat in Heerlen.
1: Dat mogen we zeer zeker hopen, ja.
0: Nou, we hebben jouw verhaal gehoord. We hebben al die foto's ook laten zien. Nou, het ziet er inderdaad fantastisch uit. Wellicht word jij straks wel de WK-fan van Limburg.
1: Oh, dat zou perfect zijn.
0: Harry, als het zover is, bellen we een keer terug, kerel.
1: Is goed, jong. Bedankt voor het interview en een fijne dag.
0: Ja, dankjewel. Hoi, hoi.
1: Hoi.

hebben ze maar één zender, dat is L1. Met volop aandacht voor de Limburgse cultuur. Maar dat doen we natuurlijk ook straks met Lex Uiting. Want Rian Mone spreekt Lex Uiting straks over een van zijn nieuwe platen. En dat heeft ook te maken met Liedje voor de Eeuwigheid, wat binnenkort ook komt. En Ruud Kleine, dit proort in de podcast onder vier ogen met bisschop Ron van den Hout. En dit komt vandaag ook weer online hier bij L1.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Appen met de jokes. Download de L1-app. Letro is ook specialist in duurzame LED-verlichting. Minder energiekosten en een langere levensduur. Letro, laat zien wie u bent. Kijk ook op letro.nl.
2: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
1: Letro is ook gespecialiseerd in belettering, full colors en reclamezuilen.
2: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
3: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
4: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
7: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
9: vakantie!
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
12: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Wachttijden voor afspraken bij maaglever- en darmspecialisten zijn in Limburgse ziekenhuizen flink opgelopen. In sommige gevallen tot een jaar. Steeds meer Limburgers sparen hun vakantiegeld en gebruiken het niet voor vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van ING. En de gemeente Roermond is voor een ton benadeeld door medewerkers die sjoemelden met parkeerkaarten en daar anderen van lieten profiteren.
1: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwe.
15: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
14: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
9: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van... er is weer een bom gevonden en we weten wat er van ons verwacht wordt.
14: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder... die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind... krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt... is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
18: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
19: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
20: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
21: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
22: Outdoor feels better with us.
21: Kampeerwinkelroermond.nl.
23: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
24: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
25: Hoe kom ik hier weg?
24: Vragen die over je toekomst gaan.
26: Hoe word ik beter in mijn vak?
24: Of één die je wakker houdt.
27: Hoe begin ik weer met werken?
24: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.

show. We zijn op zoek naar de grootste WK-fan van Limburg. En die zoektocht gaat nog verder totdat we straks beginnen met het WK. En dan ziet de stroot in Limburg ook weer lekker helemaal oranje gekleurd.

0: En het onderwerp, raad het geluid. Maarten, ik heb even geschet van ding, maar ze vermijden, jong.
1: Gaan we weer.
0: Een geluidje, wat is dit?
1: Oh, ja, je zou zeggen het is een elektrische tandenborstel, maar dat is het niet.
0: Nee, nee,
1: weet wat het is. Het is een geluid van zo'n tattoo, ik weet niet hoe je dat naalt.
0: Een naald, ja. Het zijn meestal 5, 6 naalden of 13 naalden of nog meer naalden, ja.
1: Jij en waarom, weet meer van dan ik.
0: Nou ja, ik zit er helemaal vol. Waarom hebben we het erover? Want we hebben in Limburg een kampioene. Ze komt uit Zevenum, Kaya Nijsterdse. En die is een Belgische Sint-Nicolaas. Is niet één keer, maar zelfs 2 keer in de prijzen gevallen. En al die tattoo-artiesten zien een beetje bang voor haar. Want ze sleept alle prijzen in de wacht. Overal ter wereld, een klein beetje. Nou, we gaan maar straks even bellen. We zijn erg benieuwd wie dat allemaal geeft en wie er nu is. Om ons meertje, ze stonden het haai in de top van mannenwereld van de tatoeages. Dat straks allemaal in de Ellen of the Show. 11 uur van 9 geworden. We gaan eerst even kijken wat er allemaal voor de rest in het landje in de hand is. Want de Breskes, er werden vanochtend ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Omdat door vliegtuigbom moet de Tweede Wereldoorlog onschadelijk werden gemaakt. Zeg ook de burgemeester.
2: Er is een veiligheidscirkel rondom waar de bom gevonden is. En die mensen moeten hun huis uit. Nou, de meeste mensen gaan gewoon naar hun werk vanmorgen en komen vanavond weer terug. En dan is de bom weg. Maar een aantal mensen, ik geloof ongeveer 15, die worden opgevangen in het dorpshuis. En krijg je daar koffie en thee en lunch. Dus er is overal rekening mee gehouden.
0: Ja, de bom die werd vorig jaar in het voorjaar gevonden bij graafwerkzaamheden. Niet de eerste keer. In de Tweede Wereldoorlog werd Breskens zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde 1944. En daarom worden er nog vaker van deze bommen onschadelijk gemaakt.

0: De LN Ochtendshow. Wakker weuren, Limburg.
1: Nog hier een zon, het weer en van de dag genieten. Het stinkt bij de wc, want ik klauw niet zich bescheten.

0: Tech Hibby, Alleen en Ambiance. Binnenkort zijn ze allemaal op de Hoogmis van het Zuiden tijdens Pinkpop. Waanzinnig wordt dat mooi door allemaal die artiesten bijeen te zien. Nou, in beeld zoesten ze al. Dat is immers hebben ook. Ja, we hadden natuurlijk ook wel een connectie uit Zevenum. Trent van Enkevoort van Roman Heerzen. Ken iedereen wel. Maar we hebben daar een andere grote connectie. We begonnen zo meteen naar Kaya Nijs uit Zevenum. Maar moet even een link trekken, Maarten.
1: Ja, heel even.
2: Oh, ja, ja.
0: Ja, dat is nog een linkje erbij hebben.
1: Ja,
0: nou. Hier een beetje. Ah, de pina, jong.
3: Ja.
0: Sommige mensen weten wel waar we het op dit moment over hebben. Het trekken van een tatoeagelijntje. Want daar gaan we het over hebben. Want tijdens de internationaal Tattoo Expo in het Belgische Sint-Niklaas is de tattooartiest Kaya Nijssen uit Zevenum niet één, maar zelfs twee keer in de prijzen gevallen. Hoppakee, ze won in de eerste categorie Best Traditional. En werd daarna ook uitgeroepen tot de Best of Convention. De hoogste onderscheiding van het hele evenement. Ja, en daarmee liet ze een sterk internationaal deelnemersveld achter zich. En we hebben haar aan het lijn. Kaya, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Van harte gefeliciteerd.
4: Nou, dankjewel, dankjewel.
0: Wat doet een meisje in deze toch wel ruige mannenwereld?
4: Ja, gewoon mooie tattoos zetten natuurlijk.
0: Ja, dat doe je hartstikke goed, want daar zagen we ook al wat voorbeelden van. Want het ziet er echt waanzinnig mooi uit.
4: Nou, dankjewel.
0: Hoe kom je daarbij bij om te gaan tatoeëren? Hoe gaat zoiets? Ben je gewoon iemand die vroeger al zeer creatief was en goed kon tekenen bijvoorbeeld?
4: Ja, zeker. Ik heb altijd getekend en geknutseld. Dus ik had altijd wel iets van een pen of verf in mijn hand. En uiteindelijk gelukkig mijn beroep van kunnen maken.
0: Ja, want hoe gaat zoiets? Want ja, je moet er op een gegeven moment toch op iets gaan proberen of gaan uitproberen. Of gaan. Ja, neem eens even mee in die wereld.
4: Ja, het is echt een ambacht. Dus het is de bedoeling dat je het eigenlijk van iemand leert.
0: Mm-hmm.
4: En dan ga je oefenen op bijvoorbeeld fruit of varkenshuid, nephuid. En zo ga je steeds een beetje verder totdat er een keer gegadigde proefkonijnen zijn die denken, nou doe het maar op mij. En dan uiteindelijk krijg je het wel onder de knie.
0: Ja, dat is goed gelukt, want we zien inderdaad ook de beelden voorbij komen natuurlijk van de uitreiking van de prijzen die jij gewonnen hebt afgelopen weekend. Maar het is niet zomaar dat je alleen maar afgelopen weekend gewonnen hebt. We zijn natuurlijk eventjes in jou gedoken, in jouw carrière. Je hebt behoorlijk wat bij elkaar gespoord, zeg maar. Ze zijn bang voor jou geworden, heb ik begrepen.
4: Ja, nou, ze kwamen wel naar me toe van, nou is het dan een keer klaar, hè. Het is een keer afgelopen. Laat ook wat voor de rest over.
0: Maar waar ligt er nou aan? Want de jury prees jou om originaliteit, vakmanschap en techniek. Waar zit hem dat in met tatoeëren?
4: Ja, zaterdag had ik bijvoorbeeld een stuk op de knie gezet. En daar had ik dan ook de Best of Day mee gewonnen.
0: Mm-hmm.
4: En dat stuk dat werd vooral geprezen om de technische moeilijkheid. Kijk, een knie is een heel lastige plek. Deze dame had er ook een zwaar litteken over zitten. Ja, en ook de anatomie van de knie. Het is gewoon een hele moeilijke tattoo.
0: Mm-hmm.
4: En de zaterdag, of de zondag, die tattoo die was gewoon heel netjes, heel strak. Goed ingekleurd, met de lijnen. En uiteindelijk heb ik daar dan Best Traditional mee gewonnen. En met dat stuk van zaterdag hebben we ook nog eens de hele show toen gewonnen.
0: Zo. Ja, veel mensen denken gewoon, dus doen er een stencil overheen. Dan kleuren ze het in, ze kleuren de lijntjes en hoppakee, dat is het. Maar die tijd is voorbij, hè?
4: Nee, was het maar zo makkelijk. Nee, je moet echt rekening houden ook met de tekening van hoe gaat alles lopen? Waar gaan je lijnen heen? En dan moet je ze uiteindelijk ook nog zetten. Dat is ook wel een hele challenge.
0: Maar nu je zo vaak gewonnen hebt, levert er ook meer werk op, neem ik aan.
4: Ja, klopt. Ja, ik heb het gelukkig goed druk. Ik mag niet klagen. Ik heb hier en daar ook gewoon nog plek voor wat kleine ontwerpjes. Dus ik hou gewoon ruimte in mijn agenda.
0: Ja, ja.
4: Maar het is wel fijn om te zien dat mensen ook echt naar me toe komen.
0: Maar je hebt er wel een beetje een erkenning gekregen in de tattoo-wereld. Ze kennen allemaal wel jouw naam nou. Van Kaya Nijs het Zevende. Oeh, daar moet je, dat is mooi.
4: Ja, het is echt een hele eer. Sowieso, mijn collega's in de branche zijn allemaal heel goed. Dus om die erkenning te krijgen, dat voelt gewoon echt heel fijn, ja.
0: Maar hoe zit het nou? Want je gaat dus wel naar die conventies toe om daar zeg maar ook te tatoeëren. Kun je dat dan wel bij hebben door bij je normale werk?
4: Ja, zeker. Ja, het is gewoon in het weekend, dus dan werk ik gewoon wat langer door. Dus heb ik gewoon maar één dagje weekend of zo, of geen.
0: Dit zijn natuurlijk best wel grote stukken wat je daar zet. Hele mooie stukken, maar de eenvoudige stukjes. Dat mensen zeggen, nou, ik wil even een klein tattoetje. We hadden vroeger nog de Ask Why, kennen ze nog, Maarten?
2: Palmboompje.
0: En het palmboompje. En bij Popeye, het ankertje. Maar dat is allemaal voorbij, hè?
4: Nee, dat kan even goed nog gewoon. Ja, ze zijn misschien wel een beetje uit de mode, maar daar hebben we weer andere leuke kleine ontwerpen voor teruggekregen, hoor.
0: Ja.
4: Maar daar is gewoon tijd voor, zeker weten.
0: Nou goed, hoe gaat voor de rest nou alles bij jou verder? Je hebt al een eigen tattoo shop of hoe gaat zoiets?
4: Ja, klopt. Ik heb Ink United in Helmond. We zitten er dit jaar 7 jaar. En ja, dat is echt gewoon top. Ik heb een leuk gezellig team. We hebben verschillende specialiteiten onder ons dak. Ja, het voelt geen dag als werk als je er bent.
0: Nee, van je hobby je beroep gemaakt dus in feite. Nu Europa, ga je nog de plas over en zeggen van ik ga de rest van de wereld veroveren met mijn tattoos?
4: Ja, zeker. Ja, ik ben wel van plan om bijvoorbeeld naar Azië te gaan. Mm-hmm. Maar dat is wel iets meer regelen. Want ja, je kunt niet even een weekendje op en neer naar China of zo. Dat is wel wat lastiger.
0: Ja, maar daar doen ze het hele op een andere manier. Hè? Geen elektrische tattoo, maar dat is nog veel handwerk, hè?
4: Ja, dat ligt er een beetje aan, hoor. Je hebt inderdaad verschillende technieken. Zo heb je dat tabori echt met de hand en zo. Maar ook daar werken ze met machines. Ja.
0: Goed, we gaan jouw naam onthouden. Kaya Nijssen Zevenum, een van de grotere in de wereld van de tattoo weer. En dankjewel dat je even bij ons in de uitzending kon komen.
4: Nou, hartstikke bedankt dat ik aan de lijn mocht zijn.
0: Oké, dan ga ik even een lijntje zetten bij Maarten. Dan gaat hij weer. Hoppakee, dankjewel. Hoi, hoi.

0: werken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Het is 9:30, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
9: Goedemorgen. Wie een afspraak wil maken bij een maag-, lever- en darmspecialist moet daar in Limburgse ziekenhuizen soms lang op wachten. Afhankelijk van de urgentie kan de wachttijd oplopen tot een jaar. Dat geldt voor mensen die terecht willen in de Zuiderlands ziekenhuizen in Heerlen en Sittard-Geleen. Dringende gevallen worden veel sneller geholpen. Maaglever- en darmspecialisten hebben het de afgelopen jaren steeds drukker gekregen, zegt deze arts.
10: Het heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit lopen een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
9: De burgemeester van Maastricht heeft excuses aangeboden aan voormalige bewoners van het Stokstraatkwartier. De Stokstraat staat tegenwoordig bekend als een chique winkelstraat. Vroeger was dat het centrum van een verpauperde achterstandsbuurt. De buurt werd in de jaren 50 en 60 gesaneerd en de bewoners werden gedwongen te verhuizen. Daarbij was sprake van stigmatisering en discriminatie, zegt burgemeester Wim Hillenaar. Hij sprak gisteravond op een bijeenkomst voor oud-bewoners. Steeds meer Limburgers stoppen hun vakantiegeld liever in een spaarpot dan dat ze het gebruiken voor vakantie. Dat blijkt uit onderzoek door ING. Zo'n 44% van de Limburgers spaart het bedrag op. Het landelijk gemiddelde is 35%. Verslaggever Paul Verstegen.
11: Daaruit blijkt dus dat Limburgers wat voorzichtiger zijn met hun geld. Het eerder oppotten in een spaarpotje doen voor het geval het later nodig is. En de ING-bank denkt dat dit mogelijk samenhangt met het feit dat Limburgers volgens cijfers van het CBS negatiever zijn geworden over hun verwachte financiële situatie in de komende 12 maanden. En dat heeft weer te maken met internationale ontwikkelingen, de oorlogsdreigingen in Europa en daarbuiten.
9: En de gemeente Roermond is door fraude van medewerkers meer dan €100.000 aan parkeergeld misgelopen. Er waren volgens de gemeente 17 medewerkers bij betrokken. Voor 4 van die medewerkers is ontslag aangevraagd. Er is gesjoemeld met parkeerkaarten. Daar zouden zo'n 1000 mensen van hebben geprofiteerd. Dat werd in augustus vorig jaar ontdekt. Het weer, veel bewolking en enkele opklaringen. De hele dag kans op buien, mogelijk met onweer. Matige wind en maximaal 24 graden.

In de Ellen of the Show. Links en rechts, Gronjum de Gen, de Limburgse Landschap, de Zussel van allerlei oranje vlekken te komen, want binnenkort gaat het weer gebeuren, het WK voetbal. Is de grootste WK-fan van Limburg. Vanochtend spraken we al met Harry Mazoet. Hele stroten zien er al helemaal oranje gekleurd al. En we zien op Zeug nou die kanjers die dat helemaal voor elkaar kregen. Meld ik even aan en misschien was dit jaar wel uitgeroepen toen WK-fan van de Jorie in Limburg.

0: Baby Smile. Ach, werd ze nou vreugde de schoolreisjes. Kreeg ze altijd een big smile op die gezicht. En in een periode waren ze zover. Zeker net dat de show bijna de schoolvakantie begon. En schoon is, hebben we vanochtend toch wel nieuws gekregen dat basisscholen steeds vaker geld tekort komen om schoolreizen te organiseren. Dat meldt ook het Jeugdindicatiefonds. Op scholen waar veel armoede voorkomt, dragen ouders steeds minder bijwee aan dit soort activiteiten. En scholen waarvan minstens de helft van de leerlingen in armoede zit, kunnen dan weer terecht bij het Jeugdindicatiefonds.
1: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Volgend schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
0: Ja, dat zegt een woordvoerder echt heel veel nieuws. Het gaat dan alleen om bijdragen aan schoolreisjes, excursies en schoolkampen. Gemiddeld zo'n 1400 euro per aanvraag. Nou, speel even terugdenken aan onze eigen schooltier Maarten. Wat ging Stik Vreugger heen met schoolreisje? Wat is dat nog?
2: Daar moet ik echt even over nadenken, weet je. Dat is echt wel lang geleden, hoor.
0: Ja, ging ze niet naar Slagharen? Toen had ze nog dat Wild Westpark, toch?
2: Ik kom uit de tijd dat het allemaal nog dichter bij huis was.
0: Nou, moesten, ja, naar de speeltuin en zo. Botram met Trommelke mee, Ranja drinken.
2: Toen ik een heel klein Maartentje was, woonde ik in de buurt van Amsterdam. Mm-hmm. En ben ik naar de duinen geweest bij Zandvoort. Kraantje Lek heette dat.
0: Echt waar?
2: Ja, dat was een duin en daar zat een holle boom en daar kon je erin klimmen en dat was dan het schoolreisje.
0: Ja, maar inderdaad, ze wel de dagen van die leven.
2: Ja, zeker. Dat was wel niet veel nodig, hoor.
0: We gingen naar Tegelen, je hoort dat ook alweer door. Daar hadden ze een grote speeltuin. Ja, dat is tijd voor Smig nog.
2: Ja, ja.
0: Maar ja, er waren wel allerlei
2: dingen. Zwitserland.
0: Ja, klein Zwitserland. Ja. Tetjo. Ja, en dan nog eens naar de Efteling, maar toen had ze alleen maar een sprookjesbosje, stoomtrein en de allereerste attracties. En toen is ook ze er vaak hier over de ding heen. Oh, ja. Dat was fantastisch. En dan met de bus truc en dan op de let's be de bus. Iedereen omliep in die bus.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: En dan kwamen ze weer naar boven toe.
2: De ouders dachten, waar zijn die kinderen?
0: Ja, dat was zo. Dan waren ze weer nog heel klein, maar wel wat tevreden met een frietje en een beetje ranja. Dat vond je allemaal lekker. Een sexy
2: ranja
0: soep,
2: met een rietje soep.
0: Ranja met een rietje, ja, zo'n frietje zo'n erover. Dat was in de ganse andere wereld. En dan hebben we de wereld zing van Gelder hier in de Ellen of the Show.

0: Vandaag is de wereld van Oost-Vierlijn, van Gelder op L1 en 24 op een dag. Limburgstalige muziekvriends op pladdenweg.nl. Schoolreisjes hadden we durven. Marjan die appte ons, kent je nog de Flevohof?
1: Ja.
0: Ja, die hadden zo'n schoene Ajo-wedstrijd. Ah. Klaar, wedstrijd wie er geeft?
1: De dag van je leven in de Flevohof.
0: Ja.
2: Beleef de dag van je leven.
0: Ja, dat is er, hè.
3: Flevohof. Dat is pret voor het hele gezin. Nou. Flevohof is ook een prachtig park. Met wereldtuinen, ja, zoals deze Japanse tuin. Bloemen, planten en dieren.
4: En alles voor één kaartje.
0: Ja, dat is een truc ding. Inderdaad, ben ik ook geweest. De Flevohof, joh.
1: Staat dat het eigenlijk nog?
0: Nee, bestaat niet meer, de Flevohof. Nee, bestaat niet meer. Dat is allemaal verdwenen. Schoon om daar een keer terug te zien. Schoolreizen van vreugde. Nou, terug naar de dag van vandaag. No Lost Frequencies. Back to you op L1.

0: Magnus, de bestaat echt niet meer. De jaren 80 is failliet gegaan. Inderdaad, nou, dat zien we ook.
1: Eind jaren 80. 1991 ging het park failliet.
0: Ja.
1: Weet je wat het nu is?
0: Ja, geen idee.
1: Het is overgenomen door de Walibi-groep. Oh. En dat is nu Walibi Flevo. Oh, dus op dat terrein is het nu gewoon een pretpark.
0: Oh, oké. Okay. Ja, goed. Ik vond het niet het mooiste park destijds.
1: Nee,
0: maar dat maakt ook allemaal niet
1: zo veel te doen.
0: Ja, inderdaad, Ted. Goed, niet natuurlijk wel goed. Het ging. We gaan dus allerlaatst even kijken op de kalender. Dus ja, het is best wel pittig vandaag. Een beetje moeilijk om...
1: Ja, ik vond hem wel echt pittig. En zo pittig zelfs. Dat ik er maar even een foto van gemaakt heb.
0: Ja, maar ik ken dat minst ook zeer wat er morgen allemaal te kunnen.
1: Dat maakt niet uit. Maar hier staat, wat staat daar nu op 2 juni?
0: De Noeke Broezer.
1: De Noeke Broezer?
0: Ja, en dat is?
1: Sul.
0: Ja, daar kennen we mee door. De Noeke Broezer. Ik had er zelf al een nooit voor gehuurd. Nee. Zo'n andere dingen op, vette Pruus, ja, dat kennen we wel. En een shop. Ja, dat, en een easy grim. Maar er zit een droogkloot bij. Dat is weer gans gedaan. Goed, zo meteen krijgen we Jan Monen. Bij LA met Route Regio. We zitten morgen weer om 6 uur. Hoi je.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Wachttijden voor afspraken bij maaglever- en darmspecialisten zijn in Limburgse ziekenhuizen flink opgelopen. In sommige gevallen tot een jaar. Steeds meer Limburgers sparen hun vakantiegeld en gebruiken het niet voor vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van ING. En de gemeente Roermond is voor een ton benadeeld door medewerkers die sjoemelden met parkeerkaarten en daar anderen van lieten profiteren.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
12: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
14: Is Route Regio.
15: Dit is L1.
16: When I was 6 years old, I broke my leg

Sheeran en Castle on the Hill, DL1. Goedemiddag. De Lusselse snelroute regio. Leuk dat ze er bij is. We komen in de ganse provincie. En we beginnen in Maastricht. Want het verhaal van de 26-jarige Christel Vonke is best wel bijzonder. Het had een moeilijke tijd achter de rug. Jarenlang vastgezeten in een gewelddadige en toxische relatie. En nu zit het zondag in de landelijke finale van Miss Netherlands Universe. Het is alleenstaande moeder van twee jonge kinderen. Het is eerder nog naar een blijf van mijn lijfhuis gevlucht. Maar had inmiddels een veilige plek en dus de ruimte om ook aan haar eigen dromen te werken. Zondag steed ze in Den Haag op de catwalk en het neemt ze zelf een wonder. En ze wil het gebruiken als boodschap voor andere vrouwen in gewelddadige relaties om op hun intuïtie te vertrouwen en op tijd aan de bel te trekken als er gaat aan de hand is. Dan is er hu ook nu muziek. Oet Limburg, zometeen bellen met Lex Uiting.

0: Grande en Bright Eyes BL1. Met nieuwe muziek van Lex Uiting. En ik heb al zo lang de eerste 10 seconden in de kop dat ik blij ben dat we zo het ganse leedje kunnen laten huren. Lex, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hebben ze dat zelf eigenlijk ook nog met die eigen leedjes, dat ik die in de kop blijf hangen?
1: Ja, dat ze zo af en toe wel zo voorbij komen op een onverwachts moment. Ja. Dat kan wel eens veel, ja. Of dat ze begint te fluiten.
0: Ja, precies, ja. Nou, gelukkig maar, toch? Als ze het zelf ook leuk vindt, dan blijft het ook leuk. Alles kump goed. Kom voor zometeen huren, nieuwe leedje. En dat is onderdeel van een bijzonder project.
1: De Nacht van het Limburgs Leed, dat is een dialectpopfestival. Bestond 25 jaar. En bij de oprichting in 1999 hebben ze een plaat gemaakt, Leedjes voor de Eeuwigheid. Dat was toen een hommage aan Frans Boermans. Dat is een roemruchte componist en tekstdichter uit Venlo. Die heeft onder andere Och, was ik maar bij moeder toesgebleven geschreven. En nu bestaat het festival 24 jaar. En dan moeten ze dat weer vieren met een hommage aan een andere Frans. Zeg maar de hedendaagse Frans. En dat is Pollux. Nu hebben ze 14 regionale, provinciale artiesten gevraagd om een bewerking te maken op een Frans Pollux-leedje. En ja, dat is toch het eerste resultaat van.
0: Nu kan ik me ook voorstellen dat het spannend is om aan een leedje te komen wat al besteedt. Want deze zit dan wel hier aan en zo. Hebben ze dat gevoel gehad?
1: Ja, nee, 100%. Ik wilde het eigenlijk gewoon gaan niet doen. Ik dacht, ja, deze wedstrijd durf ik gaan niet aan. Want die leedjes van Frans zien al geweldig en top. En hij heeft er met name ook een stuk of 400 al geschreven. Dus waar begint ze? Ja. Op een gegeven moment, dat wil ze natuurlijk ook niet aan Halpmiges vastzitten. Samen met Emil Sarkovic is een soort klassieker in de dop. Dus ja, er heeft heel veel dingen al gemaakt die was inderdaad niet moest aankomen. Maar toen kregen we het idee, ik maak mijn leedjes altijd samen met Charles en Bart. Toen kregen we het idee om alleen een tekst te pakken van Frans. En door er een ganse nieuwe track van te maken. Gewoon een ganse nieuwe melodie mee te maken. En toen dacht ik van, oh ja, maar dit durf ik wel aan.
0: Ja, oh, super. En het is een heel zomers leedje geworden.
1: Lente, zomer, ja. Ik zat heel erg in de Bruno Mars vibe. Ik had die documentaire van Michael Jackson gezien. En door ook weer me even verbaasd wie dat allemaal vroeger heeft gemaakt met producer Quincy Jones. En wie dat enorme wereldhit zien geworden. Nu heb ik niet het vermoeden dat dit een wereldhit wordt. Lot dat duidelijk zien. Maar dat was wel een beetje de inspiratie. Dat ik dacht van, oh ja, Bruno Mars vind ik echt te gek wat hij maakt. Zoiets wil ik heel graag eens bedenken.
0: Ja, we gaan hem zo meteen huren. Nog heel even terug naar die Nacht van het Limburgse Leed. Dat is voor dich ook wel een bijzondere plek, toch? Daar is het allemaal een beetje begoos.
1: 2003, mijn broer Dick Uiting had een bandje, Cruise Control. En de zangeres kost niet optreden en kost geen dialect. En ze waren gevraagd om dialect over te spelen op de Nacht van Limburgs Leed. En toen vroeg Dick, zijn broer, dat was ik, Lex, kent zich die trombone, die lange treurders een keer meenemen. En die kan ze ook wel een paar leedjes zingen. En dan doen we een oventje met tegen kieken wie dat werkt. En toen was de band Zuma begonnen, waar ik in totaal 11 jaar mee door de provincie heb getrokken. Ja. Dus mijn allereerste optreden ooit was op het podium van de Nacht van het Limburgs Leed in de Loco.
0: Ja, te gek. Zo kunt toch de cirkel weer een beetje rond. En ik neem toch aan, ook wel met Frans, want je hebt tegenwoordig veel samengewerkt. Ik neem aan dat ze hem nu anders zus wie toen. Maar er wordt toch een grote meneer in de muziek zien.
1: Hele grote meneer, zeker. Ik was een klein mannetje van 12, 13 jaar. En ik zag Nedo Lottum zijn band van vroeger op het podium staan. En ik zag Frans top performen en dacht ik van, wow, maar dit is wel echt, ja, toen dacht ik van, hey, wil ik gewoon op toe. Ik wil ook gewoon op zo'n podium staan en mijn eigen liedjes bedenken en maken en zingen. Ja. Dus Frans is van zeer grote inspiratie geweest. En daarom is de cirkel wat succes. Nou, we hebben vorig jaar op Metropoolorkest Tour gedaan door Limburg en toen nog naar Ziggo Dome. En nou, dit is zeg maar mijn sloetstuk voor Frans. Dit is mijn hommage aan hem. En nu maak ik het oet en moet je weer als vrijgezel door het leven. Nu is het duo is uit elkaar.
0: Nou, dan gaan we dadelijk allemaal in rouw. Want hebben ze nu vorig jaar dan nog nauwer met hem samengewerkt? Is er gaat wat ze van hem hebben metgenomen of overgenomen? Dat ze denkt, ja, dat denk ik af en toe nog eens aan. En zich optreden of en zich een leedje mak.
1: Ja, Frans, even denken, oh, daar moet ik goed over nadenken. Heb ik iets meegenomen? Frans is altijd heel relaxed. voor een optreden. Dit is de Max de Pest niet lauw, zult Theo Maassen zeggen. Nee, dit is Frans is gewoon de ding van, oh, ik ken mijn eigen liedjes. De mensen in de zaal vinden ons leuk, want anders hadden ze geen keertje gekocht. We hebben het beste orkest van de wereld achter ons staan. Wat kan er mis gewoon? Ik doe het gewoon alsof ik in Venlo in een kroegje op een krabbeer stond om muziek te maken. En het zal allemaal wel. Die relaxheid moet ik nog een beetje aanwerken, moet ik eerlijk zeggen.
0: Chic. We gaan met een klein beetje liefdesverdriet, maar vooral met heel veel plezier loesteren naar die ode. De Nacht van het Limburgse Leed viert dus met het project Leedjes voor de Eeuwigheid 2. Een 25e editie. En er komen nog veel meer leedjes uit van regionale helden. Dit is Stefan Lex Uiting. Zou ze hem zelf willen aankondigen, Lex?
1: Ja, en het leuke is dat volgens mij vanaf donderdag kunnen mensen een keertje kopen voor de albumpresentatie. Dan kunnen we vinyl uit met Seth Tissen, de operazanger, met de Herfshanen Band, met Dwayne Horbach. Bart Stork heeft een liedje gemaakt van Frans. En dan gaan we een grenswerk in de oven te organiseren in september. En dan kunnen de mensen dan naartoe komen. Kom ik ook live het liedje spelen.
0: Verhoud het in de gaten. Dankjewel.
1: Kump. Goed.

De nieuwe single van Lex Uiting heet Alles Kumpgoot. En is dus onderdeel van het project Leedjes voor de Eeuwigheid Tweeën. Wordt binnenkort gevierd bij de 25e editie van de Nacht van het Limburgse Leed. Zometeen, hier is Kalle over de vakanties van iedereen. Wie buurt dat geregeld op het werk? HR-specialist Michiel Maassen, die weet dat. En nog het Limburgse Leeds komt er zometeen aan.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker. Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
4: De hete zomer, Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast,
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Het is 10:30 en dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
10: Goedemorgen. Bij een politieinval in Venray zijn afgelopen nacht flinke hoeveelheden drugs gevonden. Twee mensen zijn gearresteerd. In een woning aan de Seilier werd onder meer 1,8 kilo amfetamine en meer dan 24 liter amfetamineolie ontdekt. Daarnaast vond de politie enkele kilo's hennep en hash, een pond van de designerdruk 4MMC, versnijdingsmiddelen en een boksbeugel. De burgemeester van Maastricht heeft excuses aangeboden aan voormalige bewoners van het Stokstraatkwartier. De Stokstraat staat tegenwoordig bekend als een chique winkelstraat. Vroeger was dat het centrum van een verpauperde achterstandsbuurt. De buurt werd in de jaren 50 en 60 gesaneerd en de bewoners werden gedwongen te verhuizen. En daarbij was sprake van stigmatisering en discriminatie, zegt burgemeester Wim Hillenaar. Hij sprak gisteravond op een bijeenkomst voor oud-bewoners.
11: Dit ging zeker over de manier waarop er in die tijd over deze bewoners is gesproken. En we hebben hier, vind ik zelf, toch wel een indringende verhaal gehoord van een mevrouw die zegt, ik las terug in een persoonlijk dossier. Dat ik debiel was. Dat is natuurlijk niet normaal. En volgens mij is het dan heel gepast om te zeggen dat had zo niet gemoeten. En daar passen de excuses bij aan.
10: Wie een afspraak wil maken bij een maag-, lever- en darmspecialist moet daar in Limburgse ziekenhuizen soms lang op wachten. Maag-, lever- en darmspecialisten hebben het afgelopen jaren in het hele land steeds drukker gekregen, zegt deze arts.
12: Dat heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit lopen we een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
10: Afhankelijk van de urgentie kan de wachttijd in Limburg oplopen tot een jaar. Dat geldt voor mensen die een afspraak willen maken in de Zuiderlandziekenhuis in Heerlen en Sittard-Geleen. Dringende gevallen worden veel sneller geholpen. En steeds meer Limburgers stoppen hun vakantiegeld liever in een spaarpot dan dat ze het gebruiken voor vakantie. Dat blijkt uit onderzoek door ING. Zo'n 44% van de Limburgers spaart het bedrag op. Landelijk gemiddelde is 35%. Verslaggever Paul Verstegen.
13: Daaruit blijkt dus dat Limburgers wat voorzichtiger zijn met hun geld. Het eerder oppotten in een spaarpotje doen voor het geval het later nodig is. En de ING-bank denkt dat dit mogelijk samenhangt met het feit dat Limburgers volgens cijfers van het CBS negatiever zijn geworden over hun verwachte financiële situatie in de komende 12 maanden. En dat heeft weer te maken met internationale ontwikkelingen, de oorlogsdreigingen in Europa en daarbuiten.
10: Het weer, veel bewolking en enkele opklaringen. De hele dag kans op buien, mogelijk met onweer. Matige wind en maximaal 24 graden.

Nice to meet you. Zo is dat. Het ging net in het nieuws over het vakantiegeld. Dan hoeven ze me niet te vertellen hoe iedere euro naartoe gaat. Want ik snap dat dat gevoelige informatie is. Maar ik ben wel benieuwd naar wat die vakantieplannen zijn. Ik word gisteren gevraagd... Goed, gisteren gevraagd op de opvang van mijn dochter. Van, hé, welke weken kunnen we het eigenlijk niet? Toen dacht ik, kunnen we het niet?

Want iedereen ging op vakantie. Toen dacht ik, oh ja, vakantieplannen, die heb ik nog niet gemaakt. Ik kan zo komen. Morgen dingen aan de hand en hoe is ik het even allemaal niet regelen. Maar met dat ze erover begonnen, dacht ik, ja, iedereen gaat binnenkort weg. Het is eigenlijk wel leuk om nog iets te regelen. Heb ze het al gedaan? Heb ze het geregeld? Geef ze ergens naartoe? Blijf ze lekker in de buurt? Of geef ze ver weg? Mocht ze me laten weten via de L1-app. Ik heb vergeten inspiratie, hoe het wisselen. Misschien zijn er angelen die denken, nou, ik dacht het wordt lekker weer, maar... Als ik dan nu even naar boete kijk, pak ik me toch de camper. Wie zit er bij deeg? Wat zijn die vakantieplannen? Mogen ze met me delen via de L1-app. Dit is Justin Timberlake en Rock Your

0: do something.
1: Vakantieplannen. Daar hebben we het even. Ik in een appje van Mike. Die had de komende week wel een bijzondere. Hij zei, dan ben ik de beste man in Spanje voor de broerloof van mijn broerke met zijn verloofde. Dat is een schoon verroet, zegt. Groetjes van Mike. Alvast van harte gefeliciteerd. Dat klinkt wel prachtig. Ik zei nog een appje van Mian, van Marian. Die zegt, wij gaan binnenkort 2,5 week de caravan uitlaten. Dat is een goede omschrijving. In Brabant, ergens op de grens met België. Maar ik zei in Ochi en door bijvoorbeeld van Ria, vakantieplannen. Wat is dat voor een woord? Ik heb niks op de planning. Gewoon lekker toes, de dagen laten komen wie ze komen. Ja, vakantieplanning, dat is het inderdaad. Dat kan nog wel eens een gedoe zijn. HR-specialist Michiel Maassen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Ja, want je krijgt al die aanvragen tegelijkertijd binnen. Ik weet ook niet, is dat in de meeste bedrijven zo, dat de zomerplanning voor een bepaalde datum binnen moet zijn?
2: Ja, dat zie je wel bij heel veel organisaties, hoor. Dat ze al heel vroeg in het jaar beginnen zo van, geef maar aan wanneer je vakantie wil hebben en dan kunnen wij daar een planning en dan krijg je dan een akkoord. En als je een akkoord hebt, dan is het goed.
1: Ja.
2: En als je dat niet hebt ingediend, ja, dan moet je het kijken of we het kunnen passen.
1: Ja, dus al die aanvragen komen binnen en dan is het puzzelen geblazen.
2: En dan is het absoluut puzzelen. Weet je, ik denk wel dat er op dit moment, wat je bij werkgevers ziet, en die hebben het altijd op die manier gedaan, is van, we zetten een hele harde deadline en dan moet je dat hebben ingediend en anders is het niet meer mogelijk. Maar maak ook hierin gewoon duidelijke spelregels. Hè. En ik zeg ook altijd, jongens, het gaat niet erom wie uit vrije wil wanneer verlof wil hebben. We moeten veel meer gaan kijken van, wat voor werk moet er eigenlijk doorgaan? En welke capaciteit heb ik dan daarvoor nodig op verschillende afdelingen? En maak daarin ook gewoon heel heldere afspraken met elkaar ten aanzien van, ja, weet je, als ik in het ene jaar, we hebben een aantal collega's die hebben allemaal kinderen, die willen allemaal in de zomer, de standaard zomervakantie gaan. Ja, als ik het ene jaar aan het ene gezin geef, dan geef ik het andere jaar aan het andere gezin prioriteit. Nou, dat zijn gewoon heldere, transparante spelregels. Die moet je gewoon vooraf kenbaar maken binnen je eigen team, binnen je eigen afdeling. En ik zeg ook altijd, vakantie is geen gunst wat je iemand verleent, maar het is ook echt bedoeld voor een stukje herstel. Dus zorg er dan ook voor dat ook iemand ook daadwerkelijk met vakantie kan gaan. Dus wees ook daarin gewoon heel helder in de afspraken die je maakt. Dus ga niet zeggen van, ja, je kan vakantie, maar neem wel je laptop mee, want ik wil wel kunnen bereiken en dit en dat. Nee, zorg er dan ook voor dat ook daadwerkelijk een vakantie is. Dus, en ik vind dat veel werkgevers nog een beetje op die ouderwetse manier zitten van, ja, als jij te laat bent, ja, dan kan ik je ook geen vakantie meer geven. Waardoor je ook die afgunst krijgt naar mogelijke collega die het dan wel eerder heeft ingediend. Want dan wordt dat de spelregel. Ja, je hebt het eerder ingediend als ik. Dus ja, jij mag dan wel op vakantie gaan en ik niet. Ja, dan heb je het niet meer over herstel, maar dan heb je het over afgunst. En dat is gewoon iets waar we terug moeten gaan naar van wat zijn de afspraken die we met elkaar maken.
1: Ja, wat ik je ook wil zeggen, Michiel, wat ik wel interessant vind, is, je zegt op de ouderwetse manier, maar ook de ouderwetse manier van, in de zomer moet alles gewoon doorgaan. Kijk ook eens even naar, kun je in de zomer niet kijken naar een zomervariant van je werk, of een lichtere variant van je werk, zodat niet alles vervangen hoeft te worden, en dat het dus ook lichter wordt of makkelijker wordt om zo'n planning te maken.
2: Ja, ja. En dat is iets waar we wel eens van wegkijken. Kijk, in de zomervakantie, over het algemeen, bij veel bedrijven zie je toch dat daar een dipje in zit. Dus als je enigszins voorspelbaar bent, kijk, als wij zeggen van, hè, we weten dat we altijd een hele drukke maanden hebben tot aan juni, en dan begint de bouwvak, hè, want neemt, nou ja, laat ik zeggen, de werkdruk, de productiviteit neemt dat altijd een beetje af in Nederland. Hou daar gewoon rekening mee, ook in je eigen planning. Dus dan gewoon kijken naar een beetje die trendbeweging. En wat moet er gewoon doorlopen? En met welke bezetting kan ik dat dan doen? En werkgevers denken altijd heel lineair. Hè? Zo van, ja, dit moet allemaal gebeuren. En mijn productieplanning blijft altijd even hoog. Dat is niet zo. Dus ga kijken van, wat moet er gebeuren? En wie heb ik daarvoor nodig? En dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja, maar ik ben heel erg belangrijk en ik ben onmisbaar en ik ben de enige die het kan. Ja, dan is dat ook een teken voor een werkgever om daarover na te denken van, hoe kan ik zorgen dragen dat die persoon ook gewoon met vakantie kan gaan, zonder dat het bedrijf omkiet. En dat zijn keuzes die een werkgever moet maken. Gesprekken die een werkgever moet voeren.
1: Ja.
2: In plaats van altijd maar terug moeten vallen op die ene persoon op vakantie. Ik ga je toch even bellen, want... is de vakantie niet voor bedoeld.
1: Ja, en onderschat dus zeker ook niet hoe belangrijk die vakantie is om even te herstellen. Dankjewel, Michiel. Dat zijn goede tips. We plaatsen ze op L1.nl en laten we hopen dat we voor iedereen dan een mooie zomervakantie kunnen inplannen.
2: Helemaal goed, gaan we zo doen.
1: Tot de volgende keer, dankjewel.
2: Hoi.

0: Barry Manilow en de Copacabana. Is eigenlijk al een mid-singer, maar toch komt er nog een aan. Over een dik half uur positief meezingbaar door iedereen. En hopelijk tuchtig aangevrog. En we komen van gisteren, toen worden mid-singer Peter Schilling en Vullig losgeleust. Ach, vind ik toch jammer dat ik er zelf niet hoor. Lot voor, ik ken hem niet nog een keer Lotte aanvragen, want dat is een beetje dubbelop. Maar we kennen wel in het Duits blijven, want in het Duits zijn het genoeg metzingers gemak. Die net zo leuk zijn als Major Tom of als Vullig losgeleust. Dus laten we dat doen. Een Duitse metzinger. Zo simpel is het. Mogen ze hem nu aanvragen via de L1-app.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Heb die voor zus gehoord, kom in de show, hey, bij Route Regie.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Vier de zomer met muziek, in het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Afgelopen nacht zijn in Venray twee mensen aangehouden na een grote drugsvondst in een woning. Wachttijden voor afspraken bij maag-, lever- en darmspecialisten zijn in Limburgse ziekenhuizen flink opgelopen, in sommige gevallen tot een jaar. En steeds meer Limburgers sparen hun vakantiegeld en gebruiken het niet voor vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van ING.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op. Daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
1: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: en Dancing Queen. Dat is natuurlijk al een fantastische metzinger. Maar zometeen komt er ook nog een Duitse metzinger aan. Tenminste, als je hem even aanvroegt via de L1-app. Dat gebeurt al veelvuldig.
1: Metzingerke, Nena met 99 luftballon. Goedjes, Mike.
0: Dank je, Mike. Dat is altijd goed. Ik zie nog Laila van Bruno Mazurek binnenkomen. Roy Black en Anita Schön. Is dus auf die Welt zu sein. En ook Helene Fischer met Atemloos durch die Nacht is al binnen van Mark. Dank je wel daarvoor. Wat wil Stegger als metzinger zometeen? Vroeg hem nu aan via de app.

0: Sophie Albert en Ich heb wasse vreugde had. In groep 1 zitten en dan toch al die eigen concert. Afgelopen weekend wordt internationaal Festival Vocalis van start. Dat is een jaarlijks terugkerend evenement in Maastricht, in de Onze Lieve Vrouwen Basiliek. En 's morgens wordt er een kinderconcert gegeven. De onderbouwleerlingen van de basisscholen die komen daar bij elkaar voor een verhaal. Dat bedacht en verteld is door Marijk Grewaldinger. Die huurt ze zo meteen. Maar eerst vertelt Popeya Berde, die is organiste en zangeres, waarom dat zo belangrijk is, zo'n kinderconcert.
1: De ontwikkeling van kinderen begint wat mij betreft echt bij muziek en bij zang. Je ziet ook heel erg dat wanneer kinderen zijn opgegroeid met zingen, dat dat vervolgens ook heel veel effect heeft op de latere ontwikkeling van de kinderen. Dus wat mij betreft is het heel belangrijk om met kinderen te zingen. En vinden ze het ook ontzettend fijn om eigenlijk een afwisselend programma te hebben ten opzichte van taal, kennis en rekenen. En zien ze het ook echt als een verrijking. Dit is een kinderconcert wat mijn moeder heeft geschreven voor kinderen van groep 1 tot en met groep 4. En samenwerking tussen verhaal en orgel en zang.
2: Het is een verhaal over de koning en de wind. En eigenlijk lopen alle verhalen tegenwoordig heel goed af. Tenminste, als het verhalen zijn. En dit verhaal loopt eigenlijk niet goed af. De koning wil naar huis, maar de wind wil niet meewerken. En hij vindt zijn koningin dus niet meer terug.
3: En welke boodschap wordt hier overgebracht?
2: Nou, dat niet alle verhalen goed af hoeven te lopen, maar dat je ook heel creatief kunt zijn om eigen probleempjes of om eigen verdriet te verzachten.

0: George Ezra en Shotgun bij L1.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Het die van Zutske, het kummende show, hey, ben je goed, hè? Regie!
0: Yo! Kon ik op het laatste moment toch weer een andere meezinger dan dat ik bedacht ga. En dat spiet me heel erg, Marlies. Want dichtdags aan de Funky Marys en dansen. En toen dacht ik, oh ja, dat is leuk. En volgens mij is er nooit een metzinger geweest. Maar er zijn zoveel appjes voor één liedje. Dat ik me heb laten overhalen. Tot Einstein.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Het is 11:30 geweest. Dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
6: Goedemorgen. Bij een politieinval in Venray zijn afgelopen nacht flinke hoeveelheden drugs gevonden. 2 mensen zijn gearresteerd. In een woning aan de Seilier werd onder meer 1,8 kilo amfetamine en meer dan 24 liter amfetamineolie ontdekt. Daarnaast vond de politie enkele kilo's hennep en hash, een pond van de designerdrug 4MMC, versnijdingsmiddelen en een boksbeugel. De burgemeester van Maastricht heeft excuses aangeboden aan voormalige bewoners van het Stokstraatkwartier. De Stokstraat staat tegenwoordig bekend als een chique winkelstraat. Vroeger was dat het centrum van een verpauperde achterstandsbuurt. De buurt werd in de jaren 50 en 60 gesaneerd en de bewoners werden gedwongen te verhuizen. Daarbij was sprake van stigmatisering en discriminatie, zegt burgemeester Wim Hillenaar. Hij sprak gisteravond op een bijeenkomst voor oud-bewoners.
7: Dit ging zeker over de manier waarop er in die tijd over deze bewoners is gesproken. En we hebben hier, vind ik zelf, toch wel een indringende verhaal gehoord van een mevrouw die zegt, ik las terug in een persoonlijk dossier dat ik debiel was. Dat is natuurlijk niet normaal. En volgens mij is het dan heel gepast om te zeggen, dat had zo niet gemoeten. En daar passen de excuses bij aan.
6: Wie een afspraak wil maken bij een maag-, lever- en darmspecialist moet daar in Limburgse ziekenhuizen soms lang op wachten. Die specialisten hebben het de afgelopen jaren in het hele land steeds drukker gekregen, zegt deze arts.
8: Het heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit loopt een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
6: Afhankelijk van de urgentie kan de wachttijd in Limburg oplopen tot 1 jaar. Dat geldt voor mensen die een afspraak willen maken in de Zuiderland ziekenhuizen. In Heerlen zit dat geleen. Dringende gevallen worden veel sneller geholpen. En steeds meer Limburgers stoppen hun vakantiegeld liever in een spaarpot dan dat ze het gebruiken voor vakantie. Dat blijkt uit onderzoek door ING. Zo'n 44% van de Limburgers spaart het bedrag op. Landelijk gemiddeld is 35%. Verslaggever Paul Verstegen.
9: Daaruit blijkt dus dat Limburgers wat voorzichtiger zijn met hun geld. Het eerder oppotten, in een spaarpotje doen, voor het geval het later nodig is. En de ING-bank denkt dat dit mogelijk samenhangt met het feit dat Limburgers volgens cijfers van het CBS negatiever zijn geworden over hun verwachte financiële situatie in de komende 12 maanden. En dat heeft weer te maken met internationale ontwikkelingen, de oorlogsdreigingen in Europa en daarbuiten.
6: Het weer, veel bewolking en enkele opklaringen. De hele dag kans op buien, mogelijk met onweer. Matige wind, maximaal 24 graden.

Level 42. En Hot Water BL1 met straks weer een nieuwe Onder Vier Ogen, de videopodcast die iedere dinsdag nu op tv-camp en online. In deze aflevering spreekt Ruud met bisschop Ron van den Hout. Het is wel bijzonder om hem eens te vragen van wie ziet het leven achter het leven dat voor zee nu uit. Want daar heb ze misschien een vuurstelling van wat een bisschop deed. Maar het gaat vooral over de publieke momenten. Wie gaat het achter de schermen? Daar hadden het over met Ruud in Onder Vier Ogen. Is te beluisteren en te zijn straks op de podcastplatforms en op de website van L1. En straks ook op L1 TV.

I don't feel like dancing. The Sisters Sisters, BL1 met Doel. Muziek uit Limburg. Ochtendkrant vandaag te huren op het online kanaal Pladderweg. Zeker ook op LN Radio. Janssen Bagger Band. En Regias, ja, ik ken vandaag niet anders. Ik kan dit mooier maken dan dat het is. Ik heb al wel gehoord van de zomer. Janssen Bagger Band dus. En Route Regio.

Zometeen hier het Limburgse nieuws. En nog die ene hit die zelfs als zich tegen het refrein in het dialect geeft... nog wel bekend vuurkomt, denk ik. Maak mij wakker voordat ze weg is. Houd mij niet aan het lijntje wie een jojo. Denk dat ze wel weet welk liedje eraan komt. Ook is het dag 2 in het routespel. Maak ze nog immer kans op kaarten voor de kasteeltennen Arsen. Met koffie en een stuk Flyderby. Dus dat weer genieten. Met spelen zometeen. Na 12 uur.

0: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Afgelopen nacht zijn in Venray twee mensen aangehouden na een grote drugsvondst in een woning. Wachttijden voor afspraken bij maag-, lever- en darmspecialisten zijn in Limburgse ziekenhuizen flink opgelopen. In sommige gevallen tot een jaar. En steeds meer Limburgers sparen hun vakantiegeld en gebruiken het niet voor vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van ING.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn twee doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de twee doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
16: Liefde voor Limburg.
17: Met jou.
18: Bij jou.
17: Is Route Regio.
16: Dit is

0: Wham and Wake Me Up Before You Go Go BL1. Met het nieuws van deze dinsdag 2 juni. Praat je dialect of versta je het wel, maar spreek je het niet? Het hoest voor het Limburgs rup jekeren op om mee te doen aan de grote dialect Vroegelies. Met die landelijke enquête willen onderzoekers in kaart brengen wie het er vuur steekt met alle dialecten in Nederland. En de resultaten die worden gebruikt voor een nieuwe atlas van het dialect in Nederland, de volgend jaar Oetkamp. Daarbij zijn ze niet alleen benieuwd naar dialectsprekers, maar juist naar iedereen. En ik praat erover met een van de initiatiefnemers, dat is Alexia Kerkhoff. Alexia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom is deze dialectvragenlijst nodig?
1: Deze dialectvragenlijst is eigenlijk de eerste grote enquête in jaren om echt te kijken hoe het gesteld is met het dialect in Nederland. Wat vinden mensen van dialect? Waar wordt het gesproken? Waar mag het gebruikt worden en waar niet? En zo kunnen we ook een beetje kijken of die relatie tussen standaardtaal en dialect in de afgelopen decennia veranderd is.
0: Ja, want het gaat dan uiteindelijk om de atlas van het dialect in Nederland. Wat komt daar precies in te staan?
1: De atlas van het dialect die na de zomer al uitkomt. Dat is eigenlijk een poging om toegankelijk uit te leggen aan een groot publiek. Waarom de taalvariatie van het Nederlands en al die verschillende dialecten, waarom dat nou eigenlijk zo belangrijk is en waarom niemand zich moet schamen om dialect te spreken.
0: Heb je nu al een beeld van hoe het Limburgs ervoor staat in dat grotere geheel?
1: In de atlas schrijven we vrij veel over het Limburgs, want Limburgs is natuurlijk een ontzettend bijzonder deel van het Nederlandse taalgebied. Wij moeten ons natuurlijk nu baseren voor de atlas op wat er tot dan toe bekend was. Dus deze nieuwe enquête wordt niet meegenomen. Mm-hmm. Maar er komt eigenlijk al heel veel interessants naar voren over wat het Limburgs nou zo bijzonder maakt.
0: Heb je een voorbeeld?
1: We hebben het natuurlijk over het zangerige, het muzikale van het Limburgs. We hebben het over ich, mich en dich. Mm-hmm. We hebben het over Rimuñ in plaats van Rimond. Van Roemond. Eigenlijk, dat is eigenlijk iets wat ik ook altijd heb proberen te benadrukken. Niet alleen in deze atlas, maar in al het werk dat ik doe. Dat Limburg eigenlijk is de plek is waar de taalgeschiedenis van het Nederlands begonnen is. En waar je eigenlijk de meest bizarre en interessante dingen kunt terugzien als het gaat om het oostelijke Nederlands.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat daarover dan in de atlas ook komt te staan. Dan hebben we het over de taal, over mensen die de taal spreken ook. Maar waarom zou ook iemand die zelf geen dialect spreekt toch moeten meedoen aan de enquête?
1: Ah, dat is een hele mooie vraag. Ja, deze enquête is dus niet alleen bedoeld voor dialectsprekers, maar eigenlijk ook voor iedereen die spreekt dat er net tussenin zit of zo. Dus mensen die Nederlands met een Limburgs accent spreken, mensen die misschien hun ouders of grootouders Limburgs hebben horen praten en tegen hun eigen kinderen misschien ook wat Limburgse woorden gebruiken. Dus dat bedoelen we eigenlijk met peilen hoe het ervoor staat met het dialect. Dus we bedoelen alle manieren waarop Nederlands en dialect met elkaar samenhangen.
0: Ja, dus in alle vormen. Waar kunnen mensen die dialectvragenlijst vinden?
1: Deze dialectvragenlijst staat op de website van het Meertens Instituut. Maar als je een grote dialectvragenlijst googelt, dan kom je er heel makkelijk terecht.
0: Dankjewel voor de toelichting. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Alexia Kerkhoff, dus een van de initiatiefnemers van die grote dialectvragenlijst.

0: Visigoed Limburg, bold en blond, onzichtbaar bloot. Jarenlang werd er in Maastricht nauwelijks gesproken over wat er gebeurde met de bewoners van het oude Stokstraatkwartier. Mensen leefden daar in armoede, kregen stempels opgeplakt als asociaal of onmaatschappelijk en moesten uiteindelijk plaatsmaken voor een grootschalige stadsvernieuwing. Dankzij het boek Krapul van schrijver Frank Bokern kwam die geschiedenis opnieuw onder de aandacht. En tijdens een bijeenkomst voor oud-bewoners en hun families bood burgemeester Hillenaar gisteravond excuses aan voor de manier waarop de gemeente destijds met deze Maastrichtenaren omging.
1: Dit ging zeker over de manier waarop er in die tijd over deze bewoners is gesproken. We hebben hier, vind ik zelf, toch wel een indringende verhaal gehoord van een mevrouw die zegt, ik las terug in een persoonlijk dossier dat ik debiel was. Dat is natuurlijk minimaal. En volgens mij is het dan heel gepast om te zeggen, dat had zo niet gemoeten. En daar passen de excuses bij.
2: Ik las in de uitnodiging ook dat deze avond bedoeld is om lessen te trekken voor de toekomst. Wat zijn die lessen volgens u?
1: Ja, ik heb er hier ook drie genoemd. Hè, dat hoe gevaarlijk stigmatiseren is. En hoe snel we het eigenlijk ook al doen. Door niet met mensen te praten, maar over mensen. En dan in een bepaalde negatieve toon. Maar het gaat ook over echt luisteren naar wat mensen nodig hebben. En dat gaat niet vanzelf. En daar werd vanavond ook aandacht aan besteed. Hè? Waarom werkt participatie nou wel of niet? Maar echt luisteren is nog een vak apart. En dat vraagt ook een soort gezamenlijke taal. Dat mensen ook durven te zeggen wat ze vinden. En zich ook het gevoel krijgen ook echt gehoord te worden. Wat iets anders is dan altijd hun zin krijgen.
2: U zei ook al, dit is niet het einde, dit is het begin. Mag ik daaruit opmaken dat er misschien wel meerdere praatsessies met de wijken volgen, of dat u op een andere manier altijd bereikbaar bent voor de mensen aan de randen van de stad, in letterlijke en figuurlijke zin?
1: Ja, met begin bedoel ik ook vooral dat het in ons beleid moet landen. Wat we eigenlijk al aan het doen zijn. Hè? Dus waar hier vanavond gezegd is dat Maastricht de op twee na meest gesegregeerde stad van Nederland is. En dat zou niemand verwachten van onze mooie stad. Heeft al geleid dat dat een topprioriteit is van het huidige college, moet ik zeggen. En zeker ook een belangrijke opdracht voor een nieuw college. Dus, en dit geeft wel handvatten om hoe met dat soort doelgroepen ons beter te verstaan.
2: Onder uw burgemeesterschap moet die kloof verkleind worden.
1: Ja, dat zei ik al bij mijn aantreden. Er zijn eigenlijk twee topprioriteiten. Dat is vergroening en dat is het bestrijden van de segregatie. Jazeker, dat moet linksom of rechtsom gebeuren. Maar moeilijk is het ook.
0: Burgemeester Wim Hillenaar in gesprek met verslaggever Sjoerd Duikaerts.

0: daar gaan we.
1: Het
0: cryptische omschrijving brengt ons nou één plaats in Limburg. Heb ze enig idee welke? Schik een appje, dan maakt ze kans op de kaarten voor kasteeltuinen Arsen. Dag 2 van deze opgave. Het stuur moet om thuis te komen. Het stuur moet om thuis te komen. Over welke plaats in Limburg gaat het? Waarom denkt ze dat het die plek moet zijn? Schik een appje.

0: werken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Het is net 12:30 geweest, dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
10: Goedemiddag. In een landelijk onderzoek naar drugssmokkel is vorige week ook een woning in Landgraaf doorzocht. De politie deed invallen op 9 plekken in meerdere provincies. 7 mensen zijn woensdag gearresteerd op verdenking van drugshandel, drugsbezit en wapenbezit. Ook is volgens de politie een groot drugstransport onderschept. Wat er in Landgraaf is gevonden en of daar iemand is gearresteerd is op dit moment niet bekend. De burgemeester van Maastricht heeft excuses aangeboden aan voormalige bewoners van het Stokstraatkwartier. De Stokstraat staat tegenwoordig bekend als een chique winkelstraat. Vroeger was dat het centrum van een verpauperde achterstandsbuurt. De buurt werd in de jaren 50 en 60 gesaneerd en de bewoners werden gedwongen te verhuizen. En daarbij was sprake van stigmatisering en discriminatie, zegt burgemeester Wim Hillenaar. Hij sprak gisteravond op een bijeenkomst voor oud-bewoners.
11: Dit ging zeker over de manier waarop er in die tijd over deze bewoners is gesproken. En we hebben hier, vind ik zelf, toch wel indringende verhaal gehoord van een mevrouw die zegt, ik las terug in een persoonlijk dossier dat ik debiel was. Dat is natuurlijk niet normaal. En volgens mij is het dan heel gepast om te zeggen, dat had zo niet gemoeten. En daar passen de excuses bij aan.
10: Bij een politieinval in Venray zijn afgelopen nacht flinke hoeveelheden drugs gevonden. 2 mensen zijn gearresteerd. In de woning aan Seilier werd onder meer 1,8 miljoen kilo amfetamine en meer dan 24 liter amfetamineolie ontdekt. Daarnaast vond de politie enkele kilo's hennep en hash, een pond van de designerdrug 4MMC, versnijdingsmiddelen en een boksbeugel. En wie een afspraak wil maken bij een maag-, lever- en darmspecialist moet daar in Limburgse ziekenhuizen soms lang op wachten. Die specialisten hebben het de afgelopen jaren in het hele land steeds drukker gekregen, zegt deze arts.
12: Het heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit loopt een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
10: Afhankelijk van de urgentie kan de wachttijd in Limburg oplopen tot 1 jaar. Dat geldt voor mensen die een afspraak willen maken in de Zuiderland ziekenhuizen in Heerlen en Sittard-Geleen. Dringende gevallen worden veel sneller geholpen. Het weer, veel bewolking en enkele opklaringen. De hele dag kans op buien, mogelijk met onweer. Matige wind en maximaal 24 graden.

0: Break my heart. Als ze twijfels, dit wordt zeker niet live. Want Dua Lipa is vorige week getrouwd. Dus ik denk dat dat op huwelijksreis is. En zeker even niet aan het werk. En zo hier toch. Break my heart, hoe het BL1. Te midden van het routespel. Cryptische omschrijving die ons brengt naar één plaats in de provincie. Het stuur moet om thuis te komen. Dat is de opgave voor die kaarten voor de kasteel Ten Arsen. Appje van Doreen.
1: Goedemiddag met Doreen. Is het soms Eindighoven? Groetjes, fijne uitzending.
0: Eindighoven, dat is het helaas niet. Peter.
2: Goedemiddag, Rian. Is het Horst? Groetjes, Peter.
0: Dank je, Peter. Horst, helaas ook niet.
3: Hoi, Rian. Het is met Mardu Tremun. Het stuur moet om thuis te komen. Ik denk dat het Remun is. Het roer om. Groetjes.
0: Ja, dat snap ik. Remung hebben we nog vuil binnengekregen. Eilighoven zenig nog. Zwijken ze. Overum. Ik zeg zelfs Wansum. Want Wans is een ander woord voor stuur. Dat wist ik gaan niet, moeilijk. Maar toch is dat helaas niet goed. Wat is het wel? Zeg een hapje.

0: van Alex Warren. Dag 2 van het routespel. Kom voor de route voordat er een hint bekomt. Het sturen moet om thuis te komen. Dat worden opgaven die Ruud zich gisteren metgegeven. Randstaal zinnig te binnenkomen. Beek, het vliegveld, Schipperskerk. Dat denkt Marga, dat denk ik niet helaas. Borren zinnig nog voorbij komen. Venlo, Zevenum, Roosteren, Wielrijs, Wijken zijn hij al genoemd. Dat wordt het allemaal niet. Keer is Heide, ja, Beek. Ja, zeg gewoon nog, maar dat is het toch ook niet. Kadir een keer, hij heeft volgens mij Oren genoemd. Is een paar keer binnengekomen, maar helaas, Ekkelrade. Maar. En toen. Hoorde een appje. Van Marlies.
1: Goedemiddag, Rian. Ik had gisteravond de oplossing al ingestuurd, maar ik doe hem nou nog even mondeling. Wij denken dat het Buchten is. Buchten betekent heem in een bocht. Heem is een woonplaats. En als je een bocht maakt, moet je het stuur omdraaien. Groetjes, Marlies.
0: Marlies, dat is inderdaad het goede antwoord. Buchten wordt de oplossing, precies vanwege die gedachtegang. Buchten is Buchtheim. We kunnen het vandaan. Huis in een bocht wordt dat dan ook wel genoemd. En zo heb Geer kaarten gewonnen voor de kasteeltuin Arsen. Dat kan ik via de app middag regelen. Dat komt gans goed. Lekker een dagje genieten dan. Dit is Rowan Hessen. En lekker was het wel.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Afgelopen nacht zijn in Venray twee mensen aangehouden na een grote drugsvondst in een woning. Wachttijden voor afspraken bij maag-, lever- en darmspecialisten zijn in Limburgse ziekenhuizen flink opgelopen, in sommige gevallen tot een jaar. En steeds meer Limburgers sparen hun vakantiegeld en gebruiken het niet voor vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van ING.
5: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden.
7: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
8: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. 3 figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
11: Liefde voor Limburg. Hits.

kantoor bent, samen met al je collega's, of je bent onderweg in de auto, of je ligt lekker thuis lang uitgestrekt. Lekker meezingen met Billy Joel en The River of Dreams. En als je gewoon moet werken deze week, heb ik goed nieuws voor je. Want je bent alweer één dag dichter bij het weekend. Dat is toch lekker, hè? Positief bekijken. De beste muziek om je dinsdagmiddag door te komen. Dit is Hit Happen. Ik ben Tim. Zometeen Bob Marley en Adam Lambert voor je onderweg. Maar eerst uit Limburg, Blackbird. Haar nieuwste

hij iets heel bijzonders doet. 10 shows geeft hij. En daarmee gaan er 100.000 mensen naar hem kijken. Vanaf 16 mei is hij al bezig. En ook deze week geeft hij nog een aantal concerten in de Arena in Amsterdam. En alle hits komen dan voorbij. Als je er nog naartoe gaat deze week, heel veel plezier. Dan hoor je deze ongetwijfeld ook. Harry Styles, dit is American Girl.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Goedemiddag, dit is het LI Nieuws. In Politiek Maastricht is met verbazing gereageerd op het onzorgvuldig blootleggen van het vermoedelijke skelet van D'Artagnan. Het botmateriaal is daardoor voor meer dan de helft verstoord en mogelijk onbruikbaar. Jammer, vindt raadslid Jos Gorren.
6: Ik vind vooral zonde dat we ons als Maastricht, dat we ons als Zuid-Limburg op de kaart hebben gezet. Als het ware is totdat D'Artagnan is en je breekt het dan op zo'n manier af. Dat is zonde.
5: Ook begrijpt de gemeenteraad niet dat ze niet werd geïnformeerd over de vondst en dat terwijl de wethouder al een paar dagen informeel op de hoogte was. De politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van een medewerker bij vechtpartijen in het centrum van Meersen vorige maand. Volgens de woordvoerder was dat in de vrije tijd van de medewerker. Dat bevestigt de politie na onderzoek van Heuveland vandaag. Die nacht waren er verschillende vechtpartijen in het centrum van Meersen. Er is een grote hoeveelheid drugs gevonden tijdens het doorzoeken van een woning in Venray. 2 verdachten werden aangehouden. Volgens de politie gaat het om verdovende middelen met een aanzienlijke straatwaarde. Er werd ook een boksbeugel in beslag genomen. Het weer. Het wordt vandaag maximaal 24 graden. Er trekken enkele regen- en onweersbuien over. Vanavond wordt het op een bui na droog.

De dinsdagmiddag van L1 met Robert Giacchetti en de Scooters en I Save the Day. Hey, soms heb je dat, hè, dat je iemand tegenkomt waarvan je denkt, ik moet jou helemaal niet. Roger

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Even met de jocks. Download de L1-app.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Politiek Maastricht is met verbazing gereageerd op het onzorgvuldig blootleggen van het vermoedelijke skelet van D'Artagnan. Het botmateriaal is daardoor voor meer dan de helft verstoord en mogelijk onbruikbaar. De politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van een medewerker bij vechtpartijen in het centrum van Meersen vorige maand. Volgens een woordvoerder was dat in de vrije tijd van de medewerker. Er is een grote hoeveelheid drugs gevonden tijdens het doorzoeken van een woning in Venray. Twee verdachten zijn aangehouden.
3: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien. Soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
16: Liefde voor Limburg. Hits. Humor. Dit is Hits.

0: Met een zachte G, Lex Uiting, Frans Pollux en Emmy Akkermans.
1: Dit is L1.
2: Tim van der Weerde.
0: Met de beste muziek om je dinsdagmiddag door te komen met Katrina and the Waves en Louis Fonsi naar Queen.

Laten we hopen dat het een mooie zomer wordt, dat je dit volop mee kunt zingen. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves bij L1. Wat is er nou leuker dan jouw playlist te delen met heel Limburg? Dat kun je doen samen met je collega's of helemaal zelf, of met je vrienden, buren, sportclub. Stel je eigen top 5 samen. Wie weet ruist Stefan hem volgende week als hij terug is van vakantie. Want dan is de Vive ook weer terug. Jouw lijstjes samenstellen doe je op L1.nl. Dit is Summer.

0: Daarbuiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow.
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren.

0: Dit is het LE Nieuws. 70% van de Limburgers weet dat je lichamelijke en geestelijke gezondheid samenhangen. Dat is na een campagne van het universiteitsteam van Sebastiaan Keuler. Ook kwetsbare groepen zijn bereikt met de campagne. Daarbij gaat het volgens Keuler over mensen met een migratieachtergrond en mensen met een laag inkomen. Maar ze zijn er nog niet. De hoofdonderzoeker hoopt over een paar jaar nog verder te zijn.
1: Dan hoop ik dat we eigenlijk hersengezonde wijken hebben opgetuigd. Dus wijken waar zowel de zorgprofessional, maar ook fysiotherapeut, de huisarts weet hoe je mensen kan informeren, hoe je mensen kan adviseren over gezonde hersenen.
0: Je kunt je hersenen gezond houden door bijvoorbeeld gezond te eten en dagelijks genoeg te bewegen. De politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van een medewerker bij vechtpartijen in het centrum van Meersen vorige maand. Volgens een woordvoerder was dat in de vrije tijd van de medewerker. Dat bevestigt de politie na onderzoek van Heuveland vandaag. In de nacht van 13 op 14 mei waren meerdere vechtpartijen in het centrum van Meersen. In Politiek Maastricht is met verbazing gereageerd op het onzorgvuldig blootleggen van het vermoedelijke skelet van D'Artagnan. Het botmateriaal is daardoor voor meer dan de helft verstoord en mogelijk onbruikbaar. Jammer vindt raadslid Jos Gorren.
2: Ik vind vooral zonde dat we ons als Maastricht, dat we ons als Zuid-Limburg op de kaart hebben gezet. Als het ware is totdat D'Artagnan is en je breekt het dan op zo'n manier af. Dat is zonde.
0: Ook begrijpt de gemeenteraad niet dat ze niet werd geïnformeerd over de vondst en dat terwijl de wethouder al een paar dagen informeel op de hoogte was. Er is een grote hoeveelheid drugs gevonden tijdens het doorzoeken van een woning in Venray. Twee verdachten werden aangehouden. Volgens de politie gaat het om verdovende middelen met een aanzienlijke straatwaarde. Er werd ook een boksbeugel in beslag genomen. Het weer. Het wordt vandaag maximaal 24 graden. Er trekken enkele regen- en onweersbuien over. Vanavond wordt het op een bui na droog.

Ed Sheeran bij L1 in Hit Hop en Bad Habits daarvoor. Alison Moyetten, Is This Love? En ook Jonas Blue gedraaid in een blokje van drie. Nieuw blokje van drie, nu voor je onderweg met Marshmallow en Kane Brown. En ook zes de voetjes van de vloer naar Quante Hippe uit Venlo. Dit is draai.

Down en Miles on It. Zometeen de Doobie Brothers. Long Train Running. Eerst wordt het even heel erg nat. Pas op voor je voeten. Wet, wet, wet. Love is all around. Staat nu voor je klaar.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Politiek Maastricht is met verbazing gereageerd op het onzorgvuldig blootleggen van het vermoedelijke skelet van D'Artagnan. Het botmateriaal is daardoor voor meer dan de helft verstoord en mogelijk onbruikbaar. De politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van een medewerker bij vechtpartijen in het centrum van Meersen vorige maand. Volgens een woordvoerder was dat in de vrije tijd van de medewerker. Er is een grote hoeveelheid drugs gevonden tijdens het doorzoeken van een woning in Venray. Twee verdachten zijn aangehouden.
1: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Beter. VTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. VTN De Haas. Bron voor goed boeren.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.

0: Lekker zeg. MC Miker en DJ Sven en de Holiday Rap.
1: Dit is L1 met Tim van der Weerde.
0: Welkom op de dinsdagmiddag van L1. De beste muziek om je werkdag door te komen of je klusje te klaren wat je al heel lang hebt uitgesteld. Zometeen onder

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. 70% van de Limburgers weet dat je lichamelijke en geestelijke gezondheid samenhangen. Dat is na een campagne van het universiteitsteam van Sebastiaan Keuler. Ook kwetsbare groepen zijn bereikt met de campagne. Daarbij gaat het volgens Keuler over mensen met een migratieachtergrond en mensen met een laag inkomen. Maar ze zijn er nog niet. De hoofdonderzoeker hoopt over een paar jaar nog verder te zijn.
2: Dan hoop ik dat we eigenlijk hersengezonde wijken hebben opgetuigd. Dus wijken waar zowel de zorgprofessional, maar ook fysiotherapeut, de huisarts weet hoe je mensen kan informeren, hoe je mensen kan adviseren over gezonde hersenen.
1: Je kunt je hersenen gezond houden door bijvoorbeeld gezond te eten en dagelijks genoeg te bewegen. De politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van een medewerker bij vechtpartijen in het centrum van Meersen vorige maand. Volgens een woordvoerder was dat in de vrije tijd van de medewerker. Dat bevestigt de politie na onderzoek van Heuveland vandaag. In de nacht van 13 op 14 mei waren meerdere vechtpartijen in het centrum van Meersen. In Politiek Maastricht is met verbazing gereageerd op het onzorgvuldig blootleggen van het vermoedelijke skelet van D'Artagnan. Het botmateriaal is daardoor voor meer dan de helft verstoord en mogelijk onbruikbaar. Jammer vindt raadslid Jos Gorren.
3: Ik vind vooral zonde dat we ons als Maastricht, dat we ons als Zuid-Limburg op de kaart hebben gezet. Als het ware is totdat D'Artagnan is en je breekt het dan op zo'n manier af. Dat is zonde.
1: Ook begrijpt de gemeenteraad niet dat ze niet werd geïnformeerd over de vondst en dat terwijl de wethouder al een paar dagen informeel op de hoogte was. Er is een grote hoeveelheid drugs gevonden tijdens het doorzoeken van een woning in Venray. Twee verdachten werden aangehouden. Volgens de politie gaat het om verdovende middelen met een aanzienlijke straatwaarde. Er werd ook een boksbeugel in beslag genomen. Het weer. Het wordt vandaag maximaal 24 graden. Er trekken enkele regen- en onweersbuien over. Vanavond wordt het op een bui na droog.

Billy William en trompetta. Elke werkdag bij L1, een kwartier lang de beste muziek van Limburgse bodem. Zometeen in het Limburgse kwartierke voor je onderweg. Trekzak, ook Sif Belstar komt voorbij. En ook Jip uit Echt hoor je zometeen. Na de mannen die laatst nog hun 11-jarig jubileum vierden. Andy en Roy uit Valkenburg zijn dit. En al komt de zon niet op.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De vrouw uit Sittard die haar moeder een dodelijke dosis insuline gaf, hoeft niet meer terug de cel in van justitie. Dat werd vandaag bekend in de rechtbank in Maastricht. Het kunstwerk Upstream op het Lindenplein in Brunsum is afgelopen weekend opnieuw vernield. Het is al de derde keer. Doelman Mark Vlek uit Bocholt krijgt komend WK een reserverol. Bart Verbrugge wordt de eerste doelman van Oranje.
7: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
12: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
13: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots en nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
14: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: Ik kan niet zeggen dat we hier alleen vandaag starten met een echte meezinger, want er wordt vrij weinig gezongen in deze Carnaval de Paris van natuurlijk Dario G. Maar wel een hartstikke lekkere plaat. Van harte welkom hier bij de dinsdageditie van L1 Vandaag. Ik krijg al verschillende foto's doorgestuurd, bijvoorbeeld vanuit Margraten van Bas. Daar staan al wat straten blank vanwege een flinke storbij. Ja, tegelijkertijd, ik zit nu weer even naar buiten te kijken, hier in weliswaar in Maastricht. Nu schijnt de zon hier weer. Een half uur geleden regende het nog pijpenstelen en voor hetzelfde geld, ja, straks dat het weer met alle bakken uit de lucht komt.
1: Het is meer woordelijk, man. Je kunt eigenlijk een sleur voet, man. Mooi, wat een lucht. Man. Mussen, dukkes, kieken, wat toch een lucht
2: eigenlijk. L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, het is al nat in de meeste delen van Limburg en het wordt waarschijnlijk nog natter. Wordt namelijk toch wat onweer verwacht. Maar ook voor het najaar wordt flink wat noodweer verwacht. Daar gaat het dan hier vanmiddag onder meer over. Het heeft allemaal te maken met El Niño. Bedoelen we niet het festival dat volgende week in El plaatsvindt. Nee, het weerfenomeen vindt zijn oorsprong in de Stille Oceaan. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde daarvoor vandaag. De wereld moet zich voorbereiden op misschien wel extreme hitte, langdurige droogtes of dan weer juist extreme regen. Ja, het doet veel Limburgs natuurlijk denken aan 2021.
3: Ik ben in Valkenburg geweest in het centrum vannacht. Het water staat daar op plaatsen tot kruishoogte. Licht is op plekken uitgevallen. De auto's drijven soms door de straat. Er zijn inmiddels zelfs bruggen verdwenen.
4: Dus toen zij 's ochtends wakker waren, dan stond er ineens water in het hele huis inmiddels.
5: Nou, mijn balkon bestaat bijna niet meer. Oh, dat bankje staat ook op. Het bankje is er nog wel, maar de tafels zijn weg.
0: Nou, dat is toch wel een zwarte bladzijde. En veel herinneringen van heel wat Limburgers, denk ik. Straks dus meer over dat extreme weer. En ondanks die regen gaan we vanmiddag ook nog even richting Waterkant van een leuk project in Venlo. Daar hebben ze graag wat minder oud en grijs volk achter een hengel zitten. Daarom hoopten ze juist de jeugd enthousiast te kunnen maken.
6: Ik probeer zo stil mogelijk vis te vangen. Dat is best een beetje moeilijk.
7: Ik heb er al eentje gevangen in ieder geval.
0: Ah, kijk eens, dat gaat de goede kant op daar in ieder geval. We hebben het al een beetje in de smiezen. Doodstil urenlang naar het dobbertje blijven kijken. Tot hij dan opeens ondergaat, hè. Dat is de climax dan. En dan binnenhalen die gigakarper.
8: Ja, dan gebeurt er iets wat ik nooit zal snappen. En ik wil het ook niet snappen. Dan gaan namelijk volwassen mannen op de foto naar de vis. Dan ben je ernstig in de war. Vervolgens wordt die vis gewogen. Wat toch ook heel raar is als je hem daarna niet opvreet. Want wat doen ze vervolgens? Dan pleuren ze weer terug. Die vis moet toch ook denken, wat de fuck is er zojuist gebeurd, man?
2: L1, dit is L1.

0: L1. Ik ben tegenwoordig genoodzaakt om in Polen te gaan tanken. Ja, ja, daar is de benzine een stukje goedkoper als hier. Ja, en ik hoor dat net een meneer beneden tanken.
1: Hey, ik heb een nummertje met de nachtvlinder over.

0: de nachtvlinders en de mannen van Kerkrotrapkal. In het BL1 vandaag misschien herkenbaar, hopelijk niet. Dat kan ik niet betalen. We zitten even in de financiën op dit moment. Trouwens, ook het nieuws van vandaag. Inflatie deze maand, of afgelopen maand werd gezegd, volgens een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gestegen naar 3,5%. April was dat nog 2,8%. Ja, even voor de context, stijging van die 3,5% liet je verandering van de prijzen zien ten opzichte dus van de maand mei vorig jaar. Met name energieprijzen stegen hard. De prijs van benzine en diesel wordt flink hoger. En dat heeft dan allemaal te maken met de huidige oorlog in de Perzische Golf. Zometeen een razendsnelle spreekbeurt. Ja, Git, ook al over financiën. Over vakantiegeld. Ja, misschien wel dat het vakantiegeld van Ug niet per se richting Creta, Italië of Portugal giet. Maar dat dat bijvoorbeeld ook aan de energieprijzen opgiet. Noodzakelijkerwijs dan wel te verstaan. Nou, zometeen nu er meer over. Want eerst nog even muziek van Nederlandse grond.
1: Nou, het gaat me goed. Ik heb geld zat om het rest van mijn leven uit te zingen. Maar moet ik wel morgen voor 5 uur de pijp uitzetten.

0: Prachtige plaat bleef het toch natuurlijk. Sommie, Dark Before the Dawn. Ondertussen gaan we eens even wat mensen hier in de beurs kijken.
1: Alleen vandaag.
0: Want wat blijkt, Limburgers stoppen het vakantiegeld dat ze afgelopen maand hebben gekregen liever in de spaarpot dan dat ze het gebruiken voor daadwerkelijk vakantie. Blijkt allemaal uit onderzoek van de ING-bank. Meer uitleg volgt, want hier is namelijk de...
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Iedereen in Nederland die werkt of een uitkering ontvangt, heeft recht op vakantiegeld.
3: Eén keer in het jaar, in mei.
2: Vakantiegeld is een extra bedrag dat oorspronkelijk bedoeld is om voor je vakantie te gebruiken.
4: Eigenlijk alles behalve vakantie.
2: Tegenwoordig wordt het ook vaak gebruikt om te sparen of om spullen mee te kopen.
5: Die vakantiegeld krijgt u extra veel voordeel.
2: Buiten Suriname, België en Nederland is vakantiegeld een onbekend begrip.
6: Je hebt hard gewerkt voor dat geld.
2: Volgens de wet moet de vakantietoeslag in juni betaald worden.
7: Goed als een cadeautje.
2: Maar in jouw cao of arbeidsovereenkomst kan er ook een ander tijdstip zijn afgesproken.
8: Als je dan ziet hoeveel belasting er vanaf gaat, is dan, dan schrik je wel.
2: De meeste werkgevers betalen de vakantietoeslag uit in mei of juni.
9: Als ik geld heb, dan trakteer ik. Ja, doe ik gelijk een rondje.
2: De minimale vakantiebijslag is vastgesteld in de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag die in 1969 werd aangenomen.
10: Het gaat wel snel op.
2: Vanaf 1969 was de minimumvakantiebijslag gelijk aan 6% van het bruto jaarloon, maar dat steeg in verschillende etappes. Nou, 8%.

0: zijn nog alles wat plaat over gemaakt. Het afscheid, volgens een andere artiest bestaat dat helemaal niet, dat afscheid nemen. Alex Warnard en ik wel over Before You Leave Me. En net bij L1 vandaag zometeen natuurlijk het laatste Limburgse nieuws. Hoor je van Jan Hoofs met onder meer antwoord op de vraag hoe je nou je hersenen gezond houdt.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
4: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
6: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
10: Ah, chips.
9: Maar

0: anders doet.
1: Ja, het kan dus nog wel eens wat gaan regenen vandaag. Ondertussen hebben we hier binnen wel het zonnetje in huis. Het laatste Limburgse nieuws met Jan Hoos. Och, en de microfoon oprichten, ja. Is ook wel handig, hè?
2: Nou, hier ben ik. Goedemiddag. Tegen een Belgische vader en zoon is 24 en 25 jaar cel geëist voor een dodelijke beroving in Kerkrade. Daarbij kwam 4 jaar geleden de 33-jarige Fabian Esser uit Duitsland om het leven. Volgens het OM probeerde de verdachte tijdens een afspraak een tas met een groot geldbedrag van het slachtoffer af te pakken. Toen de bestuurder van de vluchtauto hard wegreed, belandde het slachtoffer met zijn hoofd onder de auto. Hij overleed vrijwel meteen aan zijn verwondingen. Volgende maand doet de rechtbank naar verwachting uitspraak. Een 56-jarige vrouw uit Sittard die haar moeder een dodelijke dosis insuline gaf in 2023, hoeft niet terug naar de cel. Dat werd vandaag bekend in de rechtbank in Maastricht. Het OM eiste 3 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Josine S. zat al een jaar in de gevangenis, waardoor zij, als het aan justitie ligt, niet terug hoeft naar de gevangenis. 70% van de Limburgers weet dat je lichamelijke en geestelijke gezondheid samenhangen. Dat is na een campagne van het universiteitsteam van Sebastiaan Keuler. Ook kwetsbare groepen zijn bereikt met de campagne. Daarbij gaat het volgens Keuler om mensen met een migratieachtergrond en mensen met een laag inkomen. Maar ze zijn er nog niet. De hoofdonderzoeker hoopt over een paar jaar nog verder te zijn.
3: Dan hoop ik dat we eigenlijk hersengezonde wijken hebben opgetuigd. Dus wijken waar zowel de zorgprofessional, maar ook fysiotherapeut, de huisarts weet hoe je mensen kan informeren, hoe je mensen kan adviseren over gezonde hersenen.
2: Ja, en je kunt je hersenen gezond houden door bijvoorbeeld gezond te eten en dagelijks genoeg te bewegen. Het kunstwerk Upstream op het Lindeplein in Brunsum is afgelopen weekend opnieuw vernield. Dat is al de derde keer. Kunstenaar Harald Vlucht daarover.
4: Het is natuurlijk heel tragisch en afschuwelijk, omdat er eigenlijk vorige keer vrij veel maatregelen genomen zijn om, waar ik ook aanbevelingen voor gemaakt heb, om te zorgen dat het niet nog een keer zou gebeuren. Dus daar staat een camera op, de lichten die aangaan als mensen daar in de buurt komen.
2: Aan streekomroep Zonieuws laat de gemeente Brunsum weten camerabeelden te bekijken om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Het bronzen ornament van de Amsterdamse kunstenaar werd 9 jaar geleden onthuld ter ere van het gouden jubileum van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. En doelman Mark Vlekken uit Bocholt krijgt komend WK een reserverol. Bart Verbrugge wordt de eerste doelman van Oranje. Dat bevestigt bondscoach Ronald Koeman vandaag. Op het EK 2 jaar geleden was Vlekken ook de tweede doelman. Of dat nu ook zo is, is volgens Koeman geen uitgemaakte zaak.
1: Hij moet het toch allemaal al heel snel weten natuurlijk, die Koeman. Hè?
5: Nou, dat kan niet.
1: Nee, hij heeft meer tijd nodig.
2: Het weer dan nog. Vanavond wordt het op een bui na droog. Morgen wordt het wisselend bewolkt en trekken buien over. En het kan dan maximaal 21 graden worden.
1: Jana, dankjewel. Zo meteen hier een grensgevalletje. Nou, wat betreft het weer, dat heeft ook wel met weersextremen te maken. En dan van Duitse makelij, Belgische afvaring zit erbij. En natuurlijk Oetos eigen Limburg. Over een bepaald eiland. Ergens in de buurt van Limburgs Amerika, denk ik.

0: All For You van Janet Jackson hier net bij L1 Vandaag. Ja, zoals net gezegd, eventueel nog flink wat regen op komst, onweer zelfs. Dus zat ik te denken, vandaag allemaal grensplaten over het weer.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Dat is wederom de vraag. Ook op deze dinsdagnamiddag vanuit België hebben we zelfs een plaat over een weersatelliet genaamd Suzy. Vanuit Duitsland over die ene grote brandende zon. Grote brandende zon. Boven ons, zo moet ik het zeggen. En een Limburgse kandidaat. Ja, dit gaat dan over druppels die neerkomen op één specifieke locatie.
1: Het grensgevalletje.

0: Wat is jouw grensgevalletje?
1: Ja, het is wel eens een beetje opbouwend qua genre. Of qua tempo, beter gezegd. Van rustig naar matig naar nogal gitaargewelddadig. De mannen van Rammstein van Duitsland over die Sonne. De Belgische Noordkaap over weersatelliet Suzy. Of het welbekende eiland in de regen. Natuurlijk van Robin Heijzen.

Op weg naar de dinsdagavond samen met Phil Collins. You can't hurry love. Trouwens, over dat hele grote sportevenement gesproken. Over een kleine 2 weken gaat dat dus helemaal losbarsten. Vandaag werd al bekend dat meneer Vlekken, even spieken, niet de eerste doelman wordt. Dat zal ook wel enigszins in de lijn der verwachtingen bij hemzelf hebben gezeten. Bart Verbrugge wordt de eerste doelman. Zometeen gaat het hier over een andere Limburgse sporter. Een dame uit Nieuwstad die nogal kan tennissen. En dat speelt zich op dit moment af. Kwartfinale van Roland Garros.

0: iets minder zonnestralen dan de afgelopen dagen op deze dinsdag. Maar zomerse muziek, ja, die hebben we nog steeds gewoon nog.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: En samen met Edward Meja, samen met Vicky Jigululina. Wat een naam, dames en heren. Stereo Love hier dus net bij L1 Vandaag, waar we even van muziekartiesten overschakelen naar sporters. Tennister Demi Schuurs is met haar Australische dubbelpartner Ellen Perez doorgedrongen tot de kwartfinales van Roland Garros in het vrouwendubbelspel. Dat is nogal een prestatie. Sterker nog, voor Schuurs is het haar beste prestatie op datzelfde Roland Garros.
2: Morgen spelen we op Simon Mathieu, de late wedstrijd. Ik heb er heel veel zin in. Voor mij de eerste keer kwartfinale ooit op Roland Garros. Dus we zijn natuurlijk al heel erg blij. Maar het is nog niet klaar en we willen meer. Dus wij gaan nog ons best doen. En ik hoop dat jullie ons gaan volgen.
0: Ja, het zal geheid te zien zijn op, ja, wat is dat, op het kanaal van Ziggo. Heb ik het op een gegeven moment voorbij zien komen. Dat zal dus geheid die kwartfinale weer uitgezonden. Duimen voor Demi in ieder geval. Merk dus de kwartfinale tegen nogal pittige tegenstanders. Namelijk de nummers 2 van de plaatselijke lijst. Dat is een Servisch-Kazachstaans duo dat de tegenstanders zien voor Demi merken. Trouwens, wat betreft het grensgeval, ja, ik wil hem toch nog één keer vuurschotelen. Op dit moment nek aan nek race tussen de Duitse afvaardiging en de Limburgse kandidatuur.
1: Het grensgevalletje.

0: Thomas Agda, Paul de Munnik en ook nog Typhoon deed ook nog even mee. Wat betreft de plaat die nu komen gaat.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ja, het was wel een spannende. Ja, ik moet zeggen, de Belgische Noordkaap, die konden we al snel vergeten. Want de meeste stemmen die kwamen absoluut binnen voor de Duitse mannen van Rammstein over de Zonne. Of die weerplaat van Roanesse uit Limburgs Amerika in de vorm van Eiland in de Regen. Word ik zelf ook zo'n beetje aan het praktiseren, stemmen aan het tellen. En toen word ik opeens even tot de orde geroepen door Ria.
2: Meneer Wekers, wat denkt ze nu zelf eigenlijk? Roanesse natuurlijk, Eiland in de Regen. Hey, goeie uitzending. Doei doei.
0: Merci. Hallo. En dan kreeg ik ook nog weliswaar van René dit binnen.
3: Hier met René. We gaan toch nog even voor dit geweld van Rammstein. De groeten aan Adiwa.
0: Ja, en ook Erik en Roel, die hadden ook zoiets van doen met Rammstein. Maar ja, die weten niet wat er gebeurt op het moment dat hij met Ria aan de stek krijgt. En sowieso eerlijkheid bij mij te zeggen, de meeste stemmen komen gewoon binnen van Roanesse.
4: Voor mij, Eiland in de Regen van Roanesse. Dat doet me denken aan Zondag in het Zuiden. 2 jaar achter elkaar meegespeeld. Heerlijk. Brings back memories.
0: Kijk eens, de memories bij Maria die komen bovendrieven. Een grensgevalletje over weersvarianten. Kun je vandaag dus uit eigen provincie.

0: strijd om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
0: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special... tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen een Belgische vader en zoon is 24 en 25 jaar cel geëist... voor een dodelijke beroving in Kerkrade. Daarbij kwam 4 jaar geleden de 33-jarige Fabian Esser uit Duitsland om het leven. De vrouw uit Sittard die haar moeder een dodelijke dosis insuline gaf... hoeft van justitie niet meer de cel in. Dat werd vandaag bekendgemaakt in de rechtbank in Maastricht. Het kunstwerk Upstream op het Lindenplein in Brunsum is afgelopen weekend opnieuw vernield. Dat is al de 3e keer.
10: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend... voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op... waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap... heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft... maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van €38 miljoen. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was... van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie... naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen... toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid... en tegen het ANC van Nelson Mandela... Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos... waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia... de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3... Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer... Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden.
12: Kärcher hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
13: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
14: Houd misdaad uit je buurt.
13: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
18: 12 september, Temple of Classic Rock.
19: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage filled with pure rock.
18: Doors open, 12:30 middags.
20: Get your tickets at dedoolhof.nl.
21: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Groten in wonen. Maastricht.
22: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
23: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
24: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
25: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
26: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: 11 vandaag aan de rechterkant van 5 uur hier net met The Vans, Joy, The Riptide.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
1: Jazeker, dames en heren, ook vandaag in een zeer historisch verantwoord momentje.
0: Ik kan niet de hele tijd Minaas tape blijven horen, want anders dan zet je microfoon helemaal onder de zever en de snot. De historie achter deze 2 juni, daar hebben we het nu even over. 2 juni 1953, daar beginnen we eens even mee. De Britse Queen Elizabeth werd gekroond en met die kroning werd ze dan ook koningin van het Verenigd Koninkrijk. Natuurlijk Canada, Pakistan, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Sri Lanka en Australië. Tegenwoordig erkennen veel van die landen het Britse staatshoofd niet meer. Maar toen dus wel, heel happening. En in een interview, vlak voordat ze stierf, herinneren ze zich vooral hoe zwaar de kroon op haar hoofd woog destijds.
3: Very unwieldy. And you can't look down to read the speech. You have to take the speech up. Because if you did, your neck would break. Would it fall off?
0: Ja, want de interviewer zegt in dat gesprek op een gegeven moment ook nog, ja, mensen vergeten wel eens dat diamanten eigenlijk ook gewoon een soort stenen zijn. Nou, daar zitten nogal wat diamanten op die kroon. Dus dat zijn wel een aantal kilo's dat je op het cupcake hebt staan. Recht vooruit blijven kijken en zo ook de speech oplezen. Zo zei ze dus, anders zal die dure kroon van je kop mieteren. En dat moet je niet willen. Verder ook sporthistorie die schuil gaat achter deze datum. Want Ajax wint op 2 juni 1971 voor het eerst de Europa Cup 1. Tegenstander was het Griekse Panathinaikos.
4: Ajax wint hier vandaag in een volgepakt Wembley met 2-0 op 2 juni 1971. Zijn eerste Europa Cup 1. Uitzinnige tafereelen bij de fans.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En vervolgens werd er nog een paar keer gewonnen de daaropvolgende jaren. En dan nog wat recenter om af te sluiten op 2 juni 2022... presenteerde Jan de Hoop voor het laatst het RTL Ontbijtnieuws. En daarmee kwam er na ruim 33 jaar een einde aan zijn vaste ochtendroutine bij de nieuwszender daar. En ja, dan bij die laatste uitzending is natuurlijk de uitdaging om de tranen een beetje in bedwang te houden.
5: De afgelopen dag, duizenden, ik wilde dit niet, duizenden lieve berichtjes gekregen. En daar ben ik jullie heel dankbaar voor. En dit is nog erger dan het van Peperstraat, geloof ik.
6: Dit is L1.
7: Are you ready?

kopen jullie ook vibrator? Ik zeg, joh, we kopen vibrator. Met z'n... roterende kop. Ik zeg, ja, die hebben we ook.

0: Bakke. Hij speelde accordeon, nee net, BL1 vandaag. Hoe dat benoemd trouwens, even op de Franse tour gewoon.
1: Bienvenue à l'émission de Radio L1 aujourd'hui.
2: L1.
0: Aujourd'hui, bonjour, bonjour. De reden om even richting Frankrijk te verkassen is vanwege de start van de Alpe d'Huez. Dat zit natuurlijk deze week op het programma. En voor Silweerts, kun je Beringen, vult je start van de Alpe d'Huez deze week al als veel meer dan alleen een sportieve uitdaging. Want nog geen 2 jaar geleden loog je zelf in het ziekenhuis met kanker. In een periode waarin onzekerheid en hongerzeuken zien dagelijks leven bepaal je. Maar nu dan, deze week, jij zit er heel anders bij. Nu zit er namelijk aan de voet van de Franse Berg. Samen met vriendje Klor om komende donderdag te fietsen voor het goede doel.
3: Begin van het jaar meld je hiervoor aan. En dan leef je eigenlijk naartoe. Je traint, je verzamelt alle spullen, je doet donatiewerving. Dus daar ben je heel veel mee bezig. Eigenlijk elke week wel. En dan, dan nu is het bijna zover als hoogtepunt de bergdonderdag. Ja. Vorig jaar ben ik zelf ziek geweest. Begin van het jaar, van het schooljaar moet ik zeggen. Volgens mij 21 augustus was het, 2024, ben ik in het ziekenhuis beland. Ja, niemand wist echt wat het was. Dus heel veel onderzoeken gehad en toen werd duidelijk dat ik kanker had. Een half jaar ben ik toen behandeld in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En toen in de carnavalsvakantie, 2025, werd ik schoonverklaard. En toen besloot ik een tussenjaar te nemen. En in dat tussenjaar wilde ik eigenlijk ook wel een uitdaging aangaan. En ik wilde eigenlijk ook wel wat terug doen, omdat je bent supergoed geholpen. Je bent schoonverklaard en dat heeft niet allemaal... Er zijn veel mensen die je hebben geholpen, maar er zijn ook veel mensen die in hetzelfde schuitje zitten, gaan zitten. En daar wil je eigenlijk wel wat voor terug doen. Het moment waar ik toch het meest naar uitkijk, straks dan over de finish kom, klaar ben. En dat ik dan straks met mijn vrienden daar kan zitten, familie staat dan bij de lijn. Mijn vriendin staat dan straks bij de finishlijn, familie staat bij de lijn, ja. Daar kijk ik toch wel een beetje naar uit, ja.
0: En het werd wel een momentje door, zeg. Ik vind het altijd echt razend knap als dat mensen zich wagen aan die sportieve uitdaging. En dan ook eens voor het goede doel. Dus toi, toi, toi vanuit deze kant voor Silweerts uit Beringen. Liefde.

0: Heusel je de, of de letters door elkaar, de letters van het woord Stromae, dan krijg je maestro. En het zal niet heel toevallig zijn. Allo, een dans van diezelfde maestro. Of beter bekend als Stromae natuurlijk. Zometeen, het laatste Limburgse nieuws gaat over een dame uit Sittard die verantwoordelijk werd gehouden voor de dood van haar moeder. Nieuws uit die zaak hoor je zometeen van Jan Hoofs.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
5: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: One world, many stories. De wereld danst in Brunsum.
7: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Het laatste Limburgs nieuws dat horen we hier van Jan Hoofs.
13: Goedemiddag. Tegen een Belgische vader en zoon is 24 en 25 jaar cel geëist voor een dodelijke beroving in Kerkrade. Daarbij kwam 4 jaar geleden de 33-jarige Fabian Esser uit Duitsland om het leven. De vader werd 2 maanden na het ongeluk aangehouden. De zoon is nog altijd voortvluchtig. Volgens het OM probeerde de verdachte tijdens een afspraak een tas met een groot geldbedrag van het slachtoffer af te pakken. Toen de bestuurder van de vluchtauto hard wegreed, belandde het slachtoffer met zijn hoofd onder de auto. Hij overleed vrijwel meteen aan zijn verwondingen. Een 56-jarige vrouw uit Sittard die haar moeder een dodelijke dosis insuline gaf in 2023 hoeft niet meer terug de cel in. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank in Maastricht. Het OM eiste 3 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Josine S. zat al 1 jaar in de gevangenis, waardoor zij, als het aan justitie ligt, niet meer terug hoeft naar de gevangenis. 70% van de Limburgers weet dat je lichamelijke en geestelijke gezondheid samenhangen. Dat is na een campagne van het universiteitsteam van Sebastian Keuler. Ook kwetsbare groepen zijn bereikt met de campagne. Daarbij gaat het volgens Keuler om mensen met een migratieachtergrond en mensen met een laag inkomen. Maar ze zijn er nog niet. De hoofdonderzoeker hoopt over een paar jaar nog verder te zijn.
14: Dan hoop ik dat we eigenlijk hersengezonde wijken hebben opgetuigd. Dus wijken waar zowel de zorgprofessional, maar ook fysiotherapeut, de huisarts, weet hoe je mensen kan informeren, hoe je mensen kan adviseren over gezonde hersenen.
13: Ja, je kunt je hersenen gezond houden door bijvoorbeeld gezond te eten en dagelijks genoeg te bewegen. Het kunstwerk Upstream op het Lindenplein in Brunsum is afgelopen weekend opnieuw vernield. En dat is al de derde keer. Kunstenaar Harald vlucht daarover.
15: Het is natuurlijk heel tragisch en afschuwelijk, omdat er eigenlijk vorige keer vrij veel maatregelen genomen zijn om waar ik ook aanbevelingen voor gemaakt heb, om te zorgen dat het niet nog een keer zou gebeuren. Dus daar staat een camera op, de lichten die aangaan als mensen daar in de buurt komen.
13: Aan streekomroep Zonieuws laat de gemeente Brunsum weten camerabeelden te bekijken om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Het bronzen ornament van de Amsterdamse kunstenaar werd 9 jaar geleden onthuld ter ere van het gouden jubileum van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. En doelman Mark Vlek uit Bocholt krijgt komend WK een reserverol. Bart Verbrugge wordt de eerste doelman van Oranje. Dat bevestigde bondscoach Ronald Koeman vandaag. Op het EK 2 jaar geleden was Vlekke de tweede doelman. Of dat nu ook zo is, is volgens Koeman geen uitgemaakte zaak. Het weer. Vanavond wordt het op een bui na droog. Morgen is het wisselvallend bewolkt en trekken er buien over. Het kan dan maximaal 21 graden worden.
0: Dus de paraplu hoeft nog niet opgeborgen te weer. Janna, dankjewel. Zometeen hier weer een kerstfesteditie van de Nieuwsquiz. Met natuurlijk ook vandaag tickets voor die prestigieuze wedstrijden van het WMC in Kerkrade.

0: Streetlife, Randy Crawford en de Crusaders hier bij LA Vandaag. Op weg naar die dinsdagavond. Ik kreeg al heel wat foto's binnen via de L1-app. Over straten gesproken, heel wat straten staan ondertussen, of stonden misschien, ondertussen is misschien het water weggetrokken. Onder andere vanuit, even kijken, Margraten stuurt Bas door. Nou, er is een flinke stort bij, heeft zich daarvoor gedaan. En dat is misschien nog niet het laatste geweest, want het zou zomaar kunnen zijn dat er nog flink wat onweer over de provincie getrekken later vanavond.
1: Spette pita pater, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Ik kom een druppel later.
2: L1 Vandaag.
0: De vraag vandaag gaat over het weer. Lekker weertje, koekenpeertje. Ja, dat weet ik niet of dat helemaal vandaag in ieren werd gooien. WMC-tickets stonden in ieder geval vandaag weer op het spel. Het liekt er namelijk sterk op dat de wereld vanaf dit najaar te maken kreeg met een periode met grote risico's op weersextremen. Denk je dan bijvoorbeeld heel wat neerslag in vrij korte tijd, hogere gemiddelde temperatuur. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt je vandaag dat landen er goed aan zooi doen om zich voor te bereiden. Ja, bijvoorbeeld Jan, dat denken veel Limburgers dan snel aan natuurlijk, om scenario's zoals 2021 in het zuiden van de provincie te voorkomen.
3: Ik ben in Valkenburg geweest in het centrum vannacht. Het water staat daar op plaatsen tot kruishoogte. Licht is op plekken uitgevallen. De auto's drijven soms door de straat. Er zijn inmiddels zelfs bruggen verdwenen over de geul. Dus ja, het is daar een chaos en onze hulp is daar hard nodig.
4: Nou, mijn balkon bestaat bijna niet meer. Oh, dat bankje staat ook. Het bankje is er nog wel, maar de tafels zijn weg. Het kan zijn dat het helemaal weggeslagen is.
5: Om 4:15 hebben we gewoon het water zien binnenkomen. En zij lagen dus nog te slapen. Dus toen zij 's ochtends wakker werden, stond er ineens water in het hele huis inmiddels.
0: Ellende tot en met. En sommige mensen hebben er nog zelfs tot aan de dag van vandaag mee te maken. Het zou dus kunnen dat dit niet voor het laatst was. Schreven die weersextremen, dat vingen we dan in de Stille Oceaan. Werd namelijk veroorzaakt door een natuurlijk klimaatverschijnsel waarbij het zeewater opwermt rond de evenaar. Ongewoon sterk en snel opwermt. Maar wil je maar aankomen, wie heet dit klimaatverschijnsel ook alweer? Klein hintje kreeg al van mij. Een festival in L, dat ook volgende week plaatsvindt, het heet dezelfde naam. Nou, wij hebben de juiste naam en kun je hem mee doorgeven. Maak je kans op die concerttickets voor het WMC in Kerkrade.
2: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via

En Sabine zeggen, de dam komt er nog vanavond. Zo is ze. Het welbekende vers van de pers. Lex uit in zijn no-plaat komt vannacht om klokslag 12 uur uit. Alles

0: Kump Goot. Dat in net ben je alleen vandaag. Hoe dat we even trouwens, ja, even een muzikale hint wat betreft de locatie die nu op routeplan geloosd is.
1: Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant.
2: L1 vandaag met Ruben Wekers.
0: We duiken namelijk even in de nobele, zeer rustgevende wereld van de hengelsport. Een vraag die nogal eens gemuutje is, of die nogal eens speelt bij verschillende hengelsportverenigingen. Wie maakt je de jeugd nou enthousiast voor die hengelsport? Want ja, al die hengelsportverenigingen die willen idealiter niet alleen maar oud, dik, gries volk die naar de dobbers zitten te kieken aan de waterkant. En het mogen natuurlijk ook gewoon jongens en meisjes zien. Nou, dat is in ieder geval in Venlo wel deels gelukt. Leerlingen van groep 7 en 8 van de talentencampus die zoten even in een klaslokaal met een hengel aan het water. Samen met de Venlo'se hengelsportvereniging gingen de scholieren vissen. En dat beviel heel goed.
3: En hoe gaat het bij jou?
4: Ja, goed. Ik probeer zo stil mogelijk vis te vangen. Dat is best een beetje moeilijk.
5: Ik heb er al eentje gevangen in ieder geval.
3: Kijk, toch al eentje. Dat is niet heel makkelijk hier volgens mij, hè?
5: Nou, ik ben toch wel nog de enigste.
3: Wat vindt ze er zo leuk aan eigenlijk?
6: Je moet gewoon heel geduldig zijn en gewoon de hele tijd wachten. En je moet gewoon geluk hebben.
7: Ik zie de natuur en ik zie de vissen heel vaak zwemmen. En dat is waarom ik vissen leuk vind.
3: Als je in het algemeen gaat kijken naar de gemiddelde leeftijd aan de waterkant, ja, dan is dit natuurlijk een ultiem beeld. Alleen het is helaas zo dat je steeds meer senioren, 60, 70 plussers hebt die aan de waterkant zitten, met name met een vaste hengel. Ja, die maken zich heel erg druk over de jeugd. Hè. Die maken wat meer lawaai, die zitten niet vast op één plek. En juist is het daarom goed om ze nu te leren hiermee om te gaan.
0: Ja, en dat is natuurlijk wat er ook automatisch mijn gemeente is. Ook gewoon genieten van de natuur. Elian van Ewijk was dat, voorzitter van de hengelsportvereniging in de gemeente Venlo. En wat blikt die oefening dat weer op zijn vruchten wel af. Enthousiasme is er wel, een beetje.
7: Misschien. Ja, misschien.
4: Ja, als ik ouder ben, ga ik wel zeker vissen. Zoals mijn opa's, mijn vader. Ik denk het wel, ja.
6: Ja, ik denk het wel.
3: Waarom?
6: Omdat het gewoon leuk is.
0: Ja, dus dan heb je al meteen antwoord op de vorige mooie dag. De kids kwiet in. Als we missen, dan zijn ze vissen.
8: Vissen is Ruby, ik vind het toch zo fijn. Vissen, vissen, vissen, met de nylonlijn.
2: Dit is L1.
0: Ik kan zo meteen eens even kijken wat er allemaal aan antwoorden binnen is gekomen. Die WMC-tickets, dat motten we toch ook vandaag weer vanaf. Zo meteen de opgave nog een keer.

0: Even lekker down under van The Man at Work. In het sterretje van de dinsdagmiddag. Zo meteen natuurlijk een ontknoping van de L1 Nose Quiz. Ik heb vandaag, of heeft vandaag verband, met een waarschuwing die vanuit de Wereldmeteorologische Organisatie vandaag kwam. Wereld moet zich voorbereiden op misschien wel extreme hitte, langdurige druutjes of juist weer extreme regenval. Dat werd dan allemaal veroorzaakt door een weerfenomeen. Oorzaakt of wellicht in de stille oceaan. Ja, in een notendop is het zo'n beetje dat het oceaanwater heel snel opwarmt. En zodoende komen er allemaal windstromen zijn door het gevolg van. En die windstromen, die, ja, zo heb ik me geen even lot te vertellen, die veroorzaken dan weer weersextremen. We zijn op zoek naar de naam van dat weerfenomeen. Als hij de goede naam weet, dan belonen wij dus met tickets van voor het WMC in Kerkrade. Ik kreeg al van Arjen door. Hij zegt, ja, het gaat over een cycloon.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Nee, dat moet een streepje doorheen zetten. Ik zit nou trouwens nog te denken, ja, sommige mensen die vinden het geweldig, hè, omdat allemaal dat natuurspectakel te zien dan.
2: Het is een muurwolk, man. We kunnen eigenlijk een sleur doen. Maar wat een lucht. Man. Mussen, duggers, kijken wat er een lucht aan komt.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Even met de jokes. Download de L1-app.
4: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
4: Beleef de concertwedstrijd. Tickets via wmc.nl.
9: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
10: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen een Belgische vader en zoon is 24 en 25 jaar cel geëist voor een dodelijke beroving in Kerkrade. Daarbij kwam 4 jaar geleden de 33-jarige Fabian Esser uit Duitsland om het leven. De vrouw uit Sittard die haar moeder een dodelijke dosis insuline gaf, hoeft van justitie niet meer de cel in. Dat werd vandaag bekendgemaakt in de rechtbank in Maastricht. Het kunstwerk Upstream op het Lindenplein in Brunsum is afgelopen weekend opnieuw vernield. Dat is al de 3de keer.
3: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
15: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden.
0: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
12: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerle en Maastricht.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerle, Roermond of Venlo.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
4: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
5: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
6: Bij Stoks viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maaspracht en Bergen te Blijt. Bij Stoks, waar groen al 50 jaar thuis is. Bij
7: Stoks. Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En mag ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
8: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
9: Dit is L1.
10: Dan volgt nu een programma in de zendtijd van
11: Limburg.
12: Limburg.
13: Limburg.
14: Limburg.
15: Limburg.
16: Limburg.
17: Limburg.

0: ook wel een van de betere artiestennamen. De Ginger Ninja opent je net officieel de Dinsdag Orange met Sunshine B. L1 vandaag. Hoe dat we nog even bekallen wat hij allemaal vandaag de revue heeft gepasseerd. Het gaat onder andere over een activiteit door is wat verf mij gemeut. Kan nog alles pijnlijk zien en klinkt als volgt.
1: L1 vandaag.
0: Het gaat hier nu namelijk even over een internationale tatoeage-expo in het Belgische Sint-Niklaas. Want door tattoo-artiesten Kaya Nijssen uit Zevenum niet één, maar zelfs twee keer in de prijzen gevallen.
2: Zaterdag had ik bijvoorbeeld een stuk op de knie gezet. En daar had ik dan ook de Best of Day mee gewonnen. Mm-hmm. En dat stuk dat werd vooral geprezen om de technische moeilijkheid. Kijk, een knie is een heel lastige plek. Deze dame had er ook een zwaar litteken over zitten. Ja, en ook de anatomie van de knie. Het is gewoon een hele moeilijke tattoo. En de zondag, die tattoo die was gewoon heel netjes, heel strak. Goed ingekleurd, met de lijnen. En uiteindelijk heb ik daar dan Best Traditional mee gewonnen. En met dat stuk van zaterdag hebben we ook nog eens de hele show toen gewonnen.
0: Ja, kijk eens, dat was een prima weekendje ding voor die Kaya Nijssen. En ik denk dat haar agenda ook wel heel vol gaat raken de komende tijd. En ook muzikaal nieuws met de release van Alles Kump Goed van Lex Uiting is het eerste resultaat van het project Liedjes voor de Eeuwigheid. De tweede versie vanaf nu te bloesteren. Nummer is een interpretatie van Luxeflex van Edith Lotte moet 2006. Vormt je eerste single van het jubileumproject van De Nacht van het Limburgse Lied. Hoebij dan het oeuvre van Frans Pollock centraal staat. Lex vond het in eerste instantie lastig om met een nummer van Frans Pollock aan de slag te gaan.
3: Maar toen kregen we het idee, ik maak mijn liedjes altijd samen met Charles en Bart, toen kregen we het idee om alleen een tekst te pakken van Frans en door er een ganse nieuwe track van te maken, gewoon een ganse nieuwe melodie bij te maken. En toen dacht ik van, oh ja, maar dit durf ik wel aan.
0: En ook nous over ons dialect. Praat u dialect? Of verstaat u het misschien wel, maar spreekt u het nauwelijks? Nou, het hoes voor het Limburgs schrijft iedereen op om mij te doen aan de grote dialectvragenlijst. Historisch taalkundige Alexia Kerkhoff.
4: Deze dialectvragenlijst is eigenlijk de eerste grote enquête in jaren om echt te kijken hoe het gesteld is met het dialect in Nederland. Wat vinden mensen van dialect? Waar wordt het gesproken? Waar mag het gebruikt worden en waar niet? En zo kunnen we ook een beetje kijken of die relatie tussen standaardtaal en dialect in de afgelopen decennia veranderd is.
0: Ja, nou, dat is echt gelukt. Ik zit te denken, kunnen we misschien even een bepaald vuurproefje doen? Even een prachtige bonte verzameling van prachtige dialectwoorden.
5: Ome.
6: Oorlogsmensje.
7: Verpopzak.
8: Siska.
9: Snutje.
10: Loeren.
11: Veranderen, versjangelen.
12: In een schoon.
13: Schotterslaat.
14: Scheurendeerser.
15: Zwiegelstekstje.
16: In een hot.
17: In geperskeutel.
18: In een eerpel.
19: Schakel.
20: Adieuwa.
0: Ja, steeds allemaal kost mij, Kallen. Nou, petje afvuur.

0: Ja, de rivers die komen dus een beetje onderhand naar beneden. Want het is flink aan het rengelen. Tenminste, in ieder geval in Maastricht. Maar volgens mij, het merendeel van Limburg, dat is flink naad aan het weren. Ik zit te denken, zo meteen ontknoping van de nieuwsquiz. Eerst even ter voorkoming dat we allemaal zo'n beetje collectief indutten.
1: Ja, joh!
0: De ene, goed, Ramon.

0: Radioopstandje, burenruzie. Dat kan wel met deze plaat. Dingen, trouwens, over geluiden gesproken. Ja, wat er vanochtend eventueel nog duur is.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Niets met totale zekerheid te zeggen, maar het ligt wel in de lijn der verwachtingen. Het is al flink aan het rengelen. Maar dat er onweer ook nog mijn gemuutjes dat zo zeker kunnen. Tegelijkertijd, het werd waarschijnlijk nog een stuk erger later dit jaar. In Riel voor de tickets voor het WMC in Kerkrade zien we op zoek naar een specifiek weerfenomeen. En vanwege dat weerfenomeen waarschuwt je meteorologen van de Wereldmeteorologische Organisatie vandaag. Werkman zich voorbereiden op misschien wel extreme hitte, langdurige droogtes of dan juist weer extreme regen.
2: 14 miljoen Chinezen zijn op de vlucht voor de overstroming in hun land.
3: This is the worst bushfire to hit southern Australia in 30 years.
4: Da, indépendamment des catastrophes de 2021, la Belgique n'avait plus subi ça depuis plus de 10 ans.
5: Überschwemmte Straßen, umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller, schwere Unwetter haben gestern Abend vor allem in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen Schäden angerichtet.
0: Ja, da haben dus heel veel mensen al last van gehad en gewoon misschien ook nog wel heel veel mensen last van hebben. Ja, dat weerfenomeen, collega's van de NOS maakt er eerder een uitlegvideo over. In een notendop eigenlijk een beetje de oorzaak is te vinden in de Stille Oceaan.
6: Tropische luchtstromen zwakken af en er komt minder koud water vanuit de diepe oceaan naar boven. Gevolg: opwarmend oceaankoud.
0: Ja, dat is dan zo'n beetje de uberkorte samenvatting, hè. Ver, goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Wie is weer bij jeugd, 36 graden en stralende zon?
7: Nou, ik ben toevallig nu ook in Maastricht, dus ik heb hetzelfde weer als ik.
0: Ja, ik hoop al dat je ergens binnen zit, of in de auto of zo. Of
7: ik zit nog in de auto, joh. Ik blijf ook even zitten, denk ik.
0: Ja,
7: ik
0: kan first. Heb je een paraplu mee?
7: Ja, die heb ik niet mee.
0: Oké, ik wou zeggen, angstig roepen gewoon even op. En dan komen er gewoon van ergens 32 Maastrichtenaren met een paraplu naar de auto rennen.
7: Nee, dat hoeft niet.
0: Oké. Wij vroegen ons af, ja, er is dus, ja, spreekwoordelijk een flinke bui op komst. Zo wordt dus voorspeld. Beter de oproep om vuur te bereiden. Wie heet je dat weersfenomeen, hoe dat we nou op zoek worden? We kregen al binnen eerder deze uitzending zo om een cycloon gewoon. No. Daar hebben we moeten afstrepen. Wat was het volgens jou, Ver?
7: Het was volgens mij El Niño.
8: Dat is goed. Ja. Dat vind ik goed. Ja, dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Klopt, helemaal inderdaad, ja. En wat wel grappig was, ik zag er straks bij even, ja, een klein hintje. Er is een gelijknamig festival dat vorige week in El werd georganiseerd en ook werd gevierd. En dat sloeg je wel een beetje baan, geloof ik, hè?
7: Ja, want ik woon in El. Ah. En ik heb vorig jaar nog op dat betreffende festival mogen spelen met hoe bedreven.
0: Oh, wat gek. Ach, nou ja, dan is de cirkel helemaal rond inderdaad.
7: Ja, zeker.
0: Schijnt je helemaal boete om stond te spelen, neem ik aan.
7: Ongerangere boete om stond te spelen, ja.
0: Oh, wat leuk, man. Nou heb je natuurlijk ook de mogelijkheid om even totaal vrijpostig, ongelimiteerd reclame te maken voor El Niño Festival in El.
7: Ja, dat is een fantastisch festival. Het is gratis en dat komt dan niet meer zo dik voor. Het is een gratis festival, dit jaar 2 dagen. En er zijn een keur aan bands, jong talent, gearriveerde artiesten, van alles nog wat. Tribute bands, originele muziek, noem het maar op. Het is, als het schoon weer is, is het praktische festival van de buurt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook nog wel even een... Als we het oude weer misschien toepasselijk zien, is dat het festival El Niño met een beetje rengel en onweer gemeente is. Maar goed, dat...
7: Ja, vorig jaar was het tijdens het optreden van hoe bedreven bent, was dat het geval.
0: Ah, ja, dat is toch minder. Dat kan me iets bevoorstellen. Precies zoals zij zegt, het is onderhand. Het mogen een unicum heten op het moment dat je nog een volledig gratis festival kunt organiseren.
7: Ja, en dat komt natuurlijk omdat er zich een hele hoop mensen druk over maken en zich inzetten als vrijwilliger. En het zijn allemaal jong mensen, dus dat is prachtig, die dat allemaal... Die er wekenlang mee bezig zijn, dus dat is alleen al schoon dat gebeurt.
0: Ja, ja, want dat is allemaal met vrijwilligers dat allemaal plaats kan vingen natuurlijk.
7: Ja, inderdaad.
0: Nou, veel plezier alvast. En met deze radioboodschap denk ik dat er sowieso 10.000 bezoekers extra mee gewonnen heeft.
7: Minstens.
0: En tegelijkertijd ook nog tickets voor het WMC, dat is dan weer in Kerkrade. Ja, straks krijg je vrug dan wel, denk ik. Maar niet minder leuk.
7: Dat is ook
0: schoon. Blijf ik even in een auto zitten of pak je paraplu dat lodder genoeg. Fijne avondje in ieder geval.
7: Dankjewel.
0: Ik heb bedankt, hè. Groetjes.
7: Hoi.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Appen met de jokes. Download de L1-app.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
9: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen en dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor hun levensverhaal en voor wat echt belangrijk is.
10: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
9: Elke dag staan medewerkers, vrijwilligers en families klaar met lef en passie.
10: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
11: Kweekplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Kweekplantenvenlo.nl.
12: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Gracieus is hier de zon gaan schijnen. Buiten regent het wel nog steeds, maar dat heeft alles te maken met ons zonnetje in huis. Janne Hoofs hier in de studio.
19: Goedenavond. Tegen een Belgische vader en zoon is 24 en 25 jaar cel geëist voor een dodelijke beroving in Kerkrade. Daarbij kwam 4 jaar geleden de 33-jarige Fabian Esser uit Duitsland om het leven. De vader werd 2 maanden geleden of 2 maanden na het ongeluk aangehouden. De zoon is nog altijd voortvluchtig. Volgens het OM probeerde de verdachte tijdens een afspraak een tas met een groot geldbedrag van het slachtoffer af te pakken. Toen de bestuurder van de vluchtauto hard wegreed, belandde het slachtoffer met zijn hoofd onder de auto. Hij overleed vrijwel meteen aan zijn verwondingen. Een 56-jarige vrouw uit Sittard die haar moeder een dodelijke dosis insuline gaf in 2023... hoeft niet meer terug de cel in van justitie. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank in Maastricht. Het OM eiste 3 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Josine S. zat al een jaar in de gevangenis, waardoor zij, als het aan justitie ligt dus, niet meer terug de cel in hoeft. 70% van de Limburgers weet dat je lichamelijke en geestelijke gezondheid samenhangen. Dat is na een campagne van het universiteitsteam van Sebastian Keuler. Ook kwetsbare groepen zijn bereikt met de campagne. Daarbij gaat het volgens Keuler om mensen met een migratieachtergrond en mensen met een laag inkomen. Maar ze zijn er nog niet. De hoofdonderzoeker hoopt over een paar jaar nog verder te zijn.
4: Dan hoop ik dat we eigenlijk hersengezonde wijken hebben opgetuigd. Dus wijken waar zowel de zorgprofessional, maar ook fysiotherapeut, de huisarts weet hoe je mensen kan informeren, hoe je mensen kan adviseren over gezonde hersenen.
19: Nou, je kunt je hersenen gezond houden door bijvoorbeeld gezond te eten en dagelijks genoeg te bewegen. Het kunstwerk Upstream op het Lindenplein in Brunsum is afgelopen weekend opnieuw vernield. En dat is al de derde keer. Kunstenaar Harald Vlucht daarover.
20: Het is natuurlijk heel tragisch en afschuwelijk, omdat er eigenlijk vorige keer vrij veel maatregelen genomen zijn om, waar ik ook aanbevelingen voor gemaakt heb, om te zorgen dat het niet nog een keer zou gebeuren. Dus er staat een camera op, de lichten die aangaan als mensen daar in de buurt komen.
19: Aan Streekomroep Zo Nieuws laat de gemeente Brunsum weten camerabeelden te bekijken om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Het bronzen ornament van de Amsterdamse kunstenaar werd 9 jaar geleden onthuld ter ere van het gouden jubileum van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. En politieagenten hebben gisteravond een hond uit zijn lijden moeten verlossen. Het dier raakte zwaar gewond bij een treinongeluk bij Geleen-Luterade. De agenten waren onderweg naar een ander incident toen het baasje de aandacht trok. Wachten op de dierenarts was geen oplossing. De hond was er bijzonder slecht aan toe. Het weer dan nog. Vanavond wordt het op een bui na droog. Morgen is het wisselend bewolkt en trekken buien over. Het kan dan maximaal 21 graden worden.
18: Ah, die plantjes. Ik heb een moestuintje sinds kort. Iedere keer is dat er dan zo'n periode met eerst zon, daarna regen is geweest. Het groeit gewoon een halve meter per dag.

Ja, prachtig plaat blijft het toch, hè? Take Me to Church, Hozier, hier net op de dinsdagavond. Zometeen duiken wij even het ziekenhuis in. Ja, dat is meestal slecht nieuws, maar bij dit geval is dat toch iets anders. Naar aanleiding daarvoor is dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt binnen ziekenhuizen van artificiële intelligentie. En dat is dan bij het Zuiderland ook het geval. Dat testen ze momenteel of kunstmatige intelligentie een deel van de communicatie met patiënten kan overnemen. Nou, hoe dat dan precies klinkt. En of je die AI ook om een broodje kroket kan vragen 's middags terwijl je in je ziekenhuisbed ligt, dat hoor je zo.

0: Sven was het cabaretier Theo Maas die ooit nog zei van... Man, de liefde. De liefde, daar zouden ze een liedje over moeten maken. Nou, The Real Thing voerde daarbij woord en kwam zodoende met... You to me are everything. Sta je voor, je komt in het ziekenhuis liggen. Dat is niet per se positief meestal. En als je dan wat vragen hebt over je behandeling, genezingsproces... of die aanbijen die er dan toch uit moeten... dat dan niet de zuster of dokter die vragen beantwoordt. Nee, dat is dan in de vorm van een digitale avatar... die via een iPad vragen van de patiënten beantwoordt. Nou, in het Zuiderland wordt momenteel getest... of kunstmatige intelligentie een deel van de communicatie met die patiënten kan ondersteunen. Tegelijkertijd ook, want dat is natuurlijk ook een achterliggende gedachte... de werkdruk van zorgmedewerkers kan verlagen.
1: Er zit een avatar op deze iPad. Dan kun je erheen gaan. Dan kun je kiezen uit een meisje of een jongetje. In dit geval is het een meisje geworden. En dan kun je via het microfoontje vragen stellen van... hoe lang moet ik in het ziekenhuis blijven?
2: De meeste mensen blijven ongeveer anderhalve dag in het ziekenhuis na een knieoperatie.
3: De avatar is er voor algemene vragen en dat is soms best nog even wennen.
4: Op dit moment is het soms een beetje een stotterende Lada, zeg ik altijd maar, die je als een snelle BMW wil verkopen. Maar ja, alles wat we hieruit leren, dat nemen we mee naar een volgende pilot. Ja. En zo komen we iedere keer een stapje verder.
5: De mensen die bij ons werken, werken eigenlijk altijd structureel te hard. Moeten te veel rennen. Die willen we eigenlijk maximaal ondersteunen met allerlei verschillende mogelijkheden met AI. Zodat het werk makkelijker wordt, leuker wordt. En ze veel beter de patiënten die we hebben kunnen behandelen en kunnen begeleiden.
1: Ik vind wel dat het onpersoonlijker wordt dan. Ik heb toch liever iemand die gewoon face-to-face met me praat.
0: Ja, dat kan me iets bij voorstellen natuurlijk. En of je dan ook met alle vragen terecht kan... bij die avatar, dus via AI werkt. Bijvoorbeeld op het moment dat je dan, weet ik veel, toch even het potje nodig hebt.
6: Onze excuses, het werkt nog niet.
0: Ja, dan moet je het opbouwen. Niet voor iedereen dus de ideale uitkomst, maar voor de verpleegkundige een goede manier om tijd te sparen. En dat wordt allemaal nog doorontwikkeld natuurlijk.

0: Als je denkt dat hij misschien een nazaat is van de ondernemersfamilie die achter dat welbekende chocolaatje zitten. Dat is niet het geval. Bruno Mars is de stage name van Peter Jean Hernandez. Ja, dat klinkt ook heel iets anders, hè. Maar ik snap op zich wel de keuze voor Bruno Mars. Dat bekt toch net iets lekkerder, hè. Trouwens, over namen gesproken, dat is ook nog nieuws van vandaag. Als ouders het nou niet eens kunnen worden over de achternaam van een kind, is natuurlijk vandaag de dag niet meer zomaar gezegd, dat het kind automatisch de achternaam van pa krijgt. Maar als dat ze dus niet eens kunnen krijgen, dan moet dat ook niet meer automatisch gaan dat het dan de naam van de vader leading is, zoals nu dan nog wel het geval is. Het is in ieder geval een voorstel van D66 en GroenLinks PvdA.
1: En wat wij willen doen is dat het eerlijker gaat en dat wanneer ouders er niet uitkomen, dat dan automatisch de achternaam van beide ouders geldt.
0: Dan moet het maar eens mee afgelopen zijn. Voorstel dat kreeg vandaag waarschijnlijk steun van de meerderheid in de Tweede Kamer. Ik zit altijd te denken, voorheen een collega kreeg een kindje. Noemde die Cato. Zijn achternaam was Bon. Was getrouwd met een meisje met de achternaam Geven. Cato Bon Geven. Vond ik altijd wel opmerkelijk.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
4: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
5: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
4: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen een Belgische vader en zoon is 24 en 25 jaar cel geëist voor een dodelijke beroving in Kerkrade. Daarbij kwam 4 jaar geleden de 33-jarige Fabian Esser uit Duitsland om het leven. De vrouw uit Sittard die haar moeder een dodelijke dosis insuline gaf, hoeft van justitie niet meer de cel in. Dat werd vandaag bekendgemaakt in de rechtbank in Maastricht. Het kunstwerk Upstream op het Lindenplein in Brunsum is afgelopen weekend opnieuw vernield. Dat is al de derde keer.
3: 1 met het nieuws van 7 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
13: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
12: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Primaat Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
1: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
2: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
1: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdag-kliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekende contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

zag de wielen draaien, de motor die ging rond. Ik zat hier al jaren, genageld aan de grond. Van amper nog verroet, het lukte mij niet meer als elke eerste keer. Ik bleef meer een rondje maken achter een gesloten hek.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden.